0: Nalatenschap.
1: Nalatenschap. Belt u 24 uur per dag. Met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht. En geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat de natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
4: Nalatenschap.
3: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Op het Domplein in Utrecht hebben honderden mensen stilgestaan bij de dodelijke aanslag op de Pride in het Duitse Berlijn. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Sharon Dijksma haar steun uit aan de queergemeenschap en riep zij op om haat en discriminatie krachtig af te wijzen. Na afloop legden aanwezigen bloemen bij het Sodom-monument. Bij de aanslag zaterdagavond kwam een vrouw om het leven en raakte 31 mensen gewond. De Duitse autoriteiten gaan uit van een islamitische terreuraanslag. De natuurbranden breiden zich verder uit in Zuid-Europa. Na Spanje en Frankrijk is nu ook Portugal getroffen. In het noorden van het land zijn inwoners van een dorp geëvacueerd omdat een natuurbrand het dorp heeft omsingeld. Door de aanhoudende hitte met temperaturen tot rond de 40 graden neemt het risico op nieuwe branden verder toe. Door de aanhoudende hitte blijven de zorgen over de nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa groot. Het Italiaanse parlement heeft ingestemd met een wetsvoorstel waardoor drugs- en alcoholverslaafde gevangenen hun celstraf voortaan thuis kunnen uitzitten. Voorwaarde is wel dat zij een rehabilitatieprogramma volgen. De maatregel moet helpen de overvolle gevangenissen te ontlasten. Alleen veroordeelden met een celstraf van minder dan 8 jaar komen ervoor in aanmerking. Critici vrezen dat er te weinig toezicht is en dat de uitvoering tekort zal schieten. De Britse koninklijke paleizen hebben vorig jaar minder bezoekers getrokken. In totaal kwamen er zo'n 182.000 mensen minder dan een jaar eerder. Volgens de Royal Collection Trust was die daling verwacht. De afgelopen jaren zorgde de kroning van koning Charles en andere grote evenementen juist voor extra belangstelling. Ook konden minder bezoekers terecht in Buckingham Palace vanwege renovatiewerkzaamheden. Het weer. Het blijft helder en warm. De temperatuur daalt naar 18 graden. In steden en langs de kust blijft het lokaal boven de 20 graden. Later neemt de bewolking toe en dan kan in het oosten en zuidoosten een bui met onweer ontstaan. De maxima liggen donderdag rond de 25 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
2: Tengo Drai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Tengo Drai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020-67-99665.

0: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Hulpdiensten hebben gisteravond bij Emmen een dode drenkeling uit het water gehaald. Volgens de politie zijn er geen vermoedens van een misdrijf. Tegen de avond kreeg de politie een melding dat er iemand te water was geraakt bij de kleine Rietplas in Emmen. Na enkele uren werd de overleden persoon gevonden. Wat er precies is gebeurd is onbekend. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nur Abad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. De man die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. De Amerikaan zou de Libanese groepering Hezbollah steunen, die in de VS op de lijst van terroristische organisaties staat. De 28-jarige geboren Amerikaan heeft ook een Libanees paspoort. Voor de aanval op Rushdie zit hij al een celstraf uit van 25 jaar. Zijn straf voor terrorisme hoort hij in november. Salman Rushdie werd in New York 12 keer gestoken, maar overleefde de aanslag. Wel moet hij een oog missen. Op het Duitse waddeneiland Noordenaai is een eeuwenoud Nederlands schip gevonden. Het is een houten schip van vermoedelijk 300 jaar oud. Het schip werd teruggevonden bij werkzaamheden op het strand. Het is vermoedelijk 15 meter lang en 5 meter breed. Archeologen onderzoeken de vondst. Het zou een van de weinige schepen uit die tijd zijn die langs de Duitse kust zijn gevonden. De al uitgegraven delen worden geborgen, de rest blijft in de bodem liggen. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is doel. Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. Zeker 5 doden bij een zware storm in het zuidoosten van Brazilië. Windstoten van meer dan 100 km per uur veroorzaakten chaos in de grote stedelijke gebieden van Rio de Janeiro en São Paulo. In Rio de Janeiro kwamen 2 mensen om toen een muur instortte. Ook wordt een visser vermist. In São Paulo stierven 2 mensen door omvallende bomen. Een derde persoon overleed toen een boot kapseisde. Door de storm lagen ook de wegen en het vliegverkeer in Brazilië stil. De Amerikanen hebben vannacht doelen in Iran bestookt. Het is een reactie op de Iraanse aanvallen op Amerikaanse bases in Jordanië gisteren. De Iraanse projectielen zouden allemaal zijn onderschept. Iraanse media melden aanvallen in onder andere Abadan, Bandar Abbas, Bushehr, Ghoramshahr, Nurabad, Sirik en op de eilanden Kish en Qasem. Vorige nacht voerde de VS met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uit op pro-Iraanse milities in Irak, waarbij zeker 20 doden vielen. Onverlaten hebben alle 88 designstoelen gestolen van een terras in Maastricht. De schade bij het café van het Bonnefante Museum bedraagt €21.500. De stalen kabels waarmee de stoelen waren vastgebonden bleken geen beletsel voor de dieven. Omdat het daar vol hangt met camera's is alles vastgelegd op video. Het Maastrichtse terras was net vernieuwd. Gasten die buiten willen zitten kunnen er even goed terecht. Er zijn stoelen van een cateringbedrijf neergezet. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendin. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie. Ik ben hier ook samen met Pastor Victor. Goedemorgen, Pastor.
2: Goedemorgen, Pastor. Goedemorgen, alle beste luisteraars van onze programma. Welkom. Wij zijn samen nog een keer.
1: Ja, en vandaag gaan we weer brengen levensverhalen, een ervaring, een interview van alles wat aan het gebeuren is en van wat God aan het doen is. En aan het eind van dit programma zullen wij het glas water of uw fles water zegenen, zodat God u deze kracht, deze versterking zal geven. Maar voordat wij daar meer over zullen praten, luister eerst naar deze hele mooie lied en dan komen wij zo terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Het geloof is een sterke gereedschap dat ons ondersteunt in al onze strijden, in al onze moeilijkheden. Soms zijn er natuurlijk mensen, familieleden of mensen om ons heen die ons niet begrijpen. Maar God begrijpt ons heel goed. En hij staat ook klaar om ons altijd te helpen.
2: Inderdaad, pastoor. En dat is heel sterk. Want soms denken wij die God kan ons niet begrijpen. Maar Jezus is hier geweest. En hij huilde. Hij moest slapen. Hij ging door allerlei strijden en pijnen. En wanneer wij ook aan het huilen zijn of in pijnen, dan hij weet precies wat wij voelen. Dus wij hebben niet een God die ver weg is, maar heel dicht bij ons. En is alleen maar geloof hebben en een kans aan hem geven.
1: Ja, precies. En wanneer wij dat doen, dan kan hij werken, dan kan hij herstellen, dan kan hij oprichten. En soms zijn de negativiteiten, de problemen zo veel dat wij zelfs de hoop verliezen in God zelf. De problemen die proberen ons dat geloof te stelen, die hoop weg te halen. Ons te laten blijven kijken naar de problemen. Er was zelfs een Bijbelse verhaal dat ze waren in een boot en het begon te stormen. En ze werden bevreesd. Hè? En Jezus was daar. Maar ze konden niet meer zien dat Jezus daar was. En dat niets zou gebeuren. Maar de bezorgdheid liet hun die angst hebben. Dat het zou klaar zijn. Hè? Ze zouden sterven. En soms hebben wij momenten dat wij voelen alsof wij gaan sterven. Maar Jezus is daar. En hij wil ons daarbij helpen. Maar we moeten wel het geloof gebruiken.
2: Het is waar. Dat is een mooi verhaal, pastoor. En ze waren wanhopig.
1: Ja.
2: En de Heer Jezus heeft hen verteld, waar is uw geloof?
1: Ja.
2: Dan, ik ben hier. Waarom geloven jullie niet? En kwam een oplossing. Maar dat laat ons zien die soms wij kunnen naar de problemen kijken en vergeten dat wij kunnen naar God kijken. En het is waar, die problemen soms zijn zo groot.
1: Ja.
2: Het lijkt die geen oplossing bestaat. Maar wij kunnen nooit vergeten. Er is een oplossing. Dan Jezus vroeg aan hun, waar is uw geloof?
1: Ja.
2: Maar er was een storm. Later in de Bijbel. En hij zegt, jullie hebben een klein geloof. Dan van geen geloof naar een klein geloof. En daarna naar een grote geloof. Dan dat laat ons zien. Die, als wij beginnen naar de Heer te kijken. Hij geeft ons de kracht die wij nodig hebben.
1: Ja.
2: Wij kunnen naar het leven beginnen kijken met andere ogen en overwinnen.
1: Ja, het is niet een makkelijke proces, maar het is wel een proces dat mogelijk is. En ik wil u een verhaal laten horen van een persoon die begon te leren zoals Jezus de discipelen leerde en het geloof begon te groeien. En zij begonnen Gods macht te zien. Zo heeft deze persoon ook geleerd in de kerk hoe zij het geloof moesten gebruiken en de herstelling te kunnen bereiken. Luister nu naar dit verhaal en dan komen wij zo terug. Maar heeft u een strijd? Gaat het door moeilijkheden heen? En wilt u, zelfs dat wij voor u zullen bidden, want aan het eind van het programma gaan wij bidden voor u. En dan kunt u dan al of ook uw naam doorgeven. Of wilt u uw situatie doorgeven? Ik zeg nee, ik wil niet mijn naam doorgeven, maar ik wil wel de situatie, zodat er voor mij gebeden wordt. Dan kunt u het sturen naar 06 8290-6638. Ik herhaal 06-8290-6638. Laten wij nu naar dit verhaal luisteren en we komen zo terug.
3: Mijn naam is Katinka Westenburg. Ik kom uit een gebroken gezin. Mijn moeder was een alleenstaande vrouw met 6 kinderen. En in mijn familie heb ik heel veel strijden gehad, zeg maar. Ik heb heel veel dingen meegemaakt. Veel misbruik binnen in de familie. En ook echt een keertje met een familielid. En dat heeft mij zo geraakt. Ik werd daardoor een gesloten persoon. Ook in de familie was het ook zo dat ik echt heel veel negatieve woorden hoor over mezelf. Dat ik niks zal bereiken in het leven, niet zal worden. Dus ja, voor mij was het op een gegeven moment normaal. Ik voedde mij echt met al dat negativiteit en zo. Dat was wie ik was. En alles gebeurde in mijn hoofd. Er kwam niks uit. Niemand wist wat ik meemaakte. Alleen ik. Ja, ik, zoals ik al zei, ik werd een gesloten persoon. Juist door het misbruik. De pijn, de teleurstelling. Ik vertrouwde niemand, zeg maar. Ik was heel wantrouwend. En hier raakte ik echt in een diepe depressie. En dat was echt heftig. Het was niet geleidelijk, gewoon want ik stapelde steeds meer dingen. En toen moest ik wel hulp zoeken, ja. Toen ging ik naar de huisarts en daar had ik ook zelf dat ik zei van, nou, volgens mij kunnen jullie me echt niet helpen, want het was heel erg. Ik kon dat zelf beslissen. Dus toen werd ik naar Psycu, heet het, daar werd ik doorverwezen. En daar ging ik voor hulp, zeg maar dat werkte niet. Het was echt heftig. Want als ik even begon te vertellen, dan was ik alweer helemaal emotioneel, moest ik huilen. En zo ging het proces elke keer weer. Totdat ik op een dag zei van, het is genoeg, ik kom niet meer. Want het werkt niet voor mij, dus toen ben ik gestopt. Ik werd door een vriendin uitgenodigd en zodoende kwam ik naar de kerk. Hier in de kerk heb ik geleerd dat ik een gebedsketting moest volgen op de vrijdag. Want dat was voor de bevrijding en dat had ik echt nodig. Want ik had heel veel bagage, heel veel negativiteit met me mee. En het was een proces. Ik begreep dat ik alles wat niet goed was in mijn leven moest loslaten. Er waren momenten dat ik bepaalde dingen weer terugkwamen, zeg maar. En dat ik daarmee moest omgaan. Dus die gedachtes, alles wat ik had meegemaakt, moest loslaten. Ik moest echt gaan graven, zeg maar. In die zin van, ik moest daaraan terugdenken van, oh, en wat dat met me deed. Ik moest vergeven ook, zeg maar. En ja, dat heb ik ook echt gedaan, want ik was er gewoon klaar mee. Ik wou dat niet meer, want ik zag wat het met mijn leven deed en dat ik zo niet vooruit ging. Dat ik steeds maar in een cirkel rondom ging, zeg maar. En die gedachten kwamen nog en zo, maar ik accepteerde ze niet meer. Ik volgde ook de diensten van zondag. En dat om maar zo te zeggen, reinigde me echt van binnen. Want daar leerde ik dat ik geliefd was en dat de dingen die ik heb meegemaakt, dat het in het verleden is en moet blijven. En dat ik naar voren moest gaan, zeg maar. Dus, en dat hield ik vast. Ook het feit dat ik besefte van wat ik heb meegemaakt in het verleden. Niet alleen van dat heeft een impact op mijn leven gehad, maar daardoor ben ik sterker geworden. Dus ik leerde kijken naar de situatie op een heel andere manier. Het meeste wat ik wil is gewoon naar voren en alles achter me laten. Het raakt mij ook niet meer. Ik kan gewoon, als het moet, daarover praten zonder dat ik emotioneel over word. Dat ik het al heb overwonnen. Ik ben nu een heel blij persoon. Ik geniet van het leven. De kleine dingetjes. En thuis ben ik ook een heel andere moeder. Naar mijn kinderen toe. Ze hebben ook wel hun strijden, sowieso. Maar omdat ik daar doorheen ben gegaan en weet hoe ik nu om moet gaan, zeg maar, met hun, hoe ik hun kan helpen. En wetende dat God mij daarin begeleidt. En hij degene is die alles gaat veranderen. Dus dat geeft me rust. En soms lijkt het alsof ik echt niks aan het doen ben. Omdat zijn deel is juist het zwaarste. En hij weet alles. En hij is in ons midden.
1: Een hele mooie verhaal. Hier van mevrouw Katinka, die haar ervaring deelde. Pastor Wito, ze zei iets in haar verhaal dat soms dat een realiteit is van vele mensen. Zij streed een zo grote strijd, maar niemand kon voelen wat zij was aan het voelen. Hè? Niemand kon begrijpen wat was ze aan het voelen. Kijk, wat ze, misbruik en andere situaties die zij was aan het, die ze had meegemaakt en ze was aan het dragen. Maar iemand die naar haar keek, zag dat niet. Maar ze droeg wel alles. Hè? En zij wilde verlossing. Maar ze kon dat niet vinden.
2: Inderdaad. En pastor, dat is het verhaal van veel mensen, toch?
1: Ja.
2: Die op deze aarde zijn en ze kunnen niet eigenlijk veel praten, omdat ze dragen iets die zo zwaar is. Maar er is een tekst van de Bijbel ook die maakt duidelijk die wij kunnen op God vertrouwen, toch?
1: Ja.
2: Die wij kunnen nog overwinnen. Ja. Niet alleen maar denken die elke dag moet hetzelfde zijn. Zoals zij zegt, zij is een nieuw persoon. En dat is mogelijk voor iedereen.
1: Ja, de vrede die de Bijbel belooft, wanneer wij bij hem zijn. Hè? En zoals u zegt, ik heb hier ook de Bijbelvers ook. Dat staat in Johannes 16:33. Zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. Dus hier laat zien dat wij in Jezus vrede kunnen hebben. Maakt niet uit in wat we hebben meegemaakt, wat de problemen problemen zijn, in hem hebben wij deze vrede. En daarna zegt zo, in de wereld zult u verdrukkingen hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dus je laat al zien dat wij helaas geen probleemvrije leven zouden hebben. Helaas zegt het dat wij altijd moeilijkheden zullen hebben, problemen zullen hebben. Helaas in een wereld waarin we leven met zoveel slechtheid van bepaalde mensen. Maar hij zegt hier, hou goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Omdat het laat zien dat ondanks wij de problemen zullen hebben, wij ze zullen overwinnen. Maar niet alleen maar dat, wij zullen ook vrede hebben in ons. Dus nu is het niet dat mevrouw Katinka geen problemen heeft. Maar nu heeft zij die vrede, waardoor als wij vrede hebben in onze hoofd, in onze hart, wij anders gaan reageren. Niet met die frustratie, niet met die boosheid. Waar we soms afreageren op de familie, op de kinderen enzovoorts.
2: Inderdaad, zoals zij zegt, zij is een nieuw persoon vandaag de dag. Zij kan luisteren, zij kan vrede in God hebben, zij kan nu de liefde van God tonen. Is een complete nieuw persoon. En dat geeft ons hoop. U die luistert, u die misschien voelt compleet verdwaald, verloren, dat niemand kan u begrijpen. God kan wel. En onze pijn, onze problemen, ze komen niet van God. God zal het kwaad niet kunnen doen. Hij kan alleen maar wat goed is doen. Maar het kwaad bestaat. Ja. Maar zoals Jezus zegt, hou de goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Dan, wij hebben iemand die overwon. En hij kan ons helpen om te overwinnen. En meer dan dat, hij is God. Hij heeft alle macht en liefde om voor ons te zorgen.
1: Ja, en zoals mevrouw Katinka zei, dat zij ging strijden. Ze streed voor haar leven. En zij kwam op de vrijdagen. En precies dat, op de vrijdagen bidden wij tegen alle negativiteiten, tegen al het kwaad, tegen alle problemen waar wij als mensen geen houvast aan hebben. Op de vrijdag. En op de zondag deze innerlijke versterking. Deze innerlijke versterking die wij zoeken in God. En hij daarin opricht. Zometeen gaan we ook zeggen de tijden en het adres waar u dat kon volgen. Maar wij gaan ons voorbereiden voor het gebed, zodat God u zal komen aanraken en zal kunnen versterken en hij u zal kunnen oprichten. Als u heeft nog niet uw glas water voorbereid, bereid uw glas water voor of uw fles water. Wij gaan door het geloof gaan wij het zegenen, zodat u Gods vrede en kracht zal hebben. Dit is het moment van gebed.
4: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: Mijn God en Vader, wij komen tot U op dit moment in de naam van Jezus Christus, door het geloof die U aan ieder van ons geeft. En dit hart, mijn God, die naar ons luistert, die heeft de getuigenis gehoord, die misschien gebroken is, verloren is, die mijn Heere heeft zoveel meegemaakt, zonder mijn God steun van iemand anders. Mijn Heere, maar U begrijpt ons pijn. En U bent altijd klaar om ons te helpen. Zoals U gaf aan mevrouw Katinka een nieuw leven. Alles is nieuw geworden. Zij kon alle pijn en verleden overwinnen. Dan kom met Uw macht, met Uw liefde naar het hart van deze persoon die tot U biedt met tranen, die gebroken is, maar wil gelukkig zijn, wil vrij worden. Wij vragen dit aan U in de naam van de Heere Jezus Christus.
1: Ja, mijn Vader, wij bidden ook voor de mensen die, net als mevrouw Katinka, mijn Vader, zoveel hebben meegemaakt. En ze dragen zo'n grote last op hun. Maar Heere, geef deze persoon de kracht om het te overwinnen. Om door te kunnen gaan. Want misschien was deze persoon aan het denken aan opgeven. Misschien was deze persoon, mijn Heere, aan het huilen, dagelijks aan het huilen. Met geen hoop in zijn of haar binnenste. Maar dat vanaf nu hij deze hoop zal ontvangen. Die deze persoon en de familie totaal vrijzet van alles. Ja, mijn Heer, doe Uw werk. En neem ons leven, onze hart, alles wat we hebben in Uw handen. Zegen deze dag, deze werkdag, deze studiedag. Zegen alles wat zij zullen doen. En zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, mijn Heer, er genezing, bevrijding, herstelling zal komen en Uw vrede, zoals U het belooft. In Jezus' naam, het is gezegend. Ontvang de zegen van God daar in uw leven. In Jezus Christus' naam, die u versterkt en die u vernieuwt. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink van het water met geloof. Heel goed, mijn vierde vriendin. En ik geloof dat God u heeft gezegend en aangeraakt. Hè? We zijn bijna aan het eind gekomen van onze uitzending. Maar ik wil u herinneren dat wij hier in Amsterdam hebben wij twee vestigingen. Pastor, u bent daar aan de kant van het oosten. Hè? Van Amsterdam-Oost. En daar zult u zijn aan de Borneostraat nummer 40.
0: Inderdaad, Borneostraat 40. Bereikbaar met tram 14, 19 en 25, dichtbij Javasplein. Je bent welkom. Elke vrijdag om 10 uur, 3 uur en half 8 s'avonds.
1: Ja, dus daar en onze nieuwe vestiging dat wij zullen hebben aan de Posjeskade 23. Wij afgelopen zondag was daar een hele speciale opening. En deze opening heeft tot vele mensen de aandacht getrokken. Ik heb zelfs misschien nog een interview van een persoon die ook aanwezig was en die daar de ervaring deelde. Misschien kunnen we dit laten horen. Ja, laten we deze nu laten horen en wij komen zo terug om te eindigen.
2: Mijn naam is Katinka Westenburg.
3: Een hele goede dag. Ik sta hier met
4: mevrouw Juliette.
3: Mevrouw Juliette, we hebben zojuist de dienst gehad hier in Amsterdam-West van de inauguratie, de opening van de nieuwe kerk. Vertel ons, wat is uw ervaring?
4: Mijn ervaring, het heeft me wel diep geraakt, de woorden van de bisschop. En ik moet zeggen, het leek alsof hij tot mij sprak. Want ik had een paar dingen waarmee ik rondliep te hangen en te doen. Zoals hij zei, van het gewicht op je schouder. Nou, heb ik niet geleerd dat ik het moet loslaten.
3: Loslaten, hè?
4: Ja. En nee, het is een geweldig dienst. En ik heb er geen spijt van dat ik hier ben geweest.
3: Amen. Amen, heel mooi. Wat heeft u te zeggen tegen de mensen die hier in Amsterdam-West wonen? Heeft u een boodschap? En de mensen die hier in de omstreken wonen?
4: Kom, kom en beleef het. Dan zul je wel zien hoe de zegen van God zich uitspreiden.
3: Amen. Hartstikke bedankt, mevrouw Juliette. Dat God u zegen.
4: Amen.
1: Precies. Een plek, een nieuwe plek daar in Amsterdam-West. Aan de Postenskade nummer 23. Sinds afgelopen zondag staat hij open. Ook klaar om u te helpen. Woont u daar in dat gebied? Stuur maar een bericht. Zodat wij u daarin kunnen helpen in wat u nodig heeft. De telefoonnummer van de WhatsApp-nummer is 06-8290-6638. 06-8290-6638. Dus in Amsterdam-Oost aan de Boerenstraat nummer 40. En in Amsterdam-West aan de Postenskade nummer 23. Nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Morgen, na het nieuws van 7 uur, morgen zullen we weer hier zijn. En wij wensen u een gezegende dag, pastor. Dank u wel ook voor uw deelname.
0: Heel goed, pastor. Dat God jullie zegenen en wij staan klaar om u te helpen. De deuren staan open en God natuurlijk kan alles doen.
1: Hij kan zeker alles doen. U kunt ook naar onze website gaan, ukgr.nl. Mijn naam is pastor Eddie van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag. Ja.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ei, lanceraso de na samba caudoro, participatie en improvisatie. U heeft informatie, u wilt iets kwijt, u wilt ons uw verhaal vertellen. Ja, want ik hoor ook mooie verhalen wat er op Kwaku gebeurt hoor. Net heeft Claire een schets gegeven van al loop je daar en je ziet je ex met die oromatifier. Toch moet je je gedragen. Nee, beheersing is altijd goed. Theba Ori Srefi, hè? Je moest zo. Je moest maar Chari Srefi, ja. En zeker in een portras maar plezierie. Dus inderdaad, gedraag je. Wissa Ishi, zei Miti. Iedereen heeft zijn tijd gehad. Dus van vrouw of van man. Want dat moet ook worden gezegd. Van man gelukkig noemen, dan wat trouwen. En wat gaan doen, mooi gearmd naar Kwaku. Nog klets, sukutrobi. Doe voor ferie, go haar oru, tori kalok to zomaar. Of brokos kerai. Niet doen. Ga gewoon voor de gezelligheid, voor de plezier. De lafo. Je moet niet lachen, dit is ernstige, serieuze zaken. En het hoeft niet alleen op Kwaku te zijn, ook op straat. Hè? Ook toe in Oost of West. Nog doe voor ferie, if you see you. Ex. Nangawang. Orumati of vriendin voor jou. Niet doen. Rustig. Kiesie Srefi. Dat is maart. We geven ook trainingen, lessen. Dus als je vier tak nam in de maor en ik kan contact naar een ONU. We Chari komt tot rust omdat wij ook ervaringsdeskundigen zijn. We waren ook in diezelfde boot voor jou. Zei je, ik mee, hoe ik mee ba. Sterker nog, ik kan niet doen. Ook nog. Maar goed. Tegenwoordig zijn onze mensen gedragen zich. Ze kunnen zich beheersen. Lobbytory, geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen. En vrouwen ook. Maar toch meer om te schermutseling vinden plaats. Maar dat zijn andere zaken. We willen niet om niet meer energie mee eten. We willen niet.
1: Maar jonge meiden die elkaars brief aan het trekken.
0: Geen problemen meer. Je ziet duidelijk. Mannen kunnen zich gedragen en vrouwen ook.

0: durven ook niet meer in te springen om mensen uit elkaar te halen. Iedereen is bang voor zijn eigen veiligheid. Mm. Maar dat was wat Juki.
1: Ja.
0: Het gebeurt te vaak de laatste tijd. Je helpt in een fitty en dan ben jij de... Mm. Niemand wil dat. Dus ik vind dat lastige situaties. En ja, die jongens, die jongeren die daar staan, die hosts, no? Of hoe je ze mag roepen, beveiligers. Sorry, bijna kwijt ik. Hé, hey, ik snap dat jullie moe zijn. Maar jullie zijn wel op een festival, jullie moeten rennen.
1: Ja.
0: Wanneer jullie horen, jullie moeten rennen. Iedereen aan de kant doen, rennen. En dat die ene zijn buik groot is en dat die achterblijft. Nee, dan moet je ergens anders staan, weet je. Ik snap het wel. Ik is niet discriminerend bedoeld. Maar als er een onveilige situatie is, moet er snelheid zijn in optreden. Mm. Scherp zijn. Want die mensen, die zijn daar om feest te komen vieren. En natuurlijk heb je een paar rotzooi gasten ertussen. Die moet je snel eruit kunnen halen.
1: Ja, ja. Dat is waar. Goed. Andere tories? Zijn er dingen gebeurd, luisteraars? Anders moet ik helemaal naar Suriname gaan. Goluku, Samsada, Penyonsu, Belwantu, Nyonsu, Mang, Luku, Seipsa. Dan kan dat. Maar we wachten even op u. Rustig. Zo niet toe kan draaien. Maar mooi pokoe te
0: heren. Ik zie... Het is dingen toch? Goed met dat ding.
1: Wat is er?
0: Hoe het Suri iets... Hoe dat ding ook alweer?
1: In Suriname?
0: Ja, op 1 augustus.
1: Oh.
0: Die jongen was toch hier in de studio, Antoine Ju?
1: En wat... Maar
0: is het Suripop?
1: Oh, Suripop. Oh, ja. Dat zou kunnen, ja.
0: Er zijn die mensen van Suri die op vakantie gaan. Gaan jullie kijken en kom ons vertellen. Ik ben echt benieuwd hoe hij het doet.
1: Oké.
0: Okay. Je kent het nummer, toch?
1: Nee.
0: Ik ga het voor u sturen.
1: Zoek het even. Oh, nou, ik kan draaien. Even tussendoor. Dit is Sabaku. Pinda, pinda.

0: Adam, same side.
1: Sanopazaya. Purus Timper. Dede Sabaku. Pinda Pinda. Moi langa poku. Isatra nang asong de mio de da pena roba. Guay na menigte. Let a mindri se mi de. Ja, kleine lukutak nou. Hij zegt iets zomaar. Niet dat, koluku. Koluku is maar kan kool. Maar je had het net over de Suripop Poku. Zullen we kijken wie dat is? Vertel een beetje over die meneer was in de studio, zei je.
2: Ja, Antoine Ju. Hele fijne vent uit Suriname. Hij woont hier inmiddels al een aantal jaar. Hij is een neefje van Lord, of een broertje van Lord Venda.
1: Oh, die kennen we, ja.
2: En hij heeft een nummer geschreven over zijn trotrono of afo, die verliefd was op een man. En die moeder, dus die oma, die moest die man niet, die moeder van die vrouw moest die man niet. En heeft van alles gedaan om ze uit elkaar te halen.
1: Oh.
2: En eindstand was die vrouw zwanger. En zij en die man zijn eigenlijk gevlucht naar Mungo.
1: Ja.
2: En daar zijn ze als een gezin verder gegaan. Die oma was boos, die tevreden de politie gestuurd. En de politie zegt, we zien niks dan twee mensen die van elkaar houden.
1: Ja.
2: En ze leefden lang en gelukkig. En oma was nog steeds niet tevreden. En daarom heeft hij dit nummer geschreven, Suripop nummer.
1: Make me show you. Family love you.

0: Mooi pokoe, mooie clip met inhoud. Ja, make me sorry van mijn lopje, sorry pop. Ik hoop dat hij het haalt hoor.
1: Ik hoop het ook, ja.
0: Er zijn natuurlijk ook andere nummers, maar die hebben we niet bij de hand. Dus deze Antoine Ju, die is gehoord via Maart Radio. Volgens mij is hij ook geweest in het programma van Jerry Wondel, Pokoman Yuru.
1: Ja, ja,
0: volgens mij wel. Meer ons aan dat toe. Vergelijkbaar. Oké. Okay. Luisteraars, het telefoonnummer van Maart is 020-471-4291. U voelt zich misschien niet geroepen om vandaag te bellen. Dat kan. Die tijden, ja, dat begrijpen we ook. U heeft andere dingen aan uw hoofd. Misschien bent u al verzadigd. Ik ben dan richting Strati. Ik doe Trasani. Dat kan. 020-471-4291. Ik zit in de studio met Claire. We Gitori. We tak Alasotori. En if you vindt dat je een mooi, mooi spantori, dan luisteren we ook naar u. Welkom in de uitzending. Wie bent u?
2: Goedemiddag, heer Talman.
0: Goedemiddag, meneer Jan.
2: En mevrouw...
0: Claire. Is, Claire.
3: Goeiedag.
2: Een mooie naam, Claire.
0: Mm-hmm.
2: Beetje sexy Franse naam.
3: Mm. Ah, dank u.
2: Ik maak een puur. Gaat u mij niet beschuldigen van seksisme?
3: Oh nee hoor.
2: Meneer Norman.
0: Ik luister graag.
2: Laatste week kwaku en ik hoop dat ik... 107.9 Maak

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De bevolkingsgroei neemt al voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste zes maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij. Een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Tussen Rusland en Noord-Korea is voor het eerst een brug voor wegverkeer geopend. Onderzoekers zien die als teken van verdere economische en militaire samenwerking. Rusland en Noord-Korea hadden alleen een spoorbrug tussen de beide landen. De verkeersbrug biedt ook de mogelijkheid om militaire middelen te vervoeren, zonder dat dat op satellietbeelden van buitenlandse inlichtingendiensten verschijnt. De verkeersbrug is een kilometer lang en heeft twee rijstroken. Rusland heeft vannacht raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih. 6 mensen kwamen om, 8 mensen raakten gewond. Ook in de hoofdstad Kiev klonken explosies. Daar is 1 dode gemeld. 6 mensen raakten gewond toen in de westelijke stad Lviv projectielen insloegen op 2 wooncomplexen. Polen heeft vanwege aanvallen op Oekraïne gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om zijn luchtruim te beschermen. Ook werd luchtafweer preventief in gereedheid gebracht. De krapte op de arbeidsmarkt neemt licht toe. Voor elke 100 werklozen staan 95 vacatures open tegen 91 in januari. Dat de arbeidsmarkt iets krapper werd, komt niet doordat werkgevers opeens veel meer mensen zoeken. Het aantal vacatures daalde enigszins, maar veel meer mensen vonden werk. Opvallend is ook de daling van het aantal ZZP'ers, mogelijk door strenger toezicht op schijnzelfstandigheid. Het weer, droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
3: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid. Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: Tehuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
1: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.

0: Zondag 9 augustus in Vet Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aron en Stoffie. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV, aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM, Flying on Trusted Wings.
4: Dames en heren, wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949 en overleden in Amsterdam op 20 juli jongsleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle Maart-medewerker. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. U kunt ook online condoleren en live meekijken via https://upbd.nl/condoleance/imro-venlo. Mogen zijn ziel in vrede rusten. Grantangi, Imro. Wakabung. En fini rostu na yu masrasi. Maart condoleert de nabestaanden van Imro Orlando Venlo en wenst hun heel veel sterkte toe. Tot zover dit bericht van overlijden. U wordt bedankt voor uw aandacht.

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop volbracht. Ik heb het geloof behouden. 2 Timotheus 4, vers 7. Met diepe droefheid, maar in de volle wetenschap dat hij nu rust in de armen van onze Heer en Heiland heeft, geven wij u kennis van het heengaan van mijn geliefde partner, onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, oom, familielid en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren te Paramaribo op 3 februari 1949, overleden te Amsterdam op 20 juli 2026. Hij heeft de gezegende leeftijd van 77 jaar bereikt. Namens zijn partner, mevrouw Orwine Tuinvoort, zoon Koert Venlo en gezin, dochter Irina Tuinvoort en gezin, dochter Mariska Tuinvoort en kinderen. De plechtigheid, het afscheid, zal plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:15 in de aula van Uitvaartcentrum Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK, te Amsterdam. Aansluitend zal de crematie in stilte plaatsvinden. Directie en medewerkers van Maart Radio condoleren de nabestaanden van de heer Imro Orlando Venlo en wensen hun heel veel sterkte toe. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

lieve luisteraars, welkom. Inderdaad, u bent welkom, ja. Dit is Mart. Het programma Marticipatie heeft overgenomen van Tori Echatori. Norman is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. En na mij krijgt u de heer Raymond Dalfour. Die neemt over van 5 tot 7. Soms gaat hij door tot 8 uur van Jurude. Maar dan weet u dat. Voorlopig gaan we het samen doen. U bent op de hoogte van de laatste stand van zaken. U heeft nieuws, informatie, het een en ander meegemaakt. En u wilt van gedachten wisselen over allerlei zaken. Dat kan hier bij Mart. Norman is hier speciaal gekomen om met u bezig te zijn. Dus if you know that, dan ben je naar dit toe. Dan houdt het op. Dus we gaan het samen doen straks. Tot zo.

0: Oké.
1: Goed, luisteraars, ik ga ervan uit, u hoort die deur vallen. Maar dat komt door de andere programmamakers die in en uit lopen. Maar ze zijn buiten lekker aan het chillen, napraten over wat ze allemaal hebben gezegd en gedaan. Misschien ook meegekregen. Luisteraars, ik heb ook een denkje over groei. Hè? Wanneer je groeit, je grow, dan is het ook onderhouden. Inderdaad, if you buy one biggie of zo. Je denkt, ik graf je onderhouding. Je hebt een gebouw. Een biggie gebouw. Dan, wat komt erbij kijken naar onderhoud? En hier hebben we een kleine. Komt je ook zo? Ja?
2: Gewoon, hè?
1: Ja?
2: Ik ga weg.
1: Oké, okay, bedankt hoor.
2: Een nieuwe afspraak?
1: Ja, dat
2: we
1: is goed.
2: We gaan over een paar dingen praten.
1: Oké. Okay.
2: Is dat goed?
1: Dat komt goed.
2: Oh, je bent mooi.
1: You too. Hi, dag.
3: Mooie man, hè?
1: Ja, leuk hoor.
2: In Peter.
1: Is dat zo?
2: In
1: Peter. Nou, jullie maken me verlegen, luisteraars. Hanna gaat weg en mevrouw D. ook. En nou, ze vinden me leuk, aardig. Goed zo. Liever dat. Nadat de bestoorden aan mij vonden me irritant. Van lastig. Huh? Dat niet. Ik ben een ander type, ja. En, goed. Ja, ik moet ze even aangeven dat ze die deur dicht moeten doen. Jongens, we hebben hier een heer kabaal op de achtergrond. En dit is live radio, luisteraars, dus je kunt ze niet kwalijk nemen. Ze zijn geen kindertjes. Die hebben maar taal stil. Ze hebben zelf kindertjes blijven soms stil. Maar in die zie. Ze zijn in een tapajari, ja. Nou, nou, ze blijven niet stil, hoor. Blijven praten. En daarom, maar het kiet ze uit, hè. We kunnen ze uitkiezen. Hoe sap vinden ze maar de luisteraars aan loop taki. Taki sma. Hoe lang het denk je, maar hoe abding. En volgens mij dan heb je een aanzuigende werking. Zodanig of ik weet ze te vissen. En dan met Janeko. Allemaal. Stuk voor stuk. Praters. Houden van praten ook. En soms hebben ze het over allerlei. Ja. Onbelangrijke zaken. Maar zo lees je je retorie toe waarvan je zegt van, oh, zo had ik er niet over gedacht. Zo min een beetje. Luisteraars, een andere zaak is dat ik overal kijk waar ik programmamakers kan interesseren die iets kunnen betekenen voor de radio. Hier een spotje nono waar we op zoek gaan naar vooral jongeren, hoor, omdat een mediahub is modern en misschien dat ik binnen maar ding heren voor uno op leeftijd, hè, die durven het niet aan. De Fredde Tunes ook omtak en zo, ze zijn niet enthousiast. Dus het gevaar is dat je hebt een nieuwe apparatuur, je hebt nieuwe apparatuur tot je beschikking, aan of uno, hè, dus dat moet ook worden gezegd, met de herhaling, is niet van ons. Maar in bruikleen. Maar ja, als ze geen gebruik van willen maken, dan trouwen ontwing. Dus daarom ben ik aan het vissen. Ik heb laatst een bericht gehad van een school, of tenminste een organisatie. Omdat wij een officiële stagebegeleidingsplek, zijn erkenning hebben we, die erkenning, dat we mensen mogen begeleiden. Dus, dit heb ik me van dan ook. En dat je weer een tra-soort sma in een uitzending bij Mart. Andere Nederlanders, even ook boem trouwen aan een Turco accent schrijven. De Wansawani, Marokkaan, Afrikaan. Allerlei studenten die het wel willen of kunnen doen, die gaan we benaderen. Vooral het op een Mart internet. En waar nodig, even je dat is op talent verbreken door. Kona Uno, nou het weng. Maar in ieder geval, een mediahub moet meer gebruikt worden. En tot nu toe loopt het nog niet zoals gewenst. En zo gaat het ook met nieuwe dingen, hoor. Het heeft een opstartperiode nodig. Johan en zo, maar zo lees dat ding en tak tak nee, dat ding door het enthousiasme nog deed. Zo. Dus ik kijk rond met Lukulon toe en af en toe ben je dan in gesprek met mensen die wel willen afgelopen. Daarom was Hanna hier eigenlijk hoor. Voor comforteren die takaieren de jongeren. Zijn dit op donderdag nou. Die uren waren onder haar beheer. In dat programma aandeelhouderschap. Wat ze deed op de donderdag. Stop. Maar uiteindelijk hebben we nu jongeren die daar aardig een programma neer hebben gezet. Afgelopen donderdag. Dus die is donderdag in Debaka tussen 7 en 8. Sterker nog, ze hebben gevraagd of het niet langer kan. Dus zo, Luku. Maar het was interessant. Jongere generatie zang Ebijin 4-4 passie. Maar voor mij was het ook even leuk. En dankzij internet ben ik in contact gekomen met een Amerikaanse gepensioneerde radiopersoonlijkheid. Je moet de naam onthouden. Paul Porter, zo heet hij. 40 jaar radioervaring. Heeft gewerkt, ook voor de televisie, maar grote organisaties. En ze waren aan de praat. En als kreeg hij, voor ze samart het doel, een achtergrond voor ons zou je bereiken. Lees je dat pas uit, het is Engels, Nederlands. Maar je weet het, tegenwoordig kan je translaten. Dus als je abreti. Attackeren me. We kunnen Luku Sami kan doen aan kennis en ervaring voor mij. Voor je over, ja. En het is iemand die, zoals je van grond op hoede, die ik heb bewonderd op een manier die van presenteer programma's. Meer muziekprogramma's, dat moet ik ook toegeven hoor. Het waren geen informatieve programma's, maar meer muziek. En zijn muziek was ook de mijne, Kotak en zo. Hij had een goede smaak, goede keus. En takkie, afgelopen weekend. En hij is bereid om een programma te doen voor Mart. Desnoods maandelijk, zei hij. En het programma gaat heten The Quiet Storm. The Quiet Storm is een formule dat al jaren in Amerika bekend is. Vele radiostations hebben dat in hun programmering. Waar ze rustige muziek afdraaien op een bepaalde tijdstip. En het sloeg aan bijna alle radiostations, vooral in Blakawang, bij Abbey, Quiet Storm, mooie ballads, mooie tori. Dus die Paul Porter, die zijn beide ouders zijn geboren in Trinidad, maar hij is geboren in Amerika. En Atakere mi Oluku, mi Lobatori. Volgens mij heeft hij het al gepost op zijn social media. Dat hoor Mart in de gaten. Of dan deed hij gewoon Jeremy met de Quiet Storm. Vroeger hadden we ook een andere Amerikaanse meneer, maar die is helaas overleden. Matthew Williams op de zondag. Die woonde in Texas, Dallas. Maar hij bleef hier in Amsterdam of ergens in het land. En dan deed hij ook een programma, Quiet Storm, met mooie soul, R&B, ballads. Jammer, Matthew Nodemoro, maar bedraai mooi pokoe. Deze is volgens mij een niveau hoger qua ervaring en bekendheid. En is, even zeggen, hij is gepensioneerd. Hij doet het niet meer voor de money, maar gewoon voor de liefde voor dat vak. Dat is waarom niet. Hoyere Tade Sofara. Maar we gaan het promoten ook. Omdat vooral het internetgedeelte voor UNO. Gaan we gebruiken zomaar op internet. Normaal ARCA-programma. Luku voor greeting op. Daarbij natuurlijk gaan we onze vleugels overslaan. Want ze zijn nou ARCI. Heer Holland ook ARCI. Vinden Lukboen de kop. De Bayengwe. Poeren naar Mart. Chago Potamantra. Organisatie van Pai Bijimoni, want hij is een zware kaliber. Dus ik ben blij dat ontmoeting die zie op internet met eigen tak Nono in Holland hebben we een Kwaku Festival mooi moment voor hem om te komen kijken hoe Amsterdam eruit ziet. Hij heeft mensen hier in Nederland wonen. En ze gaan toe. Dat is maar tegen. Dat, oh, tegen meneer Norman. Ja, als je uit Suriname komt, dan spreek je de taal taki-taki. Ik dacht, nee. Als hij nog taki-taki. Ik dacht, taki-taki is een nickname. Maar het is Surinamese. Hij dacht, oh, dat is maar tegen me. Dat is tegen taki. A taal voor jullie taki-taki. Zo is Shibaka. Nederlanders die blijven bij hun standpunt. Taki-taki met tegen wel. Taki-taki is talk-talk. Letterlijk vertaald aan lafu. Met dat ja, the Dutch people cannot understand what we say, but they listen to, and sometimes when we speak, we say, I taki no. Takai, ik kan taki. Tak-taki, taki no. That in Hollanders, they keep that in mind. That's why they call our language taki-taki, but it's not true. We have a nice language, Surinamese. Very nice. It is, wat ik ook luku. If I can come a weekend, this is bij laatste kwaku kon teka sfeer. Dat hoort u nog. Dat was even een sideline. Dat heeft me bezig gehouden, even een beetje. Zijn wat lommateriaal, geef me van Arki. Zabe doe voor zie wat hij allemaal heeft gedaan. Misschien moet ik u een fragment laten horen. Dan heeft u een beeld van wie hij is. Je kunt hem ook googlen hoor, als je wilt. Paul Porter. Je hebt verschillende. Ja, een gospelzanger. Nee, ook de Paul Porter. Maar deze is die Paul Porter van de radio. Radio personality. Vrij bekend. Vrij bekend in Amerika. Ko Arking. Even tussendoor, dan heeft u een beeld. Sao Mituja. Op het internet. Tijdens de stille momenten. Laat niet die. Moest die man ding.
0: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The OP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Yeah, zwaar kaliber. Die zie je Arkiera, vooral met muziek op de achtergrond. De Pogusau Ulobi. Dus dit wordt een club. Ik vind het ook wel meneer die zei op een fanclub, ja. Vooral de, ja, komt daar geen, de gezellige dames. Die zullen verwend worden met mooie praatjes, gedichten misschien tussendoor. Ik weet het niet wat hij van plan is, maar Quiet Storm is meer muziek. En ook. Ozin Kong. prima. Dus dan weet u dat. Het is een meneer die ik al vanaf 1984 heb gevolgd. Hè. Hij beïnvloedt me toe. Hè, want soms is Mate Arkiden Voerder. Hij beïnvloedt die. De manier van taki, de manier van muziek afdraaien. Muzieksoort, stijl. En een ewang, maar meer lading. Bewonderaars zijn. Volg, mijn volgding, een hele tijd. En daar is je nou van internet. Een groot tapoe kop ching. En dan. dan heb je toegang. Actie heeft me op Facebook. Ik dacht, nee, op Facebook. Ik dacht, nou, mis je ons aan via wel op Facebook, ja, zeker. Want maar ik ons aan geven, ik dacht, dan had dat die. Maar ik zelf heb geen Facebook. Maar dat kan die look. Ik ben toch, dat kan ik doen voorzand op internet. Weet ik nou, Facebook is van Elon Musk. En I don't trust it. Mijn loop aan Facebook gebeuren nou. En Facebook neemt ontzettend veel tijd van je ook in beslag. Hè? Want je moet je pagina onderhouden. We gaan nog een keer luisteren. Want misschien wat blijdschap, Jakba. Ja.
0: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays
3: pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details.
0: It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Dat was de legendarische stem. Leuk. Dit heb ik vanochtend uitgezonden, inderdaad, voor Biggie McDing. Luisteraars waren op. Maar we gaan ook, we hebben mooie muziekprogramma's nu hier bij Maarten. Het zal u opgevallen zijn. Poco, het draait voor. Sommige mensen die slapen niet in het. We hebben een Henk. We hebben een. Er is nog één op de zondag. Minimaal contact in één eventjes. Geen Roberto. Delay. En dan heb je ook Dalfour. Die draait ook mooie ballads. Wat zeg je van Coupé? Het is zo'n demand in Satranetti. Bijgestaan door. Nog een collega heeft die binnengebracht. De Soul en Poku. R&B en nog een paar andere. Die ene meneer heet Benito. Ja, Benito is op de zondag. Die draaien genoeg. Mooi Poku. Tenetti. Dus wel Luku. Sotse Martego. Dat we veel meer ook ontspanning aanbrengen. We praten veel en dat is waar. Eentje is hier in de studio, die kan ook aardig op de zaterdag haar mondje roeren. Praten, takkie, hè? We zijn geboren om te praten. Maar goed, wie nou tak doen zit er aan, want Jezus raap, maar afgelopen zaterdag was ze er volgens mij ook een prater. Dus Mart heeft ze, we hebben ze. Maar dan zeggen sommige mensen ook van, ja, maar jullie moeten ook muziek draaien, want ik mis die salsa, merengue, soca, biggie poco, soul. En dan dacht ik, no, daar moet u niet, daar moet u voor waken. Soul hebben we genoeg, ballads zat. Maar het is een informatief zijn we bezig. We zijn een community radio. En die meneer waar ik het over heb, die Paul Porter, die is blij, want in Amerika zijn de radiostations zeer commercieel geworden. Solisi, Dinaman draaien op Pocus Revi. Want het moet betaald worden. Hij was een gevecht aangegaan met de platenmaatschappijen, maar ook de radiostations, de DJ's. Zij Tigmoni onder Tafra. Hij is niet zodanig geliefd bij velen vanwege haar streving. Hij heeft een boek geschreven ook, Blackout, zoiets. En hij is een beetje aan het protesteren tegen de stijl van nu. Mevrouw Claire, hoe gaat het met u? Wilt u even zitten en mij vertellen waarmee u bezig bent? U zegt tegen mij van, hé, ik heb wat spullen hier gekregen. Ik kom ze straks halen. Maar misschien is het tijd voor Mart Boonkop Serie. Dat heb je me gezegd. En ik zei, waarom niet? Weer mooi. We kunnen wat doen. Mooie bril heb je trouwens op. Heb je niet zo eentje voor me?
4: Oh ja hoor, ik heb zo eentje voor u. Goedemiddag luisteraars. Ik heb zo eentje voor u, meneer Norm. Hoe gaat het met u?
1: Goed hoor. Goed. Met jou beter. Je brengt man.
4: Met brengt
1: ja.
4: Mooi zo. Alles aan San Diego toen ons brengt
1: zo.
4: Ja.
1: Ja.
4: Nee, maar, ik krijg steeds spullen van mensen, kleding, et cetera, om weg te geven. Dus ik dacht, misschien is het wel handig om dit weg te geven. Mensen mogen dan een eigen bijdrage leveren, kleine bijdrage leveren.
1: Hmm.
4: En het zijn best wel goede spullen, ook nog merkspullen.
1: Zo.
4: Maar ja, sommige mensen zijn nu hun kasten aan het opruimen.
1: Hmm.
4: Ik denk dat door die programma's, op mijn programma op zaterdag, ze zeggen, je moet je huis opruimen, doe dingen weg.
1: Ja.
4: En er komen steeds meer tassen. Maar ik heb zelf tassen die ik aan het opruimen ben. Waarom niet? Het zijn goede spullen. Het zijn echt goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit. Er zitten veel merkkleding tussen. Goede spullen. Ze zien er verdomd goed uit.

0: zondag. Maar je moet het toch voorbereiden en bekend maken.
1: Ja, ik denk dat we moeten voorbereiden. Dus dat we in de loop van de volgende weken mee kunnen starten.
0: Okay.
1: En even kijken als we het een keer in de ochtend doen. En dan een andere dag in de middag.
0: Hmm.
1: Even plannen hoe of wat. En dan kunnen mensen komen snuffelen. Kijken van wat mis ik. In plaats dat we steeds dingen kopen in het kader van duurzaamheid.
0: Ja.
1: Dat geld die je zou gebruiken om bijvoorbeeld diezelfde spullen te gaan kopen. Kunt u aan de kant zetten bijvoorbeeld en sparen voor een vakantie.
0: Zo.
1: Of iets leuks te doen met die kinderen. In plaats van het geld uit te geven. Het is niet erg om second hand te dragen. Want als je naar de H&M gaat. En dat soort winkels. Dan zie je ook vaak dat het recycled spullen zijn.
0: Hmm.
1: Er staat duidelijk op gerecycled, maar die prijs is niet gerecycled.
0: Oh.
1: Dus dat betekent dat stoffen die worden gerecycled en er wordt iets nieuws van gemaakt.
0: Ah.
1: Dat koopt men wel gewoon, zonder te kijken. Of ja, ik heb die winkel ook als mooi, iedereen loopt ermee. Maar waarom zou je dan niet gewoon kopen? Zelfs stomen, aankleden, je hebt iets moois.
0: Ja.
1: Dat geld kan je lekker aan elkaar, we moeten ook leren om te gaan sparen.
0: Ja, sparen, ook voor kwakoe, ja. Die mensen die het niet kunnen betalen, ook leren om te sparen voor kwakoe.
1: Ja, ja.
0: Nee, dat je vanaf nu met begin sparen te kwakoe kon. Dan heb je een budget naar die kwakoe.
1: Ja, of iets anders.
0: Maar je kan ook sparen voor maart. Hè? Dus ik kan ook voor maart voor eigen parochie gaan prediken. Dat sparen voor maart. Maar ik zeg in dit geval, de mensen die het niet kunnen, nou, begin te sparen, zodat dat jurodorre kan gaan uit. Want wanneer we op vakantie gaan, op een VR of zo gaan organiseren, sparen we.
1: Klopt, inderdaad. Er zijn ook mensen die helemaal niet
0: kunnen sparen.
1: Niet kunnen sparen of ook niet eens dat geld hebben om een verjaardag te vieren.
0: True.
1: En als je een second hand koopt, er zijn genoeg mensen die gewoon een goed betaalde baan hebben. En nog steeds in de second hand stores gaan om dingen bij elkaar te sprokkelen en een mooie outfit. En het enige als we tegen die mensen zeggen, als we ze zien, oh wat zie je, wat een leuke tas. Dan ga je dat niet zeggen dat het second hand is. Maar heel veel van die dingen zijn second hand. En geloof me, in elke boutique heb je second-hand spullen. Want die mensen dragen die kleren ook om jou te laten zien hoe mooi het is. Is ook als second-hand als ik het langer dan 2 uur heb aangetrokken.
0: Ja.
1: En als je het meeneemt en je mag het ruilen binnen 14 dagen, is ook second-hand. Want geloof me dat je het een paar uur hebt aangetrokken in dat huis. Om te kijken of het goed zit voordat je het terugbrengt. Dus denk er goed over na. Het is een middel om te gaan sparen. Een middel van duurzaamheid. Kijken hoe we verder kunnen. Hoe jij verder kan. Misschien wil je wel een nieuw interieur of wat dan op een gegeven moment. Kijk maar. Je kan het inwisselen.
0: Gratis advies. Ja, dat is mooi hoor. Luisteraars, ik zie dat er wordt gebeld, maar ik heb de lijnen nog niet vrijgegeven omdat ik Claire in de studio heb. En ik wil haar even bevragen ook, hè, want ze loopt hier en daar en overal. Ze is iemand van de buurt, hè, kent Zuidoost goed. Maar natuurlijk is ze ook naar Kwakoe gegaan. En dan wil ik haar vragen, wat heeft ze daar gezien? Welke tent vindt ze leuk? Welke mensen heb je daar ontmoet? Bij Latspang geweest? Iguamindra Massa? Ben je ertussen gegaan? Want dat is een drukte van je welste daar. Meer is mij lolodappen toe. Zijn ik balas king. Alleen is aan de ver. Ja. Mijn heren. Mijn no China. Maar ik ga dit weekend gaan kijken. Wat heb je meegemaakt op Kwakoe Tangano?
1: Nou, de sfeer is oké. Er zijn daar altijd wel wat mensen die proberen te verpesten. Maar ja, dat zal je altijd ertussen hebben. Ik zeg, waar drank is, gaat er veel kapot.
0: Zo.
1: Het zijn dingen die je niet kan verbieden. Misschien zouden ze het wel kunnen beperken naar bier en wijn. Dat maakt het al een stuk makkelijker dan al die mixdrankjes die ze verkopen. Die stijgen vaak naar mensen hun bol. Ik was er op de Hunnistanse dag. Dat was geweldig. En daar heb ik wel iets meegemaakt wat ik wel fijn vond om te zien. Ik stond bij mijn vriendin, die komt uit Burkina Faso, die heeft daar een kledingshop. En ze zegt nou, hun die staan, ze dacht, ja, die mensen die kijken nooit naar mijn spullen, dat soort dingen. Nou,
0: want zij verkoopt Afrikaanse spullen voornamelijk.
1: Ja, ja, maar het was verrassend.
0: Oh.
1: Het was verrassend. Hun die staan er, en dat vond ik zo mooi. En het is dat ik eigenlijk mensen in hokjes plaats.
0: Mm-mm.
1: Maar mensen plaatsen zichzelf in hokjes. Deze mensen die er waren, die kwamen gewoon om, die kochten gewoon spullen, maar vertelden ook hoe ze reizen door Afrika. Ze zijn er

0: Ghana geweest, hoe leuk ze dat vonden. Ze hadden hun kleding aan en heel veel van die stukken waren ook van de Afrikanen, West-Afrikanen. Dat is zo prachtig om te zien. Hetzelfde voor Molukse dag. Ze zeggen, Molukse dag gaat niet werken. Molukkers, ja, die kijken ons niet aan. Nee, nee, het is echt een verandering, een switch. Mensen komen binnen en dat vond ik alvast mooi om te zien, dat we eigenlijk met elkaar connecten. Dat we elkaar zien en met elkaar in gesprek durven. Maar over, ook over onze cultuur. Ja. En er waren mooie gesprekken daar. Ik wil het bijna opnemen. Echt mooie gesprekken. Dat mensen niet alleen over kleding hadden, maar ook voor dingen die ze meemaakten. En dat ze het fijn vonden dat wij daar stonden. Om met die kleding waar ze eigenlijk op zoek waren. Mensen uit dorpen die kwamen. Indonesische mensen uit dorpen die kwamen van, oh, maar dit neem ik mee. En mensen keken niet, wat ik mooi vond, niet naar de prijs. Het keken naar de waarde en de mooiheid van de spullen. Daarnaast heb ik ook een wandeling gemaakt door Kwaku. Nou, ik ben inderdaad naar La Spang geweest.
1: Zo.
0: Goeie sfeer. Melody Travers, ja, geweldig. Ik ging zelf ook even los. Maar toen het te druk werd, sorry, heb ik me even teruggetrokken. Want ik merk ook dat ik niet altijd tegen die massa kan. Wat ook mooi was daar zo, dat verschillende culturen daar aan het dansen waren.
1: Ja.
0: Iedereen op zijn eigen manier. En ja, mensen omarmden elkaar. Ja. Dat vind ik mooi van Kwaku. En dat zal ik zeker missen als ze zeggen dat ze gaan stoppen. Wat ik eigenlijk niet denk. Maar ik denk dat ze misschien een nieuwe locatie moeten zoeken. Maar er was een soort van, ja, connectie.
1: Ja.
0: Een hele mooie connectie met elkaar. Elkaar zien, met elkaar in gesprek. En dat was mooi om te zien. Mm-hmm. En men keek niet waar je vandaan kwam of wat dan ook. De mixgroepen die daar binnenkwamen in die tent. Ja, ik vroeg hen, waar kom jij vandaan? Nou, ik ben Nigeriaans. En mijn vriend is Surinaams. Prachtig. Molux. Ja, mijn man is Molux. En ik kom zelf uit Suriname. Ik ben Hindustaans. Prachtig. En dan dacht ik, ah, dit is geweldig. Wat ik ook nog mooi vond, is dat al die mensen daar naar binnen kwamen en een Suriname shirt kochten. Okay. En het waren witte mensen uit diverse Afrikaanse landen. En ze kwamen een Suriname shirt kopen. Maar ook witte mensen die een shirt kochten, een voetbalshirt kochten uit diverse Afrikaanse landen. Prachtig.
1: Leuk dus. Moet blijven.
0: Ja, ja, moet blijven.
1: Die verstuiving, verschillende culturen dwars door elkaar.
0: Ja.
1: Dat maakt het helemaal. En veel jongeren die in die tent van Robba gaan, hoor ik hoor. Die, vooral
0: Ze zijn op zoek naar hun roots.
1: Die dubbelbloedjes ook vooral.
0: Dubbelbloedjes, maar ook de, dat zeg ik, de Nigerianen. De, want ik kwam, ja man, La Spang is vet.
1: Ja.
0: Waar kom je vandaan? Ja, ik kom uit Nigeria. Ik kom uit Ghana. Dus mensen vinden ons muziek ook nog heel erg leuk.
1: Zo.
0: En echt een top, de jongeren. De jongeren podium, ja, van de jongeren met hun jong talent.
1: Oh, jongeren eiland.
0: Super, super.
1: Op, ja, Kwaku, jongereneiland zelf.
0: Ja, jong, ja, talent, geweldig. Mm. En als je met ze in gesprek gaat, zegt, ja, mijn moeder zou ook fan zijn als mijn moeder hier was. Ik weet dat ouders niet altijd blij zijn met de keuze van hun kinderen. Maar het is wel mooi als ouder om je kind op zo'n podium te zien. En wie weet komt hij wel een keer in de Ziggo. Mm. Maar dit is zo'n mooie start, het is zo'n mooi begin. Ga jullie je kinderen supporten, weet je. Je kan altijd daarna je mening geven. Maar misschien op het moment dat je daar staat en luistert en meefeest, dat de mening van jou wel een keer door gaat dringen. Van, hé, pas het een beetje aan. Dit kan niet voor deze tijd. Let op wat je zingt. Want kinderen willen ook gehoord en gezien worden. Ze willen vooral gezien worden en omarmd worden.
1: True, helemaal. Helemaal mee eens. Heb je iets nieuws ontdekt daar op Kwaku waarvan je zegt van, dat moet u gaan proeven, meneer. Dat naar de Sansa Ilobi. Heb je ergens gegeten of zeg je van, nee, ik eet niet op straat.
0: Nee, ja, als je naar Kwaku gaat en je eet niet op straat, dan zeg ik, nou, dat is raar. Maar ja, oké, okay, dat kan. Vooral als je dat van huis uit hebt geleerd. Niks mis mee hoor, het spart ook geld.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is een keuze.
1: Maar?
0: Wat voor nieuws heb ik gegeten? Niet echt. Ik ging wel dingen vergelijken. En ik hou van eten toch, meneer Norman. Ja, daarom je nog vallen af.
1: Daarom je van, daarom je actie.
0: Ik ben begonnen met de barbecues.
1: Oké.
0: Okay. En ik heb een aantal getest. Ja, er is
1: een aantal getest.
0: Ja, een aantal getest. Nou, ik heb een aantal getest. Voorin heb je een hele grote barbecue waar iedereen naartoe gaat. die mensen werken verschrikkelijk snel. Hmm. Ja, gewoon. Je hoeft niet te lang in de rij. Weet je, je moet misschien wel een beetje wachten, maar niet zo lang als bij bepaalde. Dat ik denk van, jeetje, moet die koe of die kip nog geslacht worden? Weet je, voorbereidingen, een beetje traagjes. Oké, okay, kan ook aan de rij liggen. Maar je hebt barbecues die ergens achterin in het midden zitten, waar je eigenlijk, als je het vlees proeft, dat je een smaak hebt. Je merkt gewoon dat het niet die massa is. Mm. Deze is goed gekruid. En ja, daar heb je een paar in de achterkant. Dus mensen gaan niet alleen aan de voorkant en denken, oh, het is makkelijk.
1: Waar is achterkant?
0: Maar de achterkant in de laatste steegje van de jongere podium.
1: Oh ja, ja,
0: best
1: ja,
0: wel
1: ja.
0: Lekkere tentjes.
1: Ja.
0: Zuurgoed, geweldig. Heerlijke zuurgoed.
1: Ook aan de achterkant?
0: Ook aan de achterkant.
1: Okay.
0: Dus kom ook een beetje naar achteren. Er zijn ook best wel lekkere tentjes. Ik heb tillo gegeten met tri en bakkeljauw. Dat ik dacht, oké, deze is moespan. Ik heb ook nieuwe dingen geproefd. Zoals Madame Jeanette ijs.
1: Ah, ja, heb
0: en
1: ik ook
0: Awara
1: geproefd.
0: Ijs.
1: Heb ik geproefd, inderdaad.
0: Ja, is apart. Dus, ja.
1: Het doet wat.
0: Ervan houden. Ja. Het is er wel iets. Ja. Om oefenen. Ja, ja, mag nog wel een beetje iets extra's erbij.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik zou zeggen, probeer het. Ik vind het altijd leuk als mensen nieuwe dingen op de markt brengen.
1: Ja.
0: En proberen. Veel van die andere dingen die waren er al. Ik zoek alleen nog die man met die buns. Hij heeft buns met bakkeljauw, buns met... hij komt ook uit Suriname. Die heb ik nog niet gevonden.
1: Oké. Okay. Maar waar staat hij? Waar moet hij staan?
0: Nee, ik weet het niet. Dus ik volg alle TikTok-video's.
1: Hij komt uit Suriname?
0: Ja.
1: Is hij niet onder die tent van Patrick daar?
0: Ja,
1: ergens?
0: Ik kon hem niet. Ik heb hem niet gezien.
1: Oké. Okay. Luisteraars, de lijnen zijn vrij. U kunt inkomen, hoor. U kunt ook meedoen. U kunt ook meepraten of uw bevindingen met ons delen. Dat kan 020-471-4291. U weet het, hè? Claire en ik. Tomiti daarna. Trouwens, ik is kans.
0: Takkie,
1: takkie. Takkie, inderdaad.
0: Takkie.
1: Ja. Maar komt u maar in, hoor. Doet u mee. 020-471-4291. Andere dingen misschien waarvan je zegt van... kleding, mooie kleding, zie je mensen...
0: Mooie kleding, ja. Dus ook een dame met hele mooie brillen.
1: Mm-hmm.
0: En op een gegeven moment als mensen vroegen... waar heb je je bril verkocht? Net als toen ik binnenkwam, zei je een mooie bril. Stuur ik al die mensen daar naartoe. Dus ik ging gisteren terug. Ik zei, laat me kijken, heb je nieuwe dingen? Ze zegt, meisje, ik ben bijna uitverkocht.
1: Zo.
0: Nou, dus dat zijn mooie dingen. Elkaar helpen, elkaar opliften.
1: Mm-hmm.
0: Niet alleen maar denken van, ja... ik alleen. Maar het is mooi om mensen door te sturen. Merkte je ook dat mensen ook anderen weer doorsturen. Van ja, je moet naar die vrouw gaan. Ze heeft mooie spullen. En dat is een mooie connectie. Een mooie vooruitgang, vind ik tenminste. Sommige standjes denk ik van... die moet je niet... dat moet je laten. Maar zo probeer je. Maar ik hoop dat er ook verbetering in komt. Alleen zou ik tegen Kwaku zeggen... minder cocktails, minder alcohol. Want die jongeren... het lijkt op een hype met het gedrink van ze. Weet je, van ja, drank. En je ziet, sommigen zijn nog niet eens 18 jaar. En ik weet niet hoe je dat moet monitoren. Van, jij bent 18.
1: Dus die mixdrankjes die...
0: Ik kan altijd mijn broer sturen.
1: Ja.
0: Van, koop een soepje voor me.
1: Ja.
0: En dat maakt het dus overal te verkrijgen. En ik neem aan, als ondernemer... als je druk is, let je ook niet meer. En ik bedoel van, ik heb nichtjes die lijken op 20. Maar zijn 14 en 13 jaar. Je kan het niet meer aan iemands gezicht zien.
1: Nee.
0: Ja.
1: Goed, we gaan naar een beller. U heeft zich aangemeld. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag daar iedereen in de studio. Dag mevrouw Claire. Dag meneer.
1: Norman,
2: meneer Van Gom.
1: Ja, welkom.
0: Goedendag.
2: Hoe gaat het met jullie daar?
1: Met ons gaat het goed, hoor. Mevrouw Dorothy is de naam.
2: Ik ben Dorothy.
0: Klopt.
2: Okay. Juist, ja. Mevrouw Claire, wat een geweldig idee van u, hoor. Over het inzamelen van kleding en alle andere leuke dingen, zo weet je wel. Maar ik zelf dacht ook aan een soort bazaar in de omgeving. Maar volgens mij moet je daarvoor een vergunning aanvragen, hoor.
0: Nou, als het in een gebouw is, hoef je geen vergunning voor aan te vragen. Je moet wel met de eigenaar bespreken wat je gaat doen. En als hij ervoor open staat. Maar zodra je buiten op het terrein gaat... dan moet je vergunning aanvragen. Dus als het buiten de hekken zijn van een gebouw... dan moet je vergunning aanvragen. Verplichte
2: dan
0: vergunning.
2: Dan moet je wel een vergunning aanvragen.
0: Ja, ik heb zelf onder een evenementenvergunning
2: gewoond op Wisseloord.
0: Ja.
2: En dan hadden we ook in eerste instantie zo een bazaar voor de wijk georganiseerd. Het was ontzettend leuk. En Amabe Biggie, de Chimbe Penasan, leuk. Want we hadden ook springkussens en dergelijke, weet u. Dus,
0: ja.
2: Maar het is een mooi idee, hoor. Ik zelf, ik deed alles, heb ik gegeven aan Rattenplan. Kent u Rattenplan?
0: Ja, maar Rattenplan is ja, die verkoopt het
1: die
0: ook
1: die rijke organisatie, ja. We ja. kennen ze, ja. Ze
2: maar
1: zijn al rijk.
2: Ze verkopen het ook weer terug. Je
1: maakt zich nog,
2: ja,
1: je maakt ze nog rijker.
2: Het is maar toch.
1: Ja,
0: maar wij, ik ga niet echt voor, je mag zelf een donatie geven. Je mag het pakken. De donatie, die gaan we dan of in maart of om iets anders te organiseren. Het gaat in een potje om weer andere dingen te kunnen organiseren. Maar ik ga het niet echt verkopen als Rattenplan van hé, om daar eigenlijk hoekenbedragen te vragen. Want ik vind van je krijgt dat ding al gratis. Dus als ik dan naar Rattenplan moet gaan om €12 of €7 te betalen. Nou, het loopt al heel snel op.
2: Maar je kan ook gewoon €5 vragen, toch?
0: Nou ja,
2: ook een bedrag.
0: Ja, dat kan. Maar dat kan ook €2 vragen per stuk.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, want we doen het toch niet voor daarvoor. Mijn zoon zegt altijd, geld moet hebben we nodig.
1: Ja, okay.
0: Maar het moet je mindset niet overnemen, want dan gaat het vaak fout.
1: True.
2: Dan zal het fout gaan, ja, inderdaad. Sommige mensen begrijpen het wel en anderen weten
1: niet.
2: Weet
1: niet, nee, klopt.
2: Zo is dat. Maar het is goed. Mi breed die langa in Afansa je tak drape. Mi hoop dat mi kan stimuleren van Toesma. Wanneer gaat het gebeuren?
0: We gaan het volgende week, we gaan het nu bespreken met meneer Norman. En dan gaan we volgende week gaan we de informatie doorgeven hoe, wat en waar en hoe laat, et cetera.
2: Oh zo, oké. Okay.
0: Ja?
2: De plek is nog niet bekend, hè?
0: Nee, we wachten tot na Kwaku. Mensen
2: dat is er ook nog, ja, inderdaad,
0: klopt.
2: Kwaku. Maar abondang, succes verder met alles wat jullie gaan doen. Het komt allemaal wel goed. Alles wat jullie ondernemen... zal gelukken.
1: Mooi zo.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel.
2: Doei.
1: Hè? Dat was Dorothy. Wat nog meer? Geef ons aan wat je treft zo in de zomermaanden op Kwaku, maar ook overal hoor. Misschien ook hier in Gein zelfs. Wat zie je? Wat maak je mee?
3: 107.9

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Rusland heeft Oekraïne vannacht zwaar onder vuur genomen met luchtaanvallen. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto gaat of om die van de vrachtwagen. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. De matrixborden in Groningen, Drenthe, Friesland en een deel van Overijssel doen het op dit moment niet. Oorzaak is een stroomstoring bij een verkeerscentrale van Rijkswaterstaat. Daardoor kunnen geen aangepaste snelheden worden weergegeven of rode kruisen worden geplaatst of weggehaald. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing. Weggebruikers moeten intussen extra alert zijn. De bevolkingsgroei neemt voor het vierde achtereenvolgende jaar af. Volgens het CBS telt Nederland nu 18.150.000 inwoners. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen er ruim 23.000 mensen bij, een derde minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In 2025 overleden meer mensen dan er werden geboren en kwam de groei geheel door migratie en arbeidsmigratie. Het CBS ziet dat er vooral minder Syriërs naar Nederland komen. Ook vertrokken er ruim 1000 uit Nederland. Werkgevers werven wel steeds vaker buiten Nederland. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dicen.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Vet Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forward. Een knallende muziek line-up.

0: ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen Plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heen gegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens Weilen haar man, Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van Yvonne Victorine Heerenveen Plet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1-1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma, tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt,
3: dames en heren,
2: voor uw aandacht.
3: Wij vragen thans uw aandacht voor een bericht van overlijden van de heer Imro Orlando Venlo. Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, geven directie en medewerkers van Maart te kennen dat van hun is heen gegaan een oud collega en vriend, de heer Imro Orlando Venlo. Geboren in Paramaribo op 3 februari 1949, en overleden in Amsterdam op 20 juli jongstleden. Hij heeft de leeftijd bereikt van 77 jaar. Imro heeft als medewerker van Pantaar een mooie bijdrage geleverd tijdens ons verblijf in het gebouw aan de Elektronstraat te Sloterdijk. Hij heeft naar tevredenheid gefunctioneerd als huismeester. In de jaren 70 heeft hij als technicus gewerkt bij Radio SRS in Suriname. Hij was een zeer respectvolle maartmedewerker. De Zingenitti zal plaatsvinden op woensdag 29 juli van 8 tot 10 uur aan de Kormelinkweg 1, 1104 NP te Amsterdam. De plechtigheid en het afscheid zullen plaatsvinden op donderdag 30 juli om 14:45 in de aula van Uitvaartcentrum Arenapoort, Horneboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Make way for the positive day.
4: Goedemorgen luisteraars en welkom bij deze uitzending. Het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kotfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. Gaan kijken wat er hier aan de hand is.

0: of yourself. Not for anyone else. Just for yourself. Because the harsh truth is, if something happens to you, life will move on. Even the people who say they can't live without you will live. Even those who depended on you will find another way. Your job will replace you. Your friends will post RIP and then go back to scrolling. Your family will cry, but life won't stop for them either. So don't lose yourself trying to be everything to everyone. The world keeps spinning, with or without you. Stop overworking while ignoring your health. Stop stressing over people who won't even check on you when you're silent. Eat well. Rest well. Protect your peace. Say no when you're tired. Disconnect when it gets too heavy. Because at the end of the day, no one can care for you better than you. Take care of yourself, because don't forget, you matter too. Take care of yourself.
1: Een hele goede morgen, luisteraars, nogmaals. En welkom bij deze uitzending. En ik wens u natuurlijk een hele fijne, aangename luisterstemming. Ik heb aan de andere kant van de telefoon heb ik niemand anders dan mijn goede vriend Ruben Varnold. En we gaan een aantal zaken bespreken met elkaar. U begrijpt, op internet merk je dat groot aantal zaken die te maken hebben met Afrika, het pan-Afrikanisme, die worden belicht. Er zijn een groot aantal ontwikkelingen op dit moment op het continent. En dingen waar sommigen van ons distancieren, omdat we, velen van ons, nog de mening zijn toegedaan dat we zwart zijn, maar geen Afrikanen zijn. Een beetje raar natuurlijk, maar ja, zo is dat nou eenmaal als we kijken naar wat een kolonialisme met ons gedaan heeft. Maar het is interessant voor de mensen die wel vinden dat ze van origine, van Afrikaanse komaf zijn, om de ontwikkelingen te volgen. Want als het goed gaat met de mensen en het continent, denk ik dat het ook goed zal gaan met mensen van Afrikaanse komaf overal. Tenminste, dat is wat ik dan hoop voor ons. Want in vele gevallen worden we nog gezien als inferieur, nadat we dus slavernij en ontmenselijking eeuwenlang hebben moeten ondergaan. Ik praat vandaag met Ruben en we gaan even kijken naar het Midden-Oosten. Wat is er op dit moment daar aan de hand? Vindt daar weer een stukje ontmenselijking plaats? Is Israël erin geslaagd om het hele Gaza-gebied te ontvolken, de mensen daar te decimeren? En wat is men van plan? En heeft het ook te maken met het feit dat de mensen, de Palestijnen, als enigszins inferieure wezens worden beschouwd? We gaan het bespreken met Ruben Varnold. Brother Varnold, was u die maatje nogmaals?
2: Was u die maatje, Glenn? Was u die maatje, luisteraars? En is dat voor mij dat hij alweer mooi aan hemelblauw, dat niet die boon direct klein. Niet dat pas aan het te doen, maar die effect op mij.
1: Is normaal, Ruben. Is normaal, Arkino.
2: Effect op dat probleem.
1: Arki.
2: Maar ik voel dat alles aan het boon.
1: Mij heb een indruk dat te alweer ben Korujana in Europa, onder barre tijden, dat heel veel mensen, zeg maar, niet gelukkig waren. En daarom zijn mensen op zoek gegaan naar betere orde, om het zichzelf beter te maken. En dus, maar zijn we naar de orde dat BD ook toevallig breed libisma. Dus we hebben van op te maken naar de weersomstandigheden waaronder we eens hebben moeten leven, dat dus maar kon de keihard. En maar de asong, onusa sabasong, mi aba idee taki uno wreed solik desma dati.
2: Nee, absoluut niet, Glenn. Glenn, ik ga naar Afrika toch?
1: Natuurlijk.
2: Ik ga naar Afrika. En ik ga alle die naar foto. Is hier een city tap straat of een kosi? Maar eerst dan om ik ga alle die woorden gewoon draven. Dit is maar druk hier, hè? Maar nu ik heb het dat ik dit man heeft gedaan aan deze regio. Is dat je ook opgevallen die we draven aan vakantie?
1: Nou, eerlijk gezegd.
2: In Afrika zelf, dus tegenwoordig in Afrika. In om te zeggen, ik ben beelden doen, is zijn van
1: Luku, migo na Ghana. Ik ben naar Ghana en. Natuurlijk, ik heb opstandigheden mogen ervaren per mij. Ben de ontevreden omdat ik vind dat overheersing voor Europa, voor de Witman, waaronder Nederland, heeft ervoor gezorgd dat we Afrikaan zijn dusdanig beïnvloed dat ook denk ook toe begisides maar enigszins aan alles maar een bepaalde groep zijn aan de onderkant voor een maatschappelijke ladder worden door de Afrikanen ook zelf gezien als inferieur en als zodanig ook behandeld. Dus dat bedoel ik aan zijn stormie. Miko in situaties, ik ben logeerd op een universiteitscomplex, naar een man Pina samen met de ambassadeur in China, dan misschien van tramansa abin boemblakasma, ben behandeld trablakamansa en roko gideng, ook op een zeer vernederende manier. Dat heb ik wel mogen ervaren, dat bij de minplus, minpunten, en natuurlijk aan alles maar die zo. Maar het is de verhoudingen dat die je praxeert aan Migado. We hebben al een bepaalde overheersing gehad. En in een breed is het blakasma. Ik ga om naar het blakasma dat we vast die nog fiti. Snap je?
2: Die hebben over agressief gedrag. Zij de man is dicht toen constant dat we een agressief volk blakasma.
1: Ja.
2: Dat niet hebben.
1: Oké.
2: Maar ik ben er trouwens. Ja, in Holland ook toen. Om maar weet ik iets toontje, ja, weet maar, de trouwens, maar je lekt hem voor je elkaar en toch iets van de buurt toe. Dus dat overal is niet maar vast.
1: Ja.
2: Maar wat er zeker bij mij gaat het om het agressief gedrag, dat ons wordt toegedicht, dat we agressief reageren, agressief zijn of agressief kijken.
1: Ja.
2: Dat heb ik daar niet gezien. Een gevoel dat heb ik dus meegemaakt.
1: Ja, maar, look hoe, zong is geen heer D. Een natuur nou een cadeautje, hè? A natuur zo wie tenminste zo mij hebben liefst zijn lang. If you have money, want in een museppie dan is dat niet weer reden, maar if you have some money, en je deed wat kondelijk Afrika met zijn lang, dan ben je toch in een paradijs.
2: Ja, oké, maar dat kunnen we er nog van maken, maar die moeten
1: we wel even. Ja toch, dan ben je in een paradijs. Als dan zodra je begint pina, dan ja, maar het raar situatie. Ja, en wat er is, maar zei Loekie, heb je tegen? Ja, het is brong. Dus sowieso. Maar toch meer wat ik naar je over, want volg je wel de ontwikkelingen? Want niet heb het idee dat ik hier niks over Gaza. Maar ik heb het vermoeden, omdat eerst die mijn reep, Sabaka, dat ben bij mij in de buurt, aan de Jan van Galenstraat, dat misschien een demonstratie, Baka, over Gaza, dan heb ik het idee dat je aan westerse media en de geer zijn sadape, maar ik heb het idee dat de sanse sadape naar boeren iets aan. Dus wat ik in mijn hoofd heb, ik heb het idee dat gewoon een Israëlische soldaat die in staat voor zijn bus met Palestijnse kinderen hij blaast je op of hij de dossier van een kogro. De man is doogeloos, de man is ook Hamas, de man is bezig, pleeg genocide dat we naar Gaza. Maar heb je enig inzicht of beeld, omdat Mino de in staat voor volg echt de ontwikkelingen zijn, zei dat je?
2: Oké, Glenn, in normaal volging, omdat op dit moment, ja toch, het onduidelijkheid troef is in het Midden-Oosten. Is dat voor zij de Amerika bombardeert Iran niet? In hier de man bombardeert de man, Fusang. Dus het is heel onduidelijk wat er nu gebeurt. Dus nu spelen heel andere dingen een rol. Israël kiest in zin. Ja toch? Die mannen hebben. Hoor je me nog, Glenn?
1: Ik hoor je heel goed, Ruben.
2: Oké. Okay. Israël kiest een zin. Ja, toch? De man ontvolgt Gaza. Het is een kwestie van tijd, zei de man Odu. Je hebt de man meegedraaid tot een beetje parkeerplaats, als het ware. Het is ongeluk wat ze daar hebben gedaan. En een hypocrisie voor een westerse wereld. Die Israël, ze gaan niet laten gaan. Zelfs steun hebben verleend aan Israël om dat te kunnen doen. Maakt ze allemaal schuldig. Want Israël is nooit veroordeeld door, ja toch, de westerse wereld die ze blijft steunen ten koste van alles. Dat geeft ook aan dat ze andere mensen als inferieur zien, als minderwaardig zien. Als er Palestijnse kindjes doodgaan, is er niks aan de hand. We zullen ze af en toe hier naartoe brengen en ze opereren in een ziekenhuis en dan hulp bieden. Maar om dat te voorkomen dat die kinderen hier niet naartoe komen, ja toch, dat doet men niet. En daar schuilt het gevaar van wat er dus gebeurt in de wereld. En als je je nu afvraagt waarom Iran en Amerika nog vechten, dan, wat mag ik die marine zeggen, maar een Chinese professor heeft het uitgelegd, hè, Samichi. Maar dat kan ik om Asani, ego om Aoli. Als hij blokkeert 20-25% voor oliehandel, laat me het anders zeggen, per dag wordt er ongeveer in de wereld 108 tot 120 miljoen vaten olie verbruikt. Ja toch? Dus als je 25% daar kan blokkeren, ja, dan praat je al gauw over 25, 30 miljoen vaten per dag. Dus dan gaat de prijs omhoog. Een bepaalde prijs nog kan kiezen. En daar heeft Amerika baat bij. Amerika heeft het strategisch aangepakt. De man letterlijk TK-olie Venezuela. Grootste olievoorraad ter wereld. En dan zijn ze nu de prijzen aan het beïnvloeden door continu daar oorlog te voeren. Dus het is meer een economisch gewin waarbij de hele wereld eronder lijkt. En dan van tijd tot tijd komt terug met manoeuvres van ik ga tarieven heffen en dat soort dingetjes op export of import van bepaalde producten. Alleen maar om dus weer een afleidingsmanoeuvre te hebben, terwijl hun concern is, die olie die moet duur blijven, want daar verdienen ze aan. Want ze beheren die olie van hun eigen olie ook nog. En als ze de rest van de wereld kunnen beïnvloeden, ze maken het ook duurder voor China. Want dat is dan uiteindelijk doel. China moet meer gaan betalen voor zijn energie, zodat zijn producten duurder worden. En dus dat is in feite de achterliggende gedachte, zij dat oorlog heeft voeren met Iran.
1: Dus eigenlijk een oorlog naar een indirecte oorlog, handelsoorlog naar China?
2: Het is een indirecte handelsoorlog met China, punt uit. Wij willen het duur maken voor China. China beheerst de wereld, economisch. Klaar, punt uit. Ja. Kijk maar hier wat er gebeurt op de markt hier. Winkel na winkel, ik wil failliet, want je kan alles via China gewoon rechtstreeks in je huiskamer bestellen en dat wordt met een paar dagen geleverd. Dus dat konden ze niet meer aan, want het zijn de mensen die de hele dag vrije handel prediken, toch? Ja, vrije handel, economie, en ga zo maar door. Dus op het moment dat de Andersen niet weg gaat concurreren, ja toch? Dan gaan ze naar andere methodes grijpen om dat stop te zetten of om het te beïnvloeden. En dat is wat we nu meemaken. En de Chinese professor heeft het proberen uit te leggen van de economie is voor het Westen zo belangrijk geworden. Want ze worden steeds afhankelijker van China. China maakt alles. China maakt letterlijk alles. En China heeft een bevolking dat dus groter is dan Europa en Amerika samen. Dus het is gewoon een heel machtig land. En hoe ga je die aanpakken? Militair gaan ze China nooit meer kunnen aanpakken. Dat staat als een paal boven water. Dus ze kunnen het alleen nog via de economie doen. Om die manier de economie te verzwakken of het in ieder geval duur te maken. We merken toch ook hier dagelijks hoe duur het is geworden in de supermarkt. Dat zijn allemaal de effecten daarvan. Ja. Vroeger ging je misschien met een tientje, 15 euro kon je al boodschap halen voor een dag. Nu is het minimaal 30, 35 euro als je naar de supermarkt gaat.
1: Ja, ja.
2: Iedereen kan daarvan mee praten. Dus we merken het hier ook. Alleen, men strooit ons een beetje zand in de ogen en we merken het niet. Waarom zie je geen beelden meer van Gaza? Dan gaan we toch zien dat ze het compleet hebben vernietigd. Ja. Dus dan onthoud men je die beelden.
1: Maar is de wereld, want kijk, het is genocide die er plaatsvindt. Kijkt de wereld weg? Is dat een bewuste keuze? Ik heb het over het Westen. Want ik bedoel, Zuid-Afrika waar ik eigenlijk ook heel kritisch naar kijk als het gaat om xenofobie, maar daar praten we straks over. Zuid-Afrika heeft geprobeerd om in elk geval internationaal Israël aan te klagen als het gaat om genocide in Gaza, maar...
2: Stop even, Glenn. Dan zie je direct het effect wat de geheime diensten hebben veroorzaakt in Zuid-Afrika, dat het een puinhoop daar aan het worden is. Zo werkt het.
1: Wat bedoel je precies met...
2: Ze hebben die mensen daar lopen op het ze om te vechten tegen die andere buitenlanders in het land. Zodat het een puinhoop is.
1: Je moet niet zeggen buitenlanders.
2: Want... No, Glenn. Het wordt allemaal beïnvloed door topgeheime diensten.
1: Nee, maar even...
2: Geheime diensten, dus
1: Ruben.
2: Komen werken.
1: Ruben, waarom ik zeg het zijn geen buitenlanders. Het zijn mede-Afrikanen. Want ik zie ze geen Chinezen.
2: Ik denk dat we langs elkaar heen praten. Maar Daar gaat het om toch. Dat is toch al het zijn dat het iets is dat geïnstrueerd wordt.
1: Maar u bent eerlijk.
2: Waarom jagen ze geen Chinezen weg en die Libanezen, maar ze willen andere Afrikanen weg, ja?
1: Hoe komt dat, Ruben?
2: Omdat ze beïnvloed worden. Kijk, Glenn, je hebt geen flauw idee. Ik denk, wij zijn de grootste slachtoffers, toch? Surinamers. Wij komen ook uit een koloniaal land. En we vereren een land dat ons honderden jaren heeft gekleineerd, vernietigd, gedood, noem maar op, mishandeld. En toch zijn we in staat, ja toch, het te verdedigen. Zo goed zijn die mannen in psychologie om dat te doen. Die mannen zijn daar goed in. Kijk, de witte mensen zijn een van de kleinste rassen, maar ze hebben world dominance. Die mij domineren, dat grond Afrika drijven zijn we niet. Ja toch, die mij doen aan wapens, die mij doen aan media, die mij doen aan religie. De mij domineren grond af. De voorzande naar de mangetaki. Maar ze zijn niet eens een van de grootste bevolkingsgroepen of rassen in de wereld.
1: En toch...
2: De mij domineren, dat is keiharde realiteit.
1: Maar er is...
2: Hoe doen ze dat? Je moet je altijd afvragen. Vraag je af hoe kon dat was slavenmeester en vrouw naar een tien. Die hoort 300 slaaf jarenlang dat de manier kon niet opstaan. Sterker nog, de wansaloe. De mij go fetan aan die verponding, die den drie man om ons aan don drapen. Terwijl de man in Guignan, de mij fooi, die roko heer die die de man. Kan je voorstellen, hoe deden ze dat? Heb je dat afgevraagd?
1: Ja.
2: En dat moeten we uitzoeken. Dus de mij joko joe in een geschiedenis. Want van dat kan. Nou, je don glen jokos don ori, fai de jan ono de. Dan gaat iemand je zeggen dat je die dag moet werken, kan je niet betalen. En dan ga je kinderen ook nog leren dat ze dat moeten werken en... Dat ze niet in opstand mogen komen, ga je toch nooit doen. Je vraagt je af hoe men dat gedaan heeft.
1: Ja, maar kijk, Ruben, ik snap jouw benadering. Maar we leven dus nu anno 2026, waar we dus beschikken over alles wat te maken heeft met social media. En de mensen in Zuid-Afrika beschikken ook over die mogelijkheid om dus te beseffen dat, zeg maar, als het gaat om het pan-Afrikanisme, dat er landen bezig zijn, zoals Burkina Faso, om Afrika te verenigen. Niemand kan me zeggen dat die Zuid-Afrikaan zijn achterlijk is. Zang no op social media, sanu sabi, dat Afrika is bezig zich te verenigen. En desondanks...
2: Glenn.
1: Even, Ruben, laat me het even afronden. En desondanks, toch, zijn ze in staat om andere bevolkingsgroepen die ze uitbuiten, met rust te laten en mede-Afrikanen te vermoorden en te mishandelen.
2: Glenn, maar leg je wat aan uit, die ik volg die berichten, toch?
1: Ja.
2: Alla den buitenlanders zeggen ja, die goeie toch? Je mag weten dat die wan den banen toch van zeer hun banen terug toch?
1: Ja.
2: Alla den bedrijven gokken, je van Zuid-Afrika neger ook. Deze tak na ons aan niet toch? De mannen verfaren ook tak aan ook uit deze reisie toch? De mannen neger ook, alla den bedrijven go failliet nou nu de. Omdat den buitenlanders
1: goeie. Maar
2: de man ja, die goeie. Nee, argument. Dan vraag je je af, maar dat pe a actie kon. Want ik snap dit maar, dit maar bolon. Ik denk ook wel naar dat. Dit maar ja, die dit maar goed toch, Glenn? Op dit moment laat me zien dat alle deze mannen goed de bedrijven go failliet. Vanuit de buitenlanders bedraaien die roken.
1: Maar wie ben?
2: Maar die maatregel heeft nog roken.
1: Maar een gevaar. Een gevaar.
2: Dus waar komt het, Glenn? Glenn is bij de je orga. Je wil roken, je poeren, maar je kan roken toch?
1: Ja, maar Ruben, luister dan. Bij mij gaat het niet. Het is om Aroko.
2: Nee, maar waar gaat het om dan? Want daarom, de maar ja, die dat
1: nee, misschien wel gevaar. Misschien wel gevaar, die misdreef ook toe. Dat ben ik ook niet. Maar luister, ze hebben ze dat, hè. Luister dan. De witte Nederlanders, en met name ook toe racisten, rechtsextremisten, de ma ook toe een chi van blakasma op basis van de verkarasari xenofobie en mishandel en kiertra blakasma in een blakka kondre. Dat de meisje. Want die dingen zijn gewoon op de televisie. Even Ruben. Ruben, even. Kom met mijn punt even. Maar ik ben over een gevaar sami eshi. If witte rechtsextremisten begin je aan gedrag voor Zuid-Afrikaan, blakka Zuid-Afrikaan, zijn mishandeld tra blakka sma, mi aba idee tak in a kondre disi, kan het ook omslaan. Tak de man vindt tak hierinno, ook al losa san op, lek van de meidwen drapen na in Zuid-Afrika. Unum op een groepering ja, zij begin mishandel buitenlanders. En met name blakasma. Wat het voorbeeld wordt gegeven door zwarte Zuid-Afrikanen. Na gevaar dat missie.
2: Ik denk dat ik nou wat illusieren. Kotakasankrim. Ik blijf het iedere dag. Ik zeg het iedere dag, Glenn. Ik voel me alleen pijn voor tuin bij de Hollandbode heer Travasti. Dat weet je toch?
1: Ja, dat...
2: Hollandbode, een Hollandse oosap nou. Maar kan die wala mala bij Gwekba. Maar normaal is het zo toch?
1: Oké.
2: A idee voor Amanda die. Na eerste man die betakie tak ala presie na witman voor smoeske. Ja toch?
1: Dus je taki a fekarasani?
2: Amanda no be abdesan van uru na a deema homus opo elke witman.
1: Maar Ruben, in je volgt... Ruben, je volgt de ontwikkelingen. Look nou.
2: 100%.
1: Wat Israël doet... blijft ongestraft. Ja toch? Kierdens maar dat in Gaza.
2: Ik heb niet dat world dominance. De man dat gewoon dat noa Amerika nega ICC. Ja toch? De weet mij dat gewoon dat Ines Rotterdam mag mima. Zodat we Afrika leiden door gaan wordt die opgepakt. Ik is 30 gaan 40 jaar in. Ik kom in programma. Srota Matela, maar met de wel leider van Kondre. Lukken we de man van Srota. A president voor Venezuela. Ama abaier kondre. Zij dat mogen zeer 40 kilo drugs. Kode eerlijk, you think you
1: know. Ja, maar, samen met probleem. Maar
2: als ik heb er allemaal niet van kondre, waar man kan tekenen gewoon, dan mogen we die chimbo te ervaren dat hij zijn drugs kwijt. Nee, dat kan niet kloppen toch? Je moet gewoon logisch denken. Waarom kan ik dat doen met abaier kondre?
1: Nee, maar.
2: Waarom?
1: Samen probeer.
2: Ik ben een voorzitter voor een kartel, dan maar abaier kondre, dan heb kondre aan een kartel. Maar zo de wij chara nieuws op kon je uno, daarom ik dat je maar abdries aan de mij gebruik. Religie, media, je verstaat dat. En de mij gebruik psychologie. En dan dat je mij kies uno, want wij geloven dat allemaal ik het tak maar doen was een slecht leger voor zijn land.
1: Nee, maar zei je. Maar wat je ziet in Zuid-Afrika. Wat je in Zuid-Afrika ziet gebeuren.
2: Maar blijf omdat in een potentie geopolitiek zeggen als Zuid-Afrika op een aanval tegen Israël. Ja toch? Dat is een broer je kon erin.
1: Dus een xenofobie in Zuid-Afrika?
2: De man sap, de man swaki toch. De man sap dat hij dat niet legt. Ik denk dat de man sap poos waki. De man sap poos waki toch. Uno de keer in Alibio zijn makkelijk. We zijn makkelijk beïnvloedbaar om mee te lopen. En mee te praten en mee te denken. Zelf ondernemen, de man leren ons aan dat af. Moet je ons het voorbeeld. Nou, dit is echt gebeurd. Ik heb een goede Nigeriaan, toch? Dangote. Dangote op een raffinerij in Nigeria. Ze hebben verwerkt 600.000 vaten olie per dag. Want de man bij exporteert zo'n ruwe olie, dat de man moest bij benzine naar Bakka. Een man dat kon bij benzine naar Moro. Dus de man wereldpolitiek zijn, die de man is zet aan grond op. kan het onze economie niet meer beïnvloeden. Is het dat Wereldbank wil stop alles aan van man? Amat dat mina bu money van ouw moro. Want mi goedoek ba mina miljardair, ik bouw het zelf. Amat bouw wang in Ethiopië en amat je bouw wang ouro de in Kenia, sa e opo in 2028. Amat dat dat ouro de afhankelijk moro, te wansan in gebeur, ja. Na grond tak pu tak un wakti tak botor om atja oliko juro en tak weer economie elei deronder. Door alle biggie interest organisaties wordt die nu al geboycott. Dus you know mag grow. Dat ik gebeur nu niet kan go leasing. De mij fighten maar alles niet. Zo slecht aan mij doen. Even maar op een olie in je kondre. Sa aan mij zin in je kondre. En sa aan mij wat voor werk in je kondre.
1: Maar dat u sabi Ruben. Dat u sabi. Kijk.
2: Maar de eeshi abbe evo den voor grond tapu. De alle de hypocrite kondre sa is doen. Ja toch. Dat die de maas ook naar. Dan maar wij geloven daarin. Wat zou wat dat die? Ja toch. Hij zal het wel verkeerd hebben gedaan. Aan mij mishandelen volk. Hij gebruikt dus maar zijn boom, dan hij vernietigt Igis maar. Maar die tactiek zijn mij passen tot jou altijd.
1: Ja, maar if you follow, Traoré en Legoude zijn haar fijn uit.
2: Ja, toch?
1: Alles krijgen we goed uitgelegd. Kijk, alles krijgen we goed uitgelegd door Traoré. Alles krijgen we haar fijn uitgelegd door Traoré. Alles kregen we haar

0: Even Ruben, we hebben een beller. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen Glenn, goedemorgen Ruben.
0: Goedemorgen Ilse, welkom.
1: Asafundorobaka. Glenn, Ruben. Asansa Ruben is net van Mafu Nigeria. Toch? Dan, dat ons aba strategie zou mij passen toe. Dat onomo soorten smassa aba podium aan media. Dat is een strategie voor de man, de mij bonkotje. De bank toe IMF na ete atrawan. Witte jongeren praten erover van score dat de man a ju, de man goedu en de man racist is. De mij leni money soms tegen hoge rente en de man sabit ba soms in oman paien. Dat de man is BC dat hij in die kondre. Ik begrijp toch? De man en de Ruben, de Afrikaan in Zuid-Afrika zijn geen buitenlanders. La Afrikaans maar ik des refie. Ik begrijp, want in de hele volk als aan hun boven voor Zuid-Afrikanen, die ook toe in Nigeria, die naar Ghana, die is mannen, ja, ik denk, president van Ghana, dat van troef, die moest gooien, maar is de kerkje, die is maar. Maar die is mannen, die gewoon naar trouw, want dat is zoet vijand. Maar teken bij de buitenlanders, naar de witman, de Nederlanders van Drapé, de Engelsen, de Indiërs, de Hindustani, Indiërs, dat is in Engels, de Libanese, de Taras, dat is naar buitenland, aan de Sneezy. Dan zo zijn de Afrikaan toe. Want de tap de moe van de vrede jongen. Mijn breed maar boon broek aan de piemusnjang. Waardoor die mensen doorgaan met het systeem. Dus dat moet zo doen met mijn aan. Buitenlanders naar Afrika ligt de strefie. Trouwens, dat bakkassie is zoet voor ja. En het is gewoon triest. Want als aan voor Zuid-Afrika toe omloeken ietsje verder naar van de man, de Abutulesi. Naar de Astam. Maar de man dat die invite naar de Zuid-Afrika Afrikaan. Is dat toch? Want de man dat nooit steun meneer Mandela toe toch? Maar op den duur de wetman komt met Boutoulesi vader, want de ben ik een wijs dat, ja hoor, ik ben Trump president. Maar die denkt dat niet, de meke vader. Want een wetman boeien een systeem op verdeel en heerst. Je begrijpt toch? En terras is het systeem dat hoeft te doen de mindere onder toe. Nou, het is voor die lennier, ik zei naar grondtapoe. Wat zeg je nu dan?
2: Die mensen kennen ons. De man sabit dat je van gekorko meneer Boutoulesi drapen. Je verstaat toch? Dus de geheime dienst voor de man, daar gaat geen opstand komen. En dat naast mij, en dat is gewoon Zuid-Afrika. Zuid-Afrika is een groot en sterk land, economisch heel sterk land. Mm-hmm. En die, ze zouden heel Afrika kunnen beïnvloeden tegen Israël. Misschien pak Zuid-Afrika direct aan, in broeien aan Congres.
1: Ja, ja. En dan moet je voor Zuid-Afrika, want dan denk je naar Bakken, hè? Glenn, na de Joden de Nabaka, Israël, hè? Want Israël, Argentinië en Amerika nooit steunen Zuid-Afrika. Hoe zorgen hoe jongeren er zijn, al gaan ze hier naar school, ook in Suriname. Wij moeten onze jongeren scholen in dit soort dingen. Je begrijpt, look hoe jette toe, togo stem om poer jette. Dus mijn vet gejette naar een homo, LHBTI beweging, nodig jette doen, jette doet niks, naar torko kerigeen. Heb je weer een broekje en hij zorg je ertoe. Jullie maken hier groen links komen. Uno wanden naar Tafra. Oon strak. En je hebt een etappe me voor. Ik zei, uno, je hebt een wakker mee. Een bigge demonstratie tegen Gaza. Het moorden van die Palestijnen. Genocide. We horen je niet meer. Na zo, apri. Dus te je goeien met gestrekte been toe in ons goeien. En dat de jongeren voor ons doen. Niet de goeien naar school. Daar jullie door de goeien stem op. Maar zo nou een systeem ook continueren en nu na unu de mpien voelde. Maar de grampje kon goeien naar zijn situatie en dat omlegt de jongeren voor me uit. Molly Benja.
0: Abo, grand dank Ilse voor je bijdrage. Ja, misschien dat je het daadwerkelijk de Sansama Betaki heeft niks kunnen waarmaken voor je gerechtigheid kon. We zitten aan de telefoon bij Goma, helaas. Het is misgegaan. Maar als u ook iets wil bijdragen hier aan dit programma en dit thema, dan bent u dus van harte welkom. Eigenlijk, Ruben.
2: Ja, Glenn.
0: Sambiwan, doe. Wacht even hoor, laat me kijken als het me lukt.
3: And the fearless, free-thinking people of the world. Today, I am speaking to you with a deep sense of clarity. I am breaking my silence today to address a ridiculous, insulting, and completely unacceptable message that was delivered to my government. Just days ago, the American Embassy here in Ouagadougou contacted our foreign ministry. They contacted us with a demand. The United States of America urged the government of Burkina Faso to align with them, to support

0: their geopolitical agenda and to stand with America against the Islamic Republic of Iran. I am standing here today to give Washington my official public answer. Do you think Burkina Faso is a puppet state that takes instructions from a Western embassy? Let me be absolutely clear to the United States government. Burkina Faso is not your proxy. We are not your foot soldiers. We will not be dragged into your imperialist wars, and we will never, ever support your campaigns of global bullying. Please leave Iran alone. Leave the sovereign nations of the world alone. You sit in Washington, thousands of miles away, and you look at the globe like it is a chessboard. You point your fingers at countries in the Middle East, in Latin America, and in Africa, and you decide who is allowed to live in peace and who must be destroyed. You create enemies out of anyone who refuses to bow down to your economic dictates, and then you have the nerve to ask the rest of the world to help you crush them. We will not do it. I want to talk about this word you love to use so much. Democracy. Every time the United States drops a bomb, they say it is for democracy. Every time they place crushing sanctions on a country to starve its women and children, they say it is to promote democracy. Every time they ask us to support their aggression against nations like Iran, they claim they are defending the free world. What free world? Whose democracy? Let us look at your track record, America. Let us look at what your democracy has actually done to the world, and specifically, what it has done to the continent of Africa. You claim to be the champions of human rights and the protectors of freedom. Yet history tells a completely different story. It was your intelligence agencies, working with your European allies, who spent the last 60 years eliminating any African leader who genuinely wanted to uplift his people. Where was your democracy when Patrice Lumumba, the brilliant democratically elected leader of the Congo, was tortured and dissolved in acid because he wanted the wealth of the Congo to belong to the Congolese? You helped eliminate him. Where was your democracy when Kwame Nkrumah of Ghana was overthrown because he dared to dream of a United States of Africa? Where was your democracy when the great Muammar Gaddafi was murdered in the streets? Libya was the most prosperous nation in Africa. Gaddafi was building an independent African banking system to free us from your financial slavery. You could not accept that. So you bombed his country into the Stone Age. You turned Libya into a haven for terrorists. And the weapons from your democratic intervention flooded straight into the Sahel, creating the very terrorism we are fighting with our blood today. And right here, on this very soil of Burkina Faso, where was your democracy when our founding father, Captain Thomas Sankara, was gunned down? Sankara simply said that Burkina Faso should feed itself, clothe itself, and rely on its own strength. For that crime, the imperialist powers made sure he was eliminated. You have the blood of Africa's greatest visionaries on your hands. You have sponsored coups, you have funded dictators who served your interests, and you have destroyed entire nations to steal their oil and their gold. And now, today...
1: Helaas, luisteraars, er kwam een stukje reclame ertussen, maar Ruben, deze man is helder en duidelijk en hij geeft inzicht in wat er gebeurt in deze wereld als het gaat om Afrikaanse landen. Dus wat, en het is geen kleine leider. Het is een man met een visie die eigenlijk bezig is niet alleen zijn land te opliften, maar het heel continent. Het is een cadeau die we gekregen hebben. Wat moeten we nog? Wat is er? Want Zuid-Afrika, we kunnen zeggen wat we willen, 80% is het nog in handen van witte mensen. Wat begrijpen die Zuid-Afrikanen niet?
2: Dat 80% in handen is van witte mensen, dat denk ik toch. Als ze zelf nog niet doorhebben dat hun land nog niet door hun wordt bestuurd. Maar dat is bijna heel Afrika, hè? Vergis je niet. Alle grondstoffen in Afrika worden beheerd door buitenlandse maatschappijen. Ja, toch? Het is een
1: gevecht. Nou, sowieso niet meer in Burkina Faso, hè?
2: Europeanen.
1: Sowieso niet meer in Burkina Faso. Dat is klaar.
2: Hij is nu ermee begonnen en het verschil, om een gek voorbeeld te geven, nadat hij een aantal van die, zeg maar, mijnbouwmaatschappijen heeft genaturaliseerd, ja, heeft het toegeleid dat die mannen hun BBP, volgens mij van 4 of 5 miljard per jaar naar 20 miljard is gegaan. Daardoor kon hij zelf zijn wegen bouwen, zelf zijn scholen bouwen. Dus zoveel geld ging naar het buitenland. Hij exporteerde volgens mij uranium, heel veel. En ze kregen omgerekend, als ik het goed heb, 50 cent voor een kilo uranium. Terwijl Frankrijk het verkoopt volgens mij als stroom, opgewekte stroom naar andere landen, voor ongeveer 200 euro per kilowatt. Dus zo had je het moeten zien. En natuurlijk willen ze het zo houden, want het is toch heerlijk als je niks hoeft te doen en iets voor bijna gratis ophalen.
1: Ik hoef voor de smassani. Hoe je hoeft voor de smassani onder druk op de koop toe?
2: We hebben het jarenlang geaccepteerd. Ik denk dat er nu pas een paar leiders opstaan. En het moment dat je als leider opstaat en je wil praten voor je volk, word je geboycott. Ja toch? Je mag niet praten voor je eigen mensen, want dan loop je niet in de pas in een westerse wereldorde dat op een bepaalde manier is gerangschikt. Nu leg je nou uit aan een world dominance, ja toch? En bepaalde rassen willen zich daar ertussen mengen en dan vinden dat ze dan dus meer zijn dan een andere en minder dan het. Dus men is bezig dan met de psychologie van de wereld. In lokale geopolitiek, boem die ingrond
1: op het land. Luko,
2: wat men aan het doen is.
1: Luko, nou, Asan voor Rwanda toch?
2: Mm-hmm.
1: Was helder. Rwanda, na gewoon die mensen zijn opgehitst, Tutsis en Hutus, de man begint keer de schrijven. De man gaat verdelen, heers, kondappe. Ik ben sap ook toe dat iets te wanf de kondrepe, de man ben, gote kruber. De man wil zorgen dat de splitsjes maar op dat je, if you de roko gratis geeft van de westerse kondre, de man wil je kapwa aan voor je vrouw of kapwa aan voor je dochter, voor sorry dat je een roko godoro, no se de pchifi, no se je vrouw, de man kap de aan voor. Dus hoe sa in het verleden. Maar is dat geen les voor Afrikaanse landen? Als wij hier, toch, in de tijd waarin we nu leven, al die informatie komt op ons af. We weten wat het Westen heeft gedaan met de Afrikaanse landen. Geen één uitgezonderd, alleen maar hel heeft bezorgd. Hoe kan het zo zijn dat een Zuid-Afrikaanse land met zwarte mensen bezig is om andere zwarte mensen te mishandelen? Dat wordt ook onderleren. We hebben niks geleerd.
2: Maar je loopt Zuid-Afrika, je loopt Afrika-continent, terwijl je de man swing, abrasie, puka, Europa. Wij zijn toch ook slachtoffers daarvan? We moeten naar onszelf ook een beetje kijken. We hebben ook niet geleerd natuurlijk. Want even een paspoort staan kopen bij de voetballers. Sta hier Holland, job, dat je moet laten je paspoort. Ja, toch? We zijn geen Nederlanders toch? Dus we hebben het ook niet gedaan. Nu kijk je, Glenn, als dat die jarenlang in je is ingebracht. Ja, toch? Nu kijk je dat de maïro op het trangat op psychologie, de trisangi, nog vergeet die religie, je verstaan toch? Militair, ja toch? Nou, ik moet je een voorbeeld. Ik ga je een mooi voorbeeld geven. Met de maïro die je taki, de maïro is de wereld naar de 2M noemen. De zijde 2M zijn de maïro kiespoen. In het begin, de maïro zijn missionaris voor naar de konden toch collega uit. Zeg de maïro zijn konden. Zo grande milieuwerk is toch de maïro collega, taki je vernietigd milieu. Die zeggen dat die team horen. Altijd dat invloed door bij je eigen mensen die je steeds langer de eetjes maakt. Terwijl onbeheerd is aan altijd 100 jaar langer de zand gedeeld. De milieu altijd worden in de gaten toch. Dus maar lid in verhouding naar de natuur. Wat me zei, ik ben abusie nooit meer zo tien pigo kire kier wanomo. Samen op niet aan dat aan mij teki. Maar dus de man leren kak je in abmorgen wat in sera trage deelte dat je abmonie. Ja toch, en dat je maar abusie. Dus dat is wat er bij ons is gebracht. En dat zo door al die jaren heen, Glenn. Nou vergeet die, de man popo de sanjoen dat we denken dat het zo is. Glenn, het is moeilijk, ja, ik kan zo'n rol moeten uitdenken. Ja toch? Ja, kasra nu de gide tra mama paspoort is just one rote keder. Gide mama kan gwa hala kamara man gwe kwa. Ama na sap faja ta mama igwe ama tak me go probeer mi geluk. Ja toch, dus men die toch zodanig beïnvloed.
1: Oké.
2: Okay. Altijd als beter zien. En dat is ook eens uit, ik denk eens uit Afrika.
1: Oké.
2: Okay. Vergis je niet, is ook hetzelfde systeem geweest. Van onderdrukking waarbij een andere als minder moet zien. Dat zit in die mensen hun genen al door al die jaren.
1: Weet je, ik ben blij met deze uitspraak, want het is bijna 10:00. We moeten naar het nieuws en de barboscopen. Want ik weet je wat ik wil doen straks? Want misschien vader ik mij fit na deze revie. Ik wil straks ook, want we gaan praten over Suriname. Ik wil samen met je kijken van hoe zijn de verhoudingen van de mensen in de stad en de mensen in het binnenland. Is er iets aan de hand? We gaan het straks erover hebben, na 10:00. Abou? Abou, tot zo. Luisteraars, we komen zo bij u terug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De storing met de matrixborden breidt zich uit. Ze blijken nu in 7 provincies niet meer te bedienen door een stroomstoring bij Rijkswaterstaat. Er kunnen geen rode kruisen worden geplaatst of verwijderd. Spitsstroken kunnen niet open en er kunnen ook geen aangepaste snelheden worden getoond. De storing is merkbaar in Friesland, Overijssel, Groningen en Drenthe, maar ook in delen van Gelderland, Utrecht en Flevoland. Rijkswaterstaat werkt hard aan een oplossing en vraagt weggebruikers extra goed op te letten. In Polen is vannacht een onbekend projectiel ingeslagen. Het gaat vermoedelijk om een Russische raket die bedoeld was voor Oekraïne. De inslag veroorzaakte een krater van 10 meter doorsnede. In Polen ging het luchtalarm af en uit voorzorg werden gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. Poolse hulpdiensten zijn aanwezig. Het is onduidelijk wat de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. Bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de A27 bij Oosterhout is een dode gevallen. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk of het om de bestuurder van de auto of om die van de vrachtwagen gaat. De forensische recherche doet ter plaatse onderzoek. De weg is voorlopig dicht. De politie verwacht later meer informatie te kunnen geven over het dodelijke ongeval. Ondanks de Iran-oorlog boekt KLM meer winst. De maatschappij wist de kosten van de veel duurdere kerosine door te berekenen aan reizigers, vooral op lange afstandsvluchten. KLM kon ook hogere prijzen rekenen van en naar Azië, doordat concurrenten Qatar Airways en Emirates minder konden vliegen door de onrust in het Midden-Oosten. KLM boekte 176 miljoen euro winst, 3 miljoen meer dan vorig jaar. Het weer droog en zonnig met opnieuw zomerse temperaturen. Aan de kust wordt het een graad of 22, in het zuidoosten kan het lokaal 33 graden worden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696 6322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Botochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxa lazy, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boat toch. Orga, de gentleman party service. After Quattro Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: wachtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: KYS, job alert for you. An accountant is needed in Northwest DC. Pays $19,000 per year. Call 724-3785 for details. It's Patti LaBelle closing out tonight's dinner hour. The LP, I'm waiting for it. I'm in love again. And if only you knew. On KYS.
1: Dat was het legendarische stemgeluid van de gepensioneerde Amerikaanse radiopersoonlijkheid Paul Porter. Binnenkort in een zeer romantische aangelegenheid, exclusief in The Quiet Storm via Mart. Geloof, hoop en liefde. Yes, the captain is back. This time in the Netherlands. On Mart FM. Amsterdam.

0: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen Plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heen gegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens wijlen haar man, Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van Yvonne Victorine Heerenveen Plet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1, 1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma. Tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt voor uw aandacht.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Luisteraars, welkom terug bij het tweede gedeelte van het programma Tijd voor de Waarheid. En onder de knoppen heb ik natuurlijk mijn goede vriend Ruben Varnold. En we change praxeri. We hadden het in het eerste uur over het Midden-Oosten. We hadden het ook over Afrika. En natuurlijk ook kijken naar wat er gebeurt in Zuid-Afrika als het gaat om xenofobie. En hopelijk is het voor straks witte mensen ook geen legitimatie, zei ik tegen Ruben, om ook te denken dat ze ook hier in Europa zwarte mensen kunnen gaan afslachten, zoals ze dat doen in Zuid-Afrika. Dat was een van de angsten waarover ik heb uitgesproken. En er was iemand die belde, meneer Willy, en die gaf aan dat Ruben volgens mij zijn telefoon op luidspeaker gezegd heeft, waardoor het geluid enigszins vervormt. Is het waar, Ruben?
3: Ja, dat klopt. Dus dan moet ik het eventjes...
2: Gaf meneer Willy aan van dat jouw geluid enigszins vervormt. En hij had het idee dat je hem hebt op luidspeaker. Ruben, ik heb ook gevraagd aan jou om natuurlijk ook te kijken naar een... Je had het over de invloeden uit het buitenland die ervoor zorgen dat zwarte mensen elkaar naar het leven staan, en in elk geval zwarte mensen elkaar ook aanvallen. Dat zien we gebeuren in Zuid-Afrika. En ik trok enigszins een parallel met een, onze mensen in Suriname. Want we weten dat toch enigszins een, er is een smeulend vuurtje als het gaat om de mensen in de stad. En de mensen in het binnenland is er oud zeer. En sommige mensen die hebben de neiging om het vuurtje af en toe toch op te stoken. Waardoor we eigenlijk soms nog steeds met het verleden rondlopen. Die moet zorgen voor disharmonie als het gaat om de mensen uit het binnenland van Suriname. En de mensen in de stad. En zoals het in dingen gaat in Zuid-Afrika en je zegt, men is in staat om zwarte mensen te manipuleren zodat ze elkaar in elk geval vermoorden en mishandelen, moeten we ons zorgen maken over de verhoudingen als het gaat om de mensen in het binnenland van Suriname, het binnenland uit Suriname en de mensen in de stad. Voordat je daar antwoord op geeft, Ruben, heb ik een telefoontje van een luisteraar. Dus laten we even kijken wie dat is. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen met Willy.
2: Willy, goedemorgen.
4: Ik ben zijn telefoon van de luidspreker afhaal. Zodat hij
3: ik ga niet praten. Hoort hij me niet? Hoort hij me niet? Want ik denk dat het nu een beetje beter is.
4: Ja, dat
3: is
4: ik heb vanaf. Anders gaat het storen. Ik praat nog via de telefoon. Maar wat ik wilde doorgeven voordat je met meneer Ruben doorgaat. Toch zodat hij antwoord geeft op datgene wat je vraagt. Het maakt niet uit waar ter wereld het is. Als het nou in Afrika of Zuid-Amerika, Caribisch gebied of Azië is. Je ziet dat mensen zo blijven handelen als zij nou doen. Dus heb ik het niet over mensen die in de top zitten. Dan blijkt het dat het een gebrek is aan educatie naar de bevolking toe. Veroorzaakt dus door de regeringen of leiders van die landen. En dat zie je ook in Suriname. Je wilt het over Suriname hebben, dat zie je daar ook. En je gaat het over, je gaat het straks hebben over de mensen uit het binnenland en de mensen in de stad. Daaruit is al jaren blijkt het zo, dus dat de mensen niet die educatie krijgen die ze nodig hebben om mee te kunnen. Als je mensen dom houdt. Ja, dat woord dom moet ik eigenlijk niet gebruiken, want mensen zijn niet dom. Als je mensen onthoudt van informatie of onthoudt van moet ik zeggen, iets dat ze kunnen...
2: Educatie.
4: Ja, dan kun je me niet vooruit. Dan krijg je de bevolking krijg je niet vooruit. Maar er is wel een verschil nou met het verleden. Wij hebben nu goede communicatiemiddelen. Dus de mensen kunnen... Dus via hun smartphone zo kunnen ze aan kennis komen als ze dat willen. Dus daarom zeg ik, mensen zijn niet dom, maar als je mensen onthoudt van informatie, of de mensen niet schoolt, dan kun je met ze doen wat je hebben wil. Ja. En dat zie je in Suriname tot de dag van vandaag, zie je dat ook gebeuren.
2: Maar meneer Willy, ja? U hebt het over die smartphone waarvan u zegt dat zou dus handig zijn, ja, om te doen aan die educatie. Maar je ziet dat iemand als Brunswijk, die zelf de smartphone of in elk geval die social media gebruikt, om mensen te zeggen dat mensen niet van hem houden omdat hij uit het binnenland komt. Dus diezelfde telefoon wordt gebruikt, maar voor iets anders dan dat wat u zegt.
4: Ja, maar je hebt een stel hersenen, toch? Je bent intelligent genoeg als mens. Al hebben we niet allemaal hetzelfde niveau, denkniveau. Maar als je, laat me zeggen, je bent gewoon, je bent een putjeschepper, laat me het maar zo noemen.
2: Ja.
4: Dat wil dat niet zeggen toch, dus dat jij iemand is die aan de universiteit gestudeerd heeft, dat je dan intelligenter moet zijn dan die putjeschepper. Het hoeft toch niet zo te zijn. Dus daarmee wil ik zeggen, je kunt voor jezelf ook wel nadenken. Je kunt de zaken precies op een rij zetten.
2: Ja, nee, wat ik bedoel te zeggen daarmee, want Brunswijk heeft geen academische achtergrond, maar hij heeft veel meer invloed dan heel veel mensen die dat wel hebben.
4: Ja, maar jij kunt nadenken door wat ik al eerder zei. Ja. Je kunt de zaken op een rij.
2: Ja, ik kan nadenken, maar ik bedoel...
4: Als Brunswijk, als hij onzin verkondigt of niet.
2: Ja, maar dat geldt niet voor iedereen in het, uit het binnenland.
4: Hij gaat mij niet meer kunnen wijsmaken, omdat ik dan die nodige informatie toen niet had, maar nu wel,
2: ja,
4: kan krijgen, dat hij datgene wat hij beweert, dat hij op het juiste, dat hij het juiste zegt.
2: Ja, maar
4: ik
2: dat
4: voor mezelf nadenken.
2: Ja, maar dat geldt voor
4: dat is
2: u.
4: Meer in de jaren, ja, noem maar op, 50, 60, dat je eerst moest wachten op een op berichtgeving, een krant te kunnen lezen of via de radio of zo.
2: Nee, maar
4: daar konden ze je alles van alles en nog wat voorschoten.
2: Maar meneer Willy.
4: Maar nu gaat het niet meer.
2: Maar meneer Willy.
4: Mensen moeten zichzelf. Je moet ook de drang hebben, hoor, om jezelf te willen ontwikkelen.
2: Maar meneer Willy.
4: Ik vind het is een gebrek, want het moet van bovenaf komen, vind ik, hoor. Mensen zijn het niet met me eens.
2: Maar meneer Willy.
4: Ik vind het moet van bovenaf komen. Water gaat van boven naar beneden.
2: Meneer Willy.
4: Zo is het ook met informatie. Zo is het ook met kennis.
2: Meneer Willy, hoort u mee?
4: Als je het volk niet mee.
2: Nee, hij hoort me niet meer.
4: Als het land zich niet ontwikkelt.
2: Nee, dan hij hoort me niet meer, helaas. Helaas, jammer. Meneer Willy, ik sprak met u daarnet, want u was aan de telefoon. Maar u hoorde mij niet. Dus ik heb het gesprek onderbroken. Want het is lastig als we niet naar elkaar kunnen luisteren. En dat is niet uw schuld misschien. Misschien is dat een technisch probleem. Goedemorgen, met u hebben we het genoegen. Goedemorgen. Nou, dan is er iets aan de hand met de telefoon hier. Want de mensen horen me ook niet meer, zie ik. Af en toe hebben we dit probleem. Hallo, u hoort mij niet. Het ligt zeker niet aan u, het ligt aan ons. Luisteraars, blijf het proberen, want ik probeer, vanuit hoorde meneer Willy me ook niet. En deze luisteraar ook niet, maar af en toe is er iets mis met de telefoon, de linkertelefoon. Maar ik heb Ruben nog steeds aan de lijn. Ruben?
5: Ja?
2: Wat ik meneer Willy probeerde uit te leggen, Ruben. Het gaat niet om meneer Willy, wilde ik hem zeggen. Het gaat om de mensen uit het binnenland, en niet allemaal natuurlijk.
5: Hallo.
2: Goedemorgen, hoort u mij? Nou, het gaat niet goed hier. Het gaat niet goed hier. De mensen horen mij niet. Meneer Sapsam staat aan telefoon. Jammer, want ik communiceer graag met de mensen die bellen. Maar wat ik meneer Willy probeerde uit te leggen, is dat het gaat niet om hem. En ook misschien ook niet om mij, maar er zijn natuurlijk mensen uit het binnenland die ook natuurlijk leven met misschien een stukje rancune, een stukje boosheid, omdat ze een aantal dingen hebben ervaren. En natuurlijk, als je jongeren hebt uit het binnenland zonder een grote mate van educatie en ze luisteren naar een Brunswijk, dat ze ook beïnvloed kunnen worden. En dat ze op een gegeven moment gaan geloven dat die mensen in de stad de vijanden zijn. En dat is ongezond, denk ik, voor een goede verhouding als het gaat om die mensen in Suriname. Dus die twee groepen, de mensen uit de stad en de mensen in het binnenland. Ik ben benieuwd, Ruben, hoe kijk je hiernaar?
5: Glenn, we gaan het een beetje meer moeten nuanceren. Omdat het dus van beide kanten af kan komen, toch? Misschien zijn mensen in de stad die ook vertellen van ga niet naar het binnenland, want die mensen zijn ook zo. Dus het is van beide kanten. Daarom is het een stuk moeilijker om het te doen. Vandaar dat ik ook altijd een beetje vermij. Ik vermij het heel bewust. Omdat ik kom zelf ook uit het binnenland, dat weet je. Ik heb ook gevallen meegemaakt. Maar ik heb ook weer positieve gevallen meegemaakt. Dus het is des persoon. Dus je moet het echt een beetje genuanceerd aanpakken.
2: Nee, maar dat geef ik ook aan.
5: Kunnen gebruiken. Nee, want iedere politieke partij in Suriname gebruikt zijn achterban voor politiek gewin. Allemaal.
2: Ja.
5: Allemaal gebruiken mensen voor politiek gewin. Dus iedereen gaat daar gebruik van maken.
2: Maar men kan er gebruik van maken, Ruben, omdat het sentiment dat leeft. Hm? Het sentiment.
5: Maar dat sentiment is toch niet zomaar gekomen?
2: Nee, maar oké. Okay. Ik ben blij dat je dat zegt. Als jij en ik weten dat het sentiment bestaat en het is niet zomaar gekomen. En we hadden het over Zuid-Afrika, waar jij gezegd hebt dat mensen vanuit het Westen worden beïnvloed zodat ze andere zwarte mensen vermoorden, het zou ook voor Suriname kunnen gelden, toch?
6: Ja.
5: En dan wil ik het uitleggen, Glenn.
6: Ja.
2: Hallo, hoort u? Even hoor. Er is iemand.
6: Ik hoor je, ja.
2: Oké, okay. Je hoort me even waar u bent. We hebben even Marta aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Hallo.
2: Hoor je mij, Marta?
6: En nu ben ik weer weg.
2: Nee, ik hoor je wel.
6: Ik heb je telefoon aan de hand.
2: Ik weet het niet, maar ik hoor je heel goed, Marta.
6: Ja, hoor je me?
2: Ik hoor je heel goed.
6: Ja, want ik wil als eerst zeggen dat meneer Ruben heel goed overkomt. Dus ik heb dat probleem wat meneer Willy heeft, heb ik dan niet. Dus hij komt gewoon goed duidelijk over, niet vervormd. En dat je het stukje ook over de binnenlandbewoners, zoals u je Brunswijk aanhaalt, ben ik helemaal eens. En het is niet alleen hij, je hebt ook een vrouw die de hele dag loopt te gillen en ook voor verdeeldheid zorgt. Ook uit het binnenland komt zij ook. En dit soort mensen verspreiden haat op de social media, waardoor het lijkt alsof wij, de mensen in de stad, bezig zijn met verdeeldheid. Maar het komt zelf vanuit de mensen van het binnenland die daar mee bezig zijn. En daar moet echt een einde aan gemaakt worden, want het is politiek voering. Maar het is op dit moment geen propagandatijd. En laten die mensen die dingen laten en proberen dat we als één groep door het leven kunnen. Want als ik met hun op, die van het binnenland op straat loop, ze zien daar twee nazaten van de Afrikaan. En ze zien niet iemand uit het buitenland en iemand, want dat verschil zie je niet.
2: Ja.
6: Dus daar moeten mensen ook mee stoppen, ook vanuit hier. Want die social media, die wordt hier erg gevoed vanuit Europa.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Marta, voor deze bijdrage.
6: Doei.
2: Ik laat Ruben nu aan het woord. Ruben, ik luister naar je.
5: Glenn, ik heb het al een paar keer proberen uit te leggen hoe de koloniale overheden Suriname hebben ingericht. Suriname is opgebouwd, ik ga het makkelijker uitleggen, maar dat kan niet meer. Eerst de man kon de man voor de Ingi voorroken. Die de Ingi hebben, maar de man goed de Afrikaan. Die de Afrikaan moesten stoppen door allerlei omstandigheden. De man goed begint te kijken, die staan in Koya, Panesis, Nesi, Nanga, Trasma. Steeds de man goed de Trasma kon voor de Aroko. Arkibo waar ik naartoe ga. Zeiden die als slavernij, die worden afgeschaft. De man bij Abumpus ma ete in het binnenland, die man bij Katakere, ja roko, de gides ma des ma kanko roko, hebben ze niet gedaan. In plaats daarvan hebben die mensen verdeeld weer in 6 of 7 stammen, en die stammen zijn weer verdeeld in 12 en om in los. Ik denk dat we onze geschiedenis niet kennen. Dus een verdeeldheid is constant gezaaid, waarbij wij nu de oorzaak van zijn. En dat mij leg maar uit. Die mannen hebben steeds een andere groep gebracht, met andere geloofsovertuiging, met andere raskenmerken. En dat als ze maar naar toe kijken dat we nog veel steeds zijn en dat we langer waar we zijn nog veel steeds. Nou, de man dwingt, Glenn. De man zit zo. Onze geschiedenis is Joko Jolo vertellen de waarheid van dat is gebeurd en maar, dat niet kunnen, maar vinden nooit. Naar onze
2: maar Ruben.
5: Daarom is dat komt te morgen genuanceerd.
2: Oké, okay, Ruben.
5: De man nog gewoon naar ruimte voor lezen op onze revie.
2: Ruben, we zijn een veel steeds. Maar ik ben de mening toegedaan dat we een veelsteed zijn. Maar ik ga uitleggen waarom ik dat vind. Maar voordat ik dat doe, ik heb even nog een beller. Ik zeg goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen, Gramogu. Ja, ik ben helemaal blij en ik vind het heel goed dat meneer Willy zijn visie krachtig naar voren heeft gedrukt. Want ik geef hem daarin helemaal gelijk. Alleen het is wel zo dat de mensen die daaronder vallen, zeg maar, die daaronder zitten, dat wil niet zeggen dat hun geen verantwoording hebben om kennis, informatie, goede kennis, goede informatie, bewustwording, te verspreiden. Alleen, kijk, jullie doen dat in principe ook, hè, met jullie programma. Jullie zorgen voor bewustwording, voor kennisdeling. Alleen jullie bereik gaat tot een bepaalde hoogte. En van bovenaf, dan heb je natuurlijk een grotere aantal die je kan bereiken. Maar ik heb zo een vermoeden dat de regering niet helemaal op zichzelf staat. in het runnen van de, in het regeren van het land. Maar dat, net zoals Bob Marley zong, weet je, een keertje heeft, nee, niet goed zong, maar een keertje heeft gezegd in een interview, alle regeringen van deze wereld zijn illegal. Nou, ik hoef het niet verder in te vullen. Je kan het wel een beetje inbeelden wat hij daarmee bedoelt. Maar kijk, je ziet het ook, ik heb het ook al heel sterk teruggezien toen ik in Afrika was, de aantal keren dat ik daar ben geweest. Wat me iedere keer opvalt op de televisie is dat men lichtzinnige programma's uitzendt. Weet je, mensen, de jongeren die aan het dansen zijn, met de heup aan het schudden zijn, soapserie, waarbij men elkaar vermoordt of waarbij men overspel pleegt in relaties en zo. Kijk, als je mensen met dat soort informatie gaat voeden, ja, dan geheid dat je gederfenis gaat kweken in zo'n...
2: Ja, maar wat je aangeeft... Wat jij aangeeft, Patrick, zou
7: ik
2: over...
7: Ik kan de informatie van bovenaf op verschillende manieren uitgieten.
2: Ja, media. Nee, maar even. Wat jij bedoelt... Hoor je me nog, Patrick?
7: Radio.
2: Patrick, hoor je me nog? Hoor je me nog? Oké, ik hoor hem niet meer. Helaas. Ik hoor Patrick ook niet meer. Patrick bedoelt te zeggen dat... het was hetzelfde wat Willy zegt. Dat we bezig moeten zijn met een educatie. Ruben... Ai.
8: Dus om terug te komen, ik blijf erbij, we zijn constant verdeeld, Glenn. We zijn constant verdeeld. Zelf onder de Kriolen heb je de Koronman, de Paramang, de Kaunamang en ga zo maar door. Het is weer verdeeld. En daar moeten we van af zien te stappen, Glenn, want het gaat altijd tot fricties leiden. Altijd.
2: Maar daarom praten we toch over die failstate. Die failstate, luister, Arkie, Ruben, even. Want we gaan voor een discussie die is langer, maar ik wil je even in een, één minuut uitleggen waarom ik vind dat Suriname een failstate is. Net wat je
8: zegt.
2: Suriname is een failstate. Wat jij zegt klopt. Je zegt van de witte mensen. Hebben verschillende groepen er naartoe gebracht. Die mensen waren nog in het binnenland. Daar is er ook verdeeldheid gezaaid, want die groeperingen waren in oorlog met de witte mensen die daar overheersten. En om die groepen zwak te maken, moesten ze die mensen opsplitsen, zodat ze ook onderling geschillen hadden, zodat ze geen eenheid konden vormen om te vechten tegen die witte mensen. En dat hebben ze gedaan. Daarna waren er immigranten vanuit de Aziatische kant, noem maar op. Wat men niet gedaan heeft, men heeft niet gewerkt aan hoe noem je dat? Aan een stukje eenheid, of hoe noem men dat precies? Aan diversiteit of natievorming. Het moment dat je dat niet doet, en mensen zijn vanuit verschillende gebieden ergens gekomen en er is geen natievorming, dan komt er, ongeacht wat je doet, komt er hebel. En het moment dat mensen met elkaar op de vuist gaan of ze hebben problemen met elkaar, dat betekent dus dat je een staat hebt die gefaald heeft om te zorgen voor die natievorming en dan ben je dus een failstate.
8: Glenn, totaal fout. Je bent totaal fout.
2: Oké, leg me uit.
8: Fout.
2: Leg me uit.
8: En ook kan dat een man die veroorzaakt een failstate, of tegen je dat je nou een failstate...
2: En dat is
8: dat
2: zo?
8: Daar gaat het bij mij om. Dus je veroorzaakt iets. Glenn,
2: als je iets veroorzaakt, Glenn, wat waar is...
8: Wacht, Glenn, mag ik je voorbeeld zien? Voor mij niet geen wale zichtbaar. Die de man geroken naar Mungo. Dat want de man zijn egalisering tegen de man dat maar apprecie neem Mwengu of Mungu. De man die onderhandel Abraham Mwengu of Mungu. Die de man bij Alabok zit gwe. Ja toch? De man bon kwa woord giju. De man trep heeft dwars aan de man put a woord giju. En dan hoor je hem niet. Je ekru to Abraham woord.
2: Un ekru to? Omgebruik. Nee, maar omgebruik hoe verstaan?
8: Kru to na vergadering in Italië. Dat ik daar want kru to na vergadering.
2: Ja, maar Arkie Ruben. Asan sa de man taki toch? Als dat niet klopt, dan moeten we toch gaan werken aan dat ding in plaats dat wij gaan discussiëren als het nou waar is of niet. Ik weet dat het waar is. En dan moeten we er iets aan doen. Nou, we gaan niks doen omdat nou weet maar dat
8: ging. Ik wil geen deel uitmaken van een veelzicht niet, maar in elkaar put me in een situatie waarbij ik dus energie aan moet gaan uitgeven. Nu dat ja, we moeten juist trots zijn dat Kuta zo jaar is, zo met verschillen. Dat we nooit voor een burgeroorlog gaan onschrijven. Waarom zeggen we dat niet?
2: Maar de verhouding...
8: Daar moet je toch trots op moeten zijn.
2: Maar Ruben, die verhoudingen in
8: Suriname... We gaan onschrijven, een voeroorlog gaan onschrijven. Zouden we niet trots moeten zijn?
2: Nee, nee, nee, maar...
8: De enige oorlog doen voor Tradina de man instigeren bakken. Want als je gaat naar Binnenland, dan is het breder van de man van wapens aan Alassani. Zo maar begint de man.
2: Maar Ruben...
8: Ja, toch?
2: Ruben...
8: Nee, het gaat erom dat de man Edouard Sani en dat de man Putin dat ja, we gaan het oplossen. Maar daar ben ik het niet mee eens met de Glenn.
2: Arki, Ruben. Al ben je niet eens met me. We zijn eigenlijk gebroeierd met elkaar.
8: 100%.
2: En omdat we gebroeierd zijn, zijn we een veelsteed. Hm? Omdat we gebroeierd zijn, zolang die verhoudingen...
8: Meneer, gebruik haar woord, Jeremy. Ik heb
2: haar woord. Ruben.
8: Ik ben een mislukkeling. Waarom zijn we niet trots dat nooit uno fit aan ons rivier, ondanks de man bij Wandati?
2: Oké, maar u bent even, ik ben op een beller, laat me luisteren wat deze beller te zeggen heeft. Goedemorgen, met wie hebben we het genoegen?
9: Goedemorgen Glenn, meneer Henkie. Goedemorgen meneer Van Oud.
2: Meneer Henkie, wees welkom.
9: Meneer Van Oud, met heel veel respect hoor, ik luister graag naar u. Maar een veel state is een land dat economisch, maatschappelijk, politiek, noem maar op sociaal, helemaal aan de onderladder zit. Laten we dat zo zeggen. Wat Glenn zegt, Suriname is gewoon een veel state. En sommige dingen, toch, dat is misschien het probleem van een Surinamer. Om eigenlijk de waarheid te aanvaarden. Kijk, als je naar sommige discussies luistert. Soms kan het, het kan een beetje, ik wil niet zeggen, irriteren. Maar het komt niet meer geloofwaardig over. Ik hoorde laatst ook de man van Datamiwa Actie.
2: Meneer Greb.
9: Ik heb heel veel respect voor die man als het gaat om medische wetenschap. Maar politiek, die man was laatst in een programma en ik zat te luisteren. En gelukkig allemaal in een programma, toch? Leg allemaal uit, Sambiboy, leg allemaal uit. Dat hij gewoon met een propaganda praatje bezig was. Sommige dingen toch, ik weet het niet hoor, maar meneer Van Oud, ik luister vaak naar u, ik ben vaak met u eens, maar in sommige dingen, dan denk ik, meneer Van Oud, bent u sympathisant van de RDP of goede vriend van de president, Emo Artimoro Farah, meneer Godfried.
2: Dank u wel voor je bijdrage. Dank u wel.
8: Een opmerking natuurlijk. Omdat het dus ook aangeeft wat ik altijd zeg. Je verstaat toch? We zijn zodanig beïnvloed dat wij denken, ook geen enkel land is veel of failliet als er mensen in wonen, leven, drinken en eten. Vaak komt er failliet.
2: Maar maatschappelijk, maar Ruben, Suriname op dit moment...
8: Eerlijk, op basis waarvan was hier dat Suriname failliet is? Als je gaat vergelijken met Nederland dat 500 jaar voorsprong heeft op Suriname...
2: Maar Ruben...
8: Die mannen lopen 500 jaar vooruit. Wij moeten blij zijn met wat we hebben en wat we kunnen doen. En dat
2: Ruben.
8: Ooit Ita Iterlanda Inoveninyang.
2: Ruben. Suriname heeft heel veel mogelijkheden... als het gaat om wat we hebben aan hout, goud, alles. Nog steeds plegen mensen zelfmoord, dus met Jombe van Bosjebrug. Mensen leven nog steeds in ellende, ondanks alles wat we hebben in het land. Dat betekent dat het mislukt. In elkaar op zo'n voedselandeje pina. Maar even Ruben, een klein momentje Ruben. We hebben een andere beller. Goedemorgen.
10: Hi, goedemorgen Glenn hier, met Ilse. Mag ik even kort?
2: Ja, ga je gang. Ga je gang. Ga je gang.
10: Dat van dat die mensen zelfmoord plegen. Dat is misschien wel van, ik lief dame, jong dame, plegen zelfmoord. Dit is aan de, maar ik denk aan beleid. A competentie was aan de boom. Ik begrijp het, maar ik kon er nog failliet. Als ze na ben failliet, I am go tanga den biggie bedrijf, zei Pura go. De man bek wel aan het ding. De man de drape echt voor de eigen belangen. Ook toe als aan voor afeel stilt nu aan takkie. Als hem kondre van gebruiken wordt veel stilt. A kon ik de vorig jaar na 42 zaken mensen. 42 ma bedien af vliegtuig van koning. Maar de man is ook gelijk naar koning, want dat nog kan ik sabi precies. De man is ook later. Maar de man is niet toe, 42.
2: Ja, ik snap zei de man gewoon.
10: Maar de man kon er van en vooral een Nederlander. Want Nederlander, tak, ik gooi mijn geld niet in een bodemloos op het. Ik ben dat in dat.
2: Ilse. Ilse.
10: Ja?
2: If Sranambe de man kon er, die erin geslaagd was. Ja. Om voor zichzelf te zorgen. Dat a koning bo sabi tak anaf god dape na nga sofurusma. Want a kondre stabiel en de sma dape gebruik den verstand. Maar omdat a sabi tak da wan veel steed. A kan go teki. A kan go teki want a sabi bat ak se hebben gefaald.
10: Na... Ja, maar dat alle fout toch, dat doe na beleid toch. Want de man van
2: zo'n kondre
10: abim boom.
2: Maar ine begrijp me. Ilse. Ilse.
10: Als het een soort is, maar dat wij willen dit niet. We hebben jullie daar gezet, want de vorige deed het niet goed. We zetten jullie daar, want toen op verkiezing zogenaamd. Maar jullie maken ook een potje van Napoor in Poordens, maar toch?
2: Maar Arki, Ilse, kotaki op wat osso toch?
10: Uh-huh.
2: Dat you lijn naar een goedoe.
10: Ja.
2: Maar je nog op beleid, je beleid naar rommel.
10: Ja.
2: Dat mij zijn op mij organiseer mij kondre. Omdat misaptak jij hebt gefaald, omdat je maar organiseer je kondre, dan ben ik aan 45, maar voor context zei je abi, omdat je mislukt.
10: Ja, tuurlijk niet meer, gedeeltelijk niet mislukt, ja, want dat, Lukonon, ik ben takje in het begin, Glenn, je babletti. Er is niet aan gewerkt, Samson en Serna, na 300-400 jaar, en dit is maar nom unu. De nom unu verdoof unu naar een religie, zelfs aan eigen dader weer vergeef. En de spreef benoemd bepaald, dus aan wat hij doet in de assembly kan mij tak. De stempel, je dat, je nou een racist, terwijl dit mij discrimineer je.

0: kijk, we gaan die mensen helpen. Ze komen stelen gewoon.
1: Zolang je nog...
0: Als ik dat zeg, wil ik niet zeggen dat ze het goed doen daar. Wij moeten die mensen gewoon wijzen en op zaken terugkomen.
1: Nee, je don't want ze maar misbruik, je organiseer, je schrijf. Maar je zo'n liever, ja.
0: Dat doe abing. Ik moet organiseren. Hoe zeg dat? Zijn ze niet dat hier?
1: Ja, dat... Even maar organiseer, je schrijf, je misluk.
0: Nee, maar dan moet je toch leren, Glenn. Maar lekker, ik heb je net twee fout. Ik heb twee fout als corona uit. Ik heb mislukt. Nee, je moet gaan kijken waar ligt het aan. Waar schort het aan en wij gaan dit aanpakken. Oh. Ons let op toch, voor we het bepaalde staan. Want dan informatie zijn we bezig.
1: Abu Eelse, grand tanje voor je bijdrage. Ja. Meneer Ruben. Ja, want we zien dat Unoa accepteert dat als staat mislukt.
2: Nee, ik ga het toch nooit doen. Omdat het ook niet zo is.
1: Ja, boem. Dan gaat het goed met Suriname. Dan gaat het goed.
2: Nee, maar Glenn, nu een actie van vragen. Waar zet je tegenaf, tegenlijk goed of slecht van Suriname?
1: Waar ik het tegenaf zet?
2: Ik
1: ga wat meer op one bellen, maar moet tegen jou aan zijn. If you up so far go to in your country en die miljarden die goud opleveren, gaan nog steeds naar het buitenland. If you up Udo. En het geld wat het oplevert gaat nog steeds naar het buitenland. If Alassan Sayu Abi, ik weet dat want taki, je bestuurlijk gezien heb je gefaald. Als land heb je gefaald. Maar ik heb een beller. Goedemorgen, u bent het in de uitzending.
3: Glenn, gramorgo.
1: Gramorgo, mijn broer, welkom.
3: Ook de luisteraar toe. Neem me bij Awansan Futaki, hè. En als aan dat Sami want taki. Ik over 66 miljoen die geoormerkt voor Suriname. Je begrijpt me toch? Die de NASA het als slaaf gemaakt, het transatlantisch mensenhandel. Je begrijpt toch? Als het fit naar Holland, als excuses komt, de man wordt geoormerkt 66 miljoen die Suriname. Je begrijpt? En ammoni dat die voetja. Ontwikkeling die de smaf uno afro na zaten. Duurzame ontwikkeling. Maar zou je zien, uno sapamo niet de schriftstreven. Je begrijpt toch, en uno accepteren, we go schriftbriefje, die jette toe, minister jette, we doen was het brandbrief toe, voor zo dat ammoni, dus go niet wat van.
1: Brother Richelieu.
3: Aye.
1: Brother Richelieu.
3: Je was sluiten.
1: Aye.
3: Want fonds moest komen met integer Surinamers in Suriname en integer Surinamers in Nederland diaspora. A fonds moest komen, want zonder fonds, Amondi de Monjama Mongilek winning project. En dat is iets uit Sakaba. Doe nog accepteren.
1: Sorry, meneer Richelieu, ik me lafu. Omdat we voeren een discussie toch. Mijn naam is meneer Farnold. Dan want to arkima. En natuurlijk ook op respect ik ons revi. Dus mi alafu samen lafu. Kijk, in wat lotra sani senet samitaki. Zo abi a mogelijkheden om vooruit te komen heeft Suriname gefaald. En nou 66 miljoen kong. Zij moest gebruiken in uw beleving. Voor de nazaten van de tot slaaf gemaakte Kaabibkunse verlichting.
3: Ja.
1: En you know, ik tegen u nu op de radio, dat u ook naar een witman, meneer Jette, voor leggen uit dat Amamus Lukbong, want dit is maar aan de insternang.
3: Nee, sorry. Jette aan een Nederlandse ambassadeur, dat ik de mij doe aan kroeket. Dat ik. En dat is maar mee. We actie pa money there.
1: Ma pa money there.
3: Pa money over.
1: Suma e beheer a money.
3: A beheer na buitenlandse zaken.
1: Dan de wet ma more talk.
3: Zij taki?
1: A money da de serana mangba talk.
3: Nee, dat uno sap tu. Uno sap tu, uno sino wang beskeke not uno masi ete.
1: Dus,
3: dat over dat me aben.
1: Dus a money de na de wet ma ete.
3: A money de na de wet man.
1: Okay.
3: En dat uno spet dat die wipu jaslo. Uso tak pa... Famoni ook naar Suranang.
1: Maar in een vertrouwen overheid?
3: Mandape, brada. Mina abeteken de potis map midape.
1: Nee, maar abestuur in Suranang. Zijn dadelijk abba beschikking abramoni. Jullie vertrouwen?
3: Niet goed dat amoni moest gaan in een fonds.
1: Dat is hoe man beheer een fonds.
3: voor Afro-Surinamers en tegen

0: gisteravond Afro-Suriname.
1: Okay.
0: En tegen gisteravond ja zo naar Holland voor je piek.
1: Maar je sabi ba. Maar je
0: wat evolutie betekent dat een man heeft moest kon veranderen.
1: Maar even.
0: Probleem ja toe.
1: Even meneer Richelieu.
0: Probleem toe brada.
1: Meneer Richelieu even voor. Meneer Richelieu.
0: A
1: telefoon doet moeilijk bakka.
0: Meneer
1: Richelieu, u hoort me niet meer. Hoort u me nog? Sorry, meneer Richelieu, nee, Jeremy Moro, jammer. Meneer Sapsam aan de telefoon bakka. Maar meneer Richelieu, ik sprak met je. Maar jullie bij Jeremy, want misabtaka angst san kande, Ruben. Dat ik amoni a 66 miljoen. Go back in handen voor politiek. En if I go in handen voor politiek. Op basis van bestuurlijk falen. Voor ze naar Amondi dat hij kan verloren gaan. En het komt niet tot zijn recht. If I go om de smafuno. Maar ik heb een beller. Een hele goede morgen. Nee. Dat is naar Jeremy ook toe. Ariben. Ben je bang ook toe? Lek meneer Russel Jutaka Monika Lassi.
2: Nee, dat zeker niet, dat zeker niet.
1: Oké.
2: Okay. Nee, niet altijd optimistisch, Glenn. Niet altijd optimistisch, dat weet je al met brief. Inderdaad optimisme.
1: Mm-hmm.
2: Tenzij, lekker van Miseni, dat die wa minister, ik ook persoonlijk, voor Karimi, wat mislukkeling. Daar heb ik er moeite mee. Want min of meer, mina wat mislukkeling. Nooit.
1: Oké. Okay. Amanda tak you, Amanda tak akondre na wat veel steed.
2: Akondre na de libis man akondre akondre zegt nee, wat akondre nee zeki. Na you, Amai bedoel, en dat meer leg hoe uit dat je.
1: Maar effi.
2: Werkelijk, ik voel op een gegeven dat je niet door misluk werkelijk.
1: Maar effi.
2: Hoe Amai bedoel, hoe Amai bedoel.
1: Maar if you huishouden, Arki, Ruben.
2: Akondre zegt nee, wat kan dat, Glenn, teekos wat een bank, teekos wat een bedrijf. Na de libis maar je kosier, wat dat bank zegt nee, zeki. En die kost akondre.
1: Ruben.
2: Dat Argentinië discrimineert, na akondre discrimineert, na de libis
1: maar. Maar Ruben, look nou. Oesaptak in Sernang, if alleen ko even, staan we blank toch?
2: Ja.
1: Al die middelen die Suriname heeft kunnen genereren vanuit de natuurlijke hulpbronnen, welke middelen zijn ingezet ooit om dat een van de grootste problemen die we hebben, want elk moment ook toe kan zoen, hè? Heeft men reden gegeven voor de optimistisch dat Amonisa Sernang er lopen mis op alle leeggebieden. Brunswijk kon goed doen, Narendorp kon goed doen, alles wij kon goed doen. Er zijn miljarden van Suriname in het buitenland, miljarden die het land Suriname zouden kunnen helpen ontwikkelen dat Onesumu. En we zijn niet eens in staat om 1/10 deel van het geld te gebruiken om het land Suriname te ontwikkelen. Heb je gefaald, Ruben? Ik kan dat zeggen, Wannie. We hebben gefaald. We hebben nog een beller. Een hele goede morgen. Oh, ah, Ruben. Daar heb je gefaald. Minoka heb zoveel middelen, maar je bent niet in staat om jezelf te ontwikkelen. Dat was aan de boend ook. Of zie ik het verkeerd?
2: Nee, maar. Je ziet de middelen, we hebben de middelen, maar pede middelen. Dat is actie los, maar we moeten toch wel veel middelen.
1: Ja.
2: Hebben wij zelf eraan gewerkt voor de middelen die daar konden? Nee toch? Bij de middelen nog.
1: Maar ik go to zei ik mop voor.
2: Ooit is iets maar, je hoopt dat hij met een kapoan busje op een moprani of mogen exporteren. Nee toch, uno dwing.
1: Maar.
2: Uno dwing, Glenn, we hebben het niet en niemand doet het ook.
1: Oké, Ruben, nu mag je een voorbeeld.
2: Maar uno roko, Glenn, if you tak une roko, dan is 100% dat una wa leesvolk.
1: Maar even, Ruben. Ruben.
2: We zijn een lui volk.
1: Ruben, niet zo lang geleden bij Grasalco, voor kilo go to Lassi.
3: Niet zo lang geleden.
1: Was Madina en Arkina telefoon. Goedemorgen.
3: Yes.
1: Nou, beller naar Jeroenu, weer beller op je geluid. Ai, Nagra Salco. Het gaat om 400.000 Amerikaanse dollars. Dat Agoutu in vertegenwoordigt. Waarmee je scholen weer enigszins kom opknappen zodat kinderen onderwijs kunnen genieten. 400.000. Er gebeurt niks. Afokilo lassi.
2: Glenn, nou de midden die zegt toch mee, je hebt dus maar. Dan ga Asara maka verhaal toch voor de fysische allemaal.
1: Ja.
2: Dan ga alles eromheen. Die deur, waliba kroetu en hoor in Pikin Saron. Waarbij ik heb begrepen dat ze spijkers met koppen willen slaan. Want er moet een dader, want. Maar je hebt de maaf niet tegen de man, dat aan elkaar, dat zie je niet de nawatra. Omdat aan de natuur meken. Dus wie is aan minister van contact aan de binnen aan norm? Nu wat hij de kodrima wat er alle die wonen, alle die wonen kan lossen in de riba van de binnen aan norm.
1: Mama, Ruben.
2: Ik heb het hier voor. Wat komt hier voor deze meelegheid? Dus in Sranan, Arkiboen, ja toch? Wordt er gewerkt op een manier waarbij Arkiboen Glen men no abiles pekiji de egi bevolking. En dan gaat dat niet eens aan jou. Maar dat komt niet van buiten af. Dat komt weer, leuk van mij taki. We boycotten elkaar eerder dat we met elkaar samenwerken. En in het begin, aan de etnisch, noem ik niet, aan de tapu, economisch vlak moren voeren. De massa op money, de boycott de massa no op money.
1: En dat, nou een fail state. Dat zei je vertelt nou een fail state. We hebben een beller, goedemorgen. U bent in de uitzending. Meneer Samsa, na een telefoon voor jou. Meneer Desma wel, op de achtergrond, maar na de apparaat, maar meneer Desma is er even. Jammer. Maar Ruben, Assan zei leg uit. Dat nou een veel state. Want Assan voor Asia niet, hè. Want lof de Sandemang behandeld in comité-generaal, omdat kandidaat daders. Dus maar zijn de betrokken de in haar politiek.
2: Dat is een massa moet vergaderen.
1: Juist. Dat nou een veel state. Dat nou een veel state, Ruben. Dat, if you subtak, er gebeuren gruwelijke dingen in je land. En vanwege bestuurlijk falen. Nou eens maar nou een tik voor aan het woord toe. En aan hoogste gezag in Akondris Revi. Nomad tek in verantwoordelijkheid om mensen ter verantwoording te roepen. Daar heb je gefaald als staat, Ruben. Ik kan dat zeggen, Wani. Dat is falen. Wat kon er zijn op mijn boem bestuur? Desan dat no ipsa. Wat kon er zijn op faal? Desan dat no ipsa. Dat is falen, Ruben. Nee, als maar iets op een radio aan en als dat niet lukt. Maar Ruben, heb ik gelijk of niet? If you know the in staat voor los de sandies op, dat want taki de instituten in je kondre no eroko. Daar heb je gefaald.
2: Maar, nu dat jullie zo'n stuk toch, maar wat man, zal leg uit van de sandies ekon ontstaat toch?
1: Ja.
2: Hoe tik alles aan over van buitenland, terwijl u niet begrijpt dit van niet, daar komt het beetje op neer toch. Terwijl u bent tik de oude regels aan de wetten, zijn de business maar voor Miki, want de man ben ik bang aan regels, lukt naar in Oso. Op Chino mag doen, dus Anno mag doen, dat hij nog zo accept dat naar straf. Maar hoe tik one democratie team over, die nog roken die UNO. Het
1: daarom,
2: is niet voor ons gewerkt.
1: En daarin hebben we ook gefaald.
2: Dat moet elkaar wel 100% voetballen, want aan no eroko die uno,
1: dat is wel duidelijk. Misi tak manga ja, misi tak de tori dis ete wies wan wiki, dat kan de wo kont op walein, manga you.
2: Wat is niet ver van elkaar, Glenn. Ik wil allemaal benamen, ja vertaald.
1: Abbenamen, boom.
2: Ik in ieder geval,
1: is eerlijk.
2: Geen deel van uit wil maken waarvan jij al deel uitmaakt, dat is niet probleem.
1: Nee, maar kijk, Ruben. Arkino, motegi wansani tide. Is de metak na wan vrouw, een alleenstaande moeder. De toeboy, of kon het ak toeboy, afro ap foboy. De foboy afro voedde op. En het is haar niet gelukt om die jongens te beïnvloeden zodat ze dus konden gaan studeren. En ook carrière konden hebben. Alle den voorboy. No one of the man hebben een basis. De man zijn al volwassen mannen. De man had no one basis. No one next. Maar ze blijft maar positief praten terwijl de boy geen zo edati. En meteen je tak, mamigado. Je betekent de boy tak. Ze hebben het niet gered. En ze hebben nog, ze zitten richting de 30. Maar ze hebben nog een kans. Maar zolang je het tang, het play mooi weer. Je hebt niet gefaald, je kinderen ook niet. Dan is het zo tang. Hey Ruben, thank you, takie bij wat takang abiti de maatje baka.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
7: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
8: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

stond onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

Een claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Kan me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens twee zilveren WK-medailles en ook werd ze twee keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De komende twee jaar wil het gezondheids- en voedingsbedrijf DSM Firmenich zo'n 1000 banen schrappen om op die manier kosten te besparen. Bij het bedrijf werken wereldwijd 28.500 mensen. Onduidelijk is nog waar de banen op de tocht staan, maar een woordvoerder zegt dat ook in Nederland banen zullen verdwijnen. Waar precies en hoeveel moet nog met de sociale partners besproken worden. DSM Firmenich denkt jaarlijks 100 miljoen euro aan kosten te kunnen besparen. Eerder werd bekend dat Sunweb en Corendon vakantiegangers op het Griekse Kreta vanwege een natuurbrand in veiligheid hadden gebracht. Reisorganisatie D-Reizen meldt dat alle reizigers weer naar hun hotel kunnen terugkeren. D-Reizen had een deel van hun reizigers tijdelijk in een sporthal laten overnachten. De mensen die dit overkwam worden passend gecompenseerd. Vanmiddag kunnen ook de reizigers van Sunweb weer terug naar hun oorspronkelijke accommodatie. Voor de Franse kust zijn drie vrouwen en een man om het leven gekomen bij een poging om met een taxiboot naar Engeland te gaan. Volgens de brandweer werden de drie vrouwen om 6:30 vanmorgen gevonden. Twee uur later werden ze officieel doodverklaard. Onbekend is waar ze vandaan kwamen. Gisteren werd ook een overleden man gevonden. Vaak worden de migranten tegen betaling door zwaar beladen rubberbootjes op zee opgepikt om naar de Engelse kust te varen. Paul McCartney is genomineerd voor de Mercury Prize. Dat is de prijs voor het beste album van Britse of Ierse bodem. De laatste plaat van McCartney, The Boys of Dungeon Lane, staat tussen 12 kanshebbers. Waaronder onder andere Florence and the Machine, Olivia Dean, Ray en Dave. Sinds 1992 wordt de Mercury Prize uitgereikt. De genomineerden moeten nog even geduld hebben, want de winnaar wordt op 22 oktober pas gekozen. Het weer. De bewolking neemt toe en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: ACT. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani guaser nang ano notete. Alas if gronta po Andris Tour na yujaja opalani apirtima er gronta pa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki arki. Epa som faya ting sobun souman oso december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours around the world.
3: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijgersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk super heerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Romeinen 14, vers 8. Hierbij maken wij bekend dat van ons is heen gegaan onze zeer geliefde Yvonne Victorine Heerenveen Plet op de gezegende leeftijd van 90 jaar. Yvonne is geboren op 23 april 1936 en is heengegaan op 25 juli 2026. Dit bericht komt tot u namens wijlen haar man Otwald Heerenveen, haar broertje Ricardo Huang, de kinderen John en diens kinderen en kleinkinderen, Melanie en diens kinderen en kleinkinderen, Peggy en Ajok, Natalie, Angela, kind en kleinkind, en Vanessa en kinderen. De uitvaartplechtigheid van Yvonne Victorine Heerenveen Plet vindt plaats op maandag 3 augustus 2026 van 1 uur tot 4 uur te De La Arena Poort, Hoornenboeg 1-1102 BK te Amsterdam. Na de plechtigheid zal Yvonne worden overgebracht naar haar geliefde Suriname, waar zij haar laatste rustplaats zal vinden. Correspondentieadres: Pleinbuurt 24H 1448 LD te Purmerend. Rust zacht, lieve vrouw, lieve moeder, lieve oma, tot zover dit bericht van overlijden. Maart Radio condoleert de nabestaanden en wenst hun heel veel sterkte toe. En u wordt bedankt voor uw aandacht.
0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Yes, goedemiddag beste luisteraars. Het is 16 minuten over de klok van 2. Mijn naam is Etienne Wicks en ik verzorg de uur dit programma in plaats van de heer Van Gom, die om andere reden niet aanwezig kon zijn. Ja, wat gaan we doen? We gaan luisteren naar wat prachtige muziek. Wat nieuwsflitsjes hier en daar, mocht ik er tegenkomen, dat ik zeg van nou, dat is heel belangrijk om dit met u te delen. En natuurlijk mag u uiteraard bellen op het nummer 020-471-4291 om mee te doen aan dit uurtje. Etienne, zal ik het maar noemen. Ja, een prachtig nummer van, hoe heet die, Kater Karma en... ik ben even kwijt, maar dat komt zo wel weer. VD, ja, en als u dat nummer hoort, dan weet u dat ben ik in de studio, want Milo bent toch? Milo Apoku. En als je van muziek houdt, dan moet je ook zeggen, Kenny B was de naam. Dan moet je ook zeggen van, dat draai ik eventjes, want het doet me wat als ik mensen op deze wijze groet en welkom heet. Materaal via Caribbean FM Salto in de ether 107.9 en wilt u het digitaal beluisteren via computer, telefoon, whatever, dan stemt u af op www.radiomaart.nl en dan zijn we tot in Timbuktu te beluisteren als u maar internet hebt. Yes, via Salto gaat het de laatste tijd wat minder omdat ze aan het verhuizen zijn, maar dat zal op een gegeven moment ook gauw opgelost zijn. Dus daar is het even wachten op. Maar het wordt al steeds beter, heb ik gemerkt. We bellen minder mensen. Laat ons tevreden zijn. En naar de volgende nummer gaan. En wat heb ik op de draaitafel? Ik heb op de draaitafel niemand minder dan Denise Jenna. Met een van haar prachtige nummers. Luistert u zelf maar. Ik ga hem niet aankondigen. U moet luisteren. Nee, dat gaat eventjes fout. Er loopt nog een muziek op de achtergrond. En die moet ik even stopzetten. En van Modu Dati Bagaja. Zo, verlaten. En dan gaan we naar Denise Jenna. En dan zetten we hem opnieuw. En dan komt hij aan.

0: Yes, prachtig nummer van Yumi Abi en dat is van niemand minder dan Denise Jenna. Ja, de telefoon rinkelt al zachtjes, maar niet voordat ik mijn eigen dingetje hier heb gedaan. Ten slotte moet ik hier zitten om ook wat aan de luisteraars mee te delen. Zo hoort dat, zo gaat dat. En u kan even rustig wachten met uw telefoontje, u komt zeker aan boord. Wees niet bang. Boven voor de real-time financieel toezicht op diplomatieke posten. De kop van Google. En dan denk ik van, nou, dat is toch iets wat de luisteraars moeten weten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, voert een digitaal registratiesysteem in om het financieel beheer van alle Surinaamse diplomatieke posten scherper te controleren. Inkomsten, uitgaven en administratieve handelingen moeten daardoor voortaan in real-time zichtbaar zijn voor het ministerie in Paramaribo. Minister Melvin Balva zegt dat het nieuwe systeem de transparantie en de interne controle bij ambassades en consulaten moet verbeteren. De maatregel volgt nadat een van de diplomatieke posten tekortkomingen in financiële administratie waren vastgesteld. Een medewerker kon bepaalde bonnetjes en andere financiële bewijsstukken niet volledig overleggen. Volgens BOVA heeft de betrokkenen de gelegenheid gekregen om de administratie alsnog op orde te brengen. De medewerker moet de administratie nu in orde maken, zegt minister BOVA. Voorheen bestond die verplichting niet op de manier waarop wij die nu gaan invoeren. Al dus de minister. Streng, minister Boba. En hebt u daar wat op aan te merken, dan belt u gewoon aan 020-471-4291. En dan kunnen we over praten of uw mening gewoon geven van, de man heeft gelijk. Kenny B. heeft ook wat nieuwe nummers gemaakt. Ik probeerde die op te sporen, maar helaas nog niet waar wij gebruik van maken. Dus dan moet u mij dan eventjes nog te goed houden. Komt zeker nog een keer. Want ook die meneer Vrij is binnenkort jarig. Meneer Vrij kent u toch wel? Ja, zeker. De man van de radio. Die is volgens mij in augustus jarig. Als ik goed heb, heb ik ergens nog op mijn feestkalender staan. En gaan we even uitzoeken. Kenny B, als je gaat. Als je gaat. Think about it. En luister wat hij allemaal zegt.
1: En ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

Ja, als je gaat, dan wordt het moeilijk voor mij. Aldus Kenny B. En dan moet ik de volgende stop zetten, anders krijgen we hetzelfde probleem straks weer. Dus deze. Ja, dan hebben we een ander nummer die op de draaitafel staat. En dan wordt razend gebeld op dit nummer 020-471-4291. Maar die ga ik straks aannemen. Niet voor ik mijn eigen dingetje heb gedaan. Want hier zitten is ook geen pretje natuurlijk. Je moet werken. Je moet je kop erbij houden. En als je dan in de war gebracht wordt door de telefoons, dan kan je beter zeggen, ik doe die telefoon voorlopig niet aan. Laat mij eerst mijn eigen ding doen. Dat kan. Dus je moet even gewoon geduldig zijn. Want gaat het nou escaleren in Europa? Russische commentator uitzetten die bijdraagt aan de verspreiding van desinformatie en debilisatie. De Russische commentator Xenia Fjodorova is deze week in Frankrijk onder huisarrest geplaatst. Frankrijk is voornemens dat de Russische commentator Xenia Fjodorova, die afgelopen weken veel kritiek oogstte vanwege haar uitgesproken pro-Kremlin standpunten, het land uit te zetten. Woensdag ontving haar advocaat het deportatiebevel van de politie. Prefectuur van Parijs, mede ondertekend door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, laten we niet hopen dat dit verder gaat, want dan hebben we hier dan een behoorlijke zware tijd. Wees verstandig, zou ik zeggen, meneer de president van Frankrijk weer. En probeer het op een goede manier af te sluiten. Ja, dat was voorlopig het nieuws van Google. Er komt straks nog meer. En we gaan nu naar een pokoe. En tijdens die pokoe neem ik ook geen telefoon. Dus tegen het eind van de pokoe, dan mag u bellen. En dan mag u commentaar geven of iets nieuws inbrengen. Heel graag.

0: Bam, bam. Ja, prachtig nummer. En waar het bij mij voornamelijk om ging, is die geweldige blazer. Wat een trompet is. Trompetero. Ja, en die maakt het muziek helemaal compleet. De solootje. Je moet vaker naar dit soort nummers luisteren. Dan voelt hij de muziek dat hij binnendringt. Ja, wat voor nieuws heb ik nog? Eventjes het volgende. Nederland heeft nog geen bondscoach, maar ons Suriname wel. Frazer volgt Ten Kate op als bondscoach van Suriname. Henk Frazer is de nieuwe bondscoach van het Surinaams voetbalelftal. De voormalige trainer van onder meer Vitesse, Sparta en FC Utrecht moet Nacho naar het WK van 2030 leiden. I hope so. Frazer werkte in 2025 al als assistent van bondcoach Stanley Menso bij het Surinaams elftal. Hij is de opvolger van Henk Ten Kate, onder wie het in maart niet lukte via de intercontinentale play-offs het WK afgelopen zomer te behalen. Zijn internationale ervaring, leiderschap en voetbalvisie zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de nationale selectie, schrijft Voetbalbond SVB op Instagram. Frazer, die werd geboren in Paramaribo, voetbalde bij Sparta, Rotterdam, FC Utrecht, Roda en Feyenoord. Hij speelde 6 interlands voor het Nederlands elftal en maakte deel uit van de selectie voor het wereldkampioenschap in het jaar 1990 in Italië. Na zijn actieve carrière werd Frazer trainer van ADO Den Haag, Vitesse, Sparta Rotterdam, FC Utrecht, RKC en Waalwijk. Onder Louis van Gaal was hij bovendien assistent bondscoach van Nederlands elftal. En ja, ook in de wereldorganisatie van voetbal gaat er het een en ander mis. Er wordt tenminste men wel handel gaan drijven met het voetbal, de WK. En daar zitten natuurlijk de familie Trump erbij. Mocht ik daar nog tegenkomen, dan hoort hij dat sowieso van mij. Want ook Arginia die staat een fikse boete te wachten na het laatste voetbaltoernooi, de WK bedoel ik. En dan horen we dat straks als ik er wat tegen mag komen. Ook Zinedine wordt trainer van het Franse elftal. Prachtig. Ja, ik ga een beller pakken. Er is nou een beetje tijd voor. Maar ik ga het nou anders doen, want eerst als ik mijn ding heb gedaan, dan bent u aan zet. Maar niet als eerste, zodra ik een woord heb gezegd of een plaatje heb gedraaid, dan belt u. Dat is niet zo leuk voor mij. Want dan lijkt het alsof ik dan iets in te brengen heb. Goedemiddag, hallo. Welkom in de uitzending. Hallo? Nou, die loopt weg. Ook goed. Geen probleem. We gaan dan rustig naar muziek luisteren. Heb ik nog wat? Ja, ik zie dat Amerikanen lopen uren met... ga dan even zoeken. Ja, hebben we weer een telefoontje? Goedemiddag, welkom in de uitzending. Hallo, u luistert naar uw radio, is ook fijn.
1: Hebben we weer een telefoontje?
0: Ja, ik hoor mijn eigen stem.
1: Hallo.
0: Ja, ik luister naar u. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Oh, dat is meneer Jan. Ik hoor je wel hoor. Ik weet niet wat er met jouw telefoon aan de hand is.
1: Hoort u mij?
0: Ik hoor je, maar je radio staat ook aan.
1: Ik hoor je niet.
0: Maar ik hoor je wel. En ik zou zeggen, je radio staat aan. Doe wat aan je radio, Jan. Want ik hoor mezelf op de achtergrond.
1: Ik hoor je wel. Goed, ik hoor je niet op mijn telefoon. Volgens mij is er iets mis met jullie telefoon.
0: Dat denk ik niet hoor. Luister even naar je radio.
1: Hoor je bij?
0: Ik versta je duidelijk, maar dat zeg ik nogmaals, Jan. Jouw radio staat ook veel te luid.
1: Oké, als je me hoort.
0: Ik hoor je ook op de radio, ik hoor mijn eigen ook op jouw privéradio.
1: Maar ik heb jou niet op mijn telefoon.
0: Nou, dan moet je terugbellen, denk ik. Maar je mag het zeggen hoor, want ja, je hoort me toch niet.
1: Maar ik heb jou niet op mijn telefoon.
2: Nou, dan moet je terugbellen, denk ik.
0: Soms gaan er dingen mis. En dit gaat gigantisch mis. Dus gaan we naar een poko luisteren. Dat is ook mooi. Ik heb nog een Spaans nummer voor u. En dat klinkt als volgt. Wauw, wauw, wauw. Congo to Cuba. Nou, eerst nog een telefoontje proberen aan te nemen. Hopen dat het nu lukt. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Congo to Cuba.
0: Ja, ik hoor alleen maar mijn eigen stem op je radio, Jan.
2: Hopen dat het nu lukt.
0: Nee, dit
1: ben ik erin?
0: Je bent erin.
1: Nou, het is een slechte dag voor de verbinding, hoor. Want vanmorgen hoorde ik ook dat de verbinding niet goed was.
0: Oké. Nou, daar heb ik niet geluisterd.
1: Hoor
0: ik hoor je wel. En wat je wil vertellen, daar wacht ik nog steeds op.
1: Meneer Jan.
0: Ja, ik wacht nog steeds op jou, Jan. Ik kan er ook niets aan veranderen nu,
1: nou,
0: hè?
1: Ik wil even zeggen, mooie muziek, Cubaanse muziek heb je gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar u had het net over meneer Fraser als nieuw coach. Het is mooi. Hij was assistent van Menso en nu is hij coach, begrijp ik.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, de spelers, waar zullen die vandaan komen? Want die spelers in Suriname, men zegt dat hun niveau niet goed is.
0: Mm-hmm.
1: En de spelers uit Europa, met name Nederland, die moeten eerst het parlement moet een spoedwet aannemen, heb ik begrepen. En meneer Venlo zei, ze gaan weer een mamjo-wet aannemen, dat aan alle kanten rommelt. En daarmee bereik je niet wat het doel is om die voetballers voor Nacho te laten uitkomen. Kijk, wat in Suriname moet gebeuren, je moet die dubbele nationaliteit niet alleen voor die voetballers is om die voetballers voor Nacho te laten uitkomen.

0: en noem maar op, die op hoog niveau spelen of deelnemen, die zouden ook in Suriname, via Suriname, internationale toernoois kunnen doen. Is dat misschien een wat...
1: Zouden ook in Suriname, via Suriname, internationale toernoois kunnen doen.
0: Dus ik hoop dat de minister, die zegt dat ze met een spoedwet komen, niet met een mamio-wet komt, zoals meneer Owen Venlo, meester Owen Venlo, het heeft gebombardeerd. En wat betreft FIFA, FIFA wil enterprise worden. En daar zie je aan meneer Infantino en de schoonzoon van Trump hebben dit bedacht. Dus, en dan kunnen, als het doorgaat, dan kunnen mensen of organisaties aandelen kopen in FIFA Forward Enterprise. Dus ik hoop dat het geblokkeerd wordt, want dat, daarvoor was FIFA niet bedoeld om geld om anderen te verrijken. Het sport, en met name FIFA betaald voetbal, is om geld te verdienen en de landen waar hulp nodig zijn, dan kan FIFA die landen tot nu toe ondersteunen. Maar wat meneer Infantino wil, hij wil zichzelf en de schoonzoon en anderen, misschien meneer Trump ook, zichzelf verrijken.
2: Oké.
0: Dat is wat ik wilde zeggen. Oh ja, ja, ik las een artikel, mogen wij geruisloos vergiftigd worden? In Parool staat een artikel van meneer Iwan Brave, hoe in Suriname, het binnenland, met het leven van de mensen daar worden bespeeld en met gewapende geweld en met kwik en weet ik veel allemaal en zichzelf opererende, staande kleine legertjes daar in het binnenland. Nou, het Suriname is wel een mooie prototype van hoe het niet moet als het gaat om ontwikkeling in het binnenland. Dat was het, meneer.
2: Dat was het. Oké, okay, Jan. Ik, weet,
0: maar ik ga vanuit dat u mij begrepen hebt.
2: Ja, je was luid en duidelijk op de radio. En we hebben geen commentaar. Dus even wachten. Jan, nogmaals bedankt en ik hoor je misschien later nog wel. Alhoewel, de tijd zit er alweer bijna op. Want ik zit maar voor een uurtje hier. En daarna ga ik richting iets anders doen. Dan krijgt u een heel ander programma. Dat is al ingepland. Dus ik zit maar nog, zeg maar, 11 minuutjes voor u. We gaan nog naar een andere Cubaanse nummer. Congo de Cuba. Het is van de oude tijd, vintage Cuba vibes. Havana Radio Session. Heel prachtig nagespeeld. Luistert u maar.

ik zou het aardig vinden als iemand anders belt. Want ik hoorde dat Jan ook via zijn eigen radio luisterde. En we kunnen zeggen van ja, de telefoon hier doet het niet. Maar naar mij zien, maar naar mij inzien tenminste, is alles hier goed aangesloten en de lampen branden goed. Dus ik denk niet dat het aan ons ligt. Misschien heeft Jan zijn telefoon een beetje verdraaid of versteld. Wilt u dan medewerken aan dit programma, mag u rustig bellen op 020 471 4291.

0: moet dit misschien even onderbreken, omdat ik graag wil horen of een andere beller daar ook last van heeft. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
1: Ik bel u nu. Goedemiddag, meneer. En hoort u me goed?
0: Ik hoor u duidelijk, 100%.
1: En ik hoor u goed, dus dan, waar zal het aan liggen? Ik weet het niet, misschien ligt het aan de provider, hè?
0: Nee, dan denk ik dat Jan een beetje...
1: Nee, maar Marta heeft het ook vaker over, hoor.
0: Nee, heeft een telefoongriep. Maar is
1: Marta die belt en die zegt het soms ook, dat we, ja, ik ben er, maar je hoort me niet. Dus het gebeurt wel eens. Maar
0: mevrouw,
1: misschien ligt het aan de provider, ik weet het ook niet. Maar u hoort mij wel duidelijk, hè?
0: Ja, en hoe belt u, mag ik u dat vragen?
1: Maar als u zegt, hoe belt u? Gewoon met mijn huisnummer.
0: Maar u belt nu met uw huisnummer.
1: Provider, maar ik zal, je mag niet, ik weet niet wat is reclame, toch?
0: Nee hoor, we moeten...
1: Je hebt een K en je hebt een Z.
0: Ja.
1: Ik ben de Z.
0: Ja, oké, maar het klinkt goed, het klinkt helder. En ja, wij werken met KPN.
1: Oké, ik heb geen KPN. Een fijne uitzending, hè?
0: Ja, hartelijk dank en bedankt dat u eventjes dit hebt willen meedelen.
1: Dag.
0: Ja, dag mevrouw. Ja, zo zie je dat het niet aan ons ligt, maar aan uw telefoon. En als uw telefoon een beetje ziek is, dan moet u naar de telefoonwinkel. Dan moet het ding beter ingesteld worden.

0: Ja, ik moet even mijn schuif open doen als ik wil praten en dat u mij hoort. Maar ik zie dat ik tussen de reclame even zit. En dat kunnen wij niet hebben op de radio. Maar ja, het is wat het is. Tamara?
1: Listen.
0: Ja, dat gaat dus heel even over de reclame. En dan ga ik even proberen wat aan te doen. Even blokkeren. En dan hoort u mij gedurende deze stilte eventjes. Ik heb geen nieuws opgeslagen, geen nieuws geopend. Maar u kan zeker met een nieuwtje binnenkomen, toch? Dat lijkt me net zo leuk. Goed. Waarom kan ik dat mooie Braziliaans muziek niet laten horen? Ik heb een Braziliaans nummer op de tafel. En ik heb een telefoontje. Dus hou even naar het telefoontje. En kan ik ondertussen kijken wat ik hier aan kan doen. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Goedemiddag, ik ben met Diana. Ik wil even bellen.
0: Graag.
2: Want ik vind het een beetje niet zo leuk.
0: Ja.
2: Ik luister heel graag.
0: Ja.
2: En vanochtend had Glenn ook het programma. Moeite met het telefoon en het ging niet zo goed. Vanmorgen.
0: Ja.
2: En Jan is iemand die al zo, ik neem het niet op, maar ik neem het toch wel op nu.
0: Gaat u gaan.
2: Jan is iemand die altijd belt. En ik hoor heel vaak als mensen bellen, dat inderdaad, je hoort op de achtergrond, dat de radio inderdaad aan hebben.
0: Dat was Jan bij Jan. Dat was
2: ik
0: bij Jan
2: heb
0: net.
2: Jan geluisterd vanochtend, net.
0: Net was het wel.
2: Jan had geen achtergrond geluid.
0: Ja, maar ik hoorde mijn stem.
2: Nee, maar dan ligt waarom geeft de schuld aan Jan? Of Jan had kiezen. Jan belt zo vaak.
0: Ja, maar
2: de enkele achtergrond dat Jan.
0: Het is een telefoon, hè? Het kan altijd stuk gaan. Of
2: nee,
0: je hebt een...
2: want ik geef dan wel schuld aan Jan. Die u wil altijd gelijk hebben op een week.
0: Dat, ja, probeer
2: dat
0: ik wel,
2: waar.
0: Ja. Maar waarom ja, komt u zo duidelijk binnen?
2: Vaak. Nee, Jan, was niet fout.
0: Mag ik even vragen, mevrouw?
2: Zoveel bellen mensen... Nee, ik ga praten. Zoveel bellen mensen, je hoort inderdaad op de achtergrond... 8 miljoen keer moeten mensen zeggen... Je achtergrond. En Jan nooit.
0: Oké.
2: Dan weet het al lang dat hij niet doet. Ik heb niets van achtergrond gehoord.
0: Nou, ik wel.
2: Maar geef wel de Jan zijn telefoon. Sinds vanmorgen had ik ook problemen met... daar hoort hij niet, dan niet. Mensen kwamen ook niet binnen vanmorgen bij Glenn.
0: Maar u komt er heel duidelijk eruit. Ik hoor je
2: ja, omdat ik mijn radio uit heb.
0: Oké.
2: Okay. Op mijn televisie of hoe ik luister.
0: Helaas
2: ja,
0: is het mijn tijd erop.
2: Iedere keer wil ik gelijk hebben, meneer.
0: Ik pak gelijk als ik gelijk nodig heb. Maar mijn tijd zit erop, mevrouw.
2: Dan heb je geen schuld. Ik heb geen schuld.
0: Maar u bent goed en
2: maar
0: mevrouw...
2: Maar het is ook geweldig. Maar het is geweldig. Maar geen schuld dat iemand die zoveel jaar bent, nooit zit je aan een radio achter.
0: Ja, helaas. Als het niet goed is, moet ik het zeggen. Daar zit ik hier voor.
2: Ja.
0: Mevrouw, bedankt voor het meedoen. Bedankt voor het meedoen en ik wens u...
2: Alles een beetje beter.
0: Ik wens u een hele fijne dag.

Dat is één minuut voor de klok van 3 uur en ik neem afscheid van u. Ik groet u en ik wens u een hele fijne avond. Doe er wat mee met het mooie weer. Ga er lekker van genieten. En als er hier wat misgaat, dan is het mijn verantwoordelijkheid om te zeggen van Jan, je radio staat te luid of niet te luid. Daar zit ik hier nou eenmaal voor. En als u mij kwalijk wil nemen, ja, dan is het zo. Dan moet ik het maar toegeven. U hebt gelijk en dan mag u het gelijk hebben. Ik ga daar niet in discussie over. Groet en wens nogmaals een hele fijne dag. Odi, odi. Ja, wat hebben we nog op de draaitafel?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op de snelweg A35 tussen Zwolle en Enschede protesteren bij Almelo zo'n 80 boeren op tractoren en dat zorgt volgens Rijkswaterstaat voor een verkeersopstopping. De boeren rijden op de twee rechte rijstroken. De dienst probeert het verkeer eromheen te leiden. De boeren zijn boos op het kabinet vanwege de stikstofplannen en demonstreerden afgelopen maandag ook al op verschillende plaatsen in het land tegen deze kabinetsplannen. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft ondertussen aan 1521 mensen het leven gekost. De uitbraak werd voor het eerst in het voorjaar geconstateerd en er zijn tot nu toe 3442 besmettingen vastgesteld. Het sterftepercentage zou op dit moment op 44% liggen. In buurland Oeganda overleden 2 mensen aan de gevolgen van ebola. Volgens de Oegandese gezondheidsminister is de uitbraak in zijn land voorbij. In Oeganda werden eerder 20 besmettingen vastgesteld. In de regio Lège-Cap-Ferré, dat ten westen van Bordeaux ligt, mogen zo'n 84.000 mensen die eerder vanwege natuurbranden geëvacueerd werden, weer naar huis. De brandweer zegt dat het vuur beheersbaar is, maar nog niet helemaal uit. De weersomstandigheden zijn beter, het is koeler en het regent licht. Geadviseerd wordt wel om een vluchttas klaar te zetten en de telefoon onder handbereik te houden voor het geval het weer misgaat. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en mogen mensen in de regio's Abila en Madrid ook weer huiswaarts keren. Ondanks dat de sfeer tussen Iran en de VS om te snijden is, lijkt de scheepvaart in de straat van Hormuz weer wat aan te trekken. Afgelopen nacht voer een gastanker van Qatar Energy door de zeestraat. Ook leek een andere tanker van de straat gebruik te maken, maar die had zijn transponder uitgeschakeld. Gisteren voeren 14 schepen met grondstoffen in beide richtingen door de zeestraat. Het weer. Overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Dit is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Tot en met gisteren zijn er 96 vrachtwagens en touringcars op de Bon geslingerd die toch over de Merwedebrug heen reden. De brug heeft last van zwakke plekken in het staal van de bogen en is daarom verboden voor zwaar vrachtverkeer en touringcars. Alleen vrachtwagens en touringcars met Nederlandse kentekens kregen een boete omdat de overtreding niet onder de Europese CBE-richtlijn valt. Die maakt het mogelijk kentekengegevens tussen landen uit te wisselen. De boete bedraagt €500. Een 39-jarige man die de Arnhemse burgemeester Marcouch bedreigde, heeft TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen. De veroordeelde stuurde Marcouch tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar mails waarin hij dreigde de burgemeester met een mes in het hart te steken en het gemeentehuis in brand te steken. Ook dreigde hij bij het ministerie van Volksgezondheid langs te gaan. De man wordt naast bedreiging ook veroordeeld voor opruiing. De veroordeelde is chronisch psychotisch en krijgt daarom geen celstraf. Het moederbedrijf van elektronicazaken Mediamarkt en Saturn, Seaconomy, heeft garen gesponnen bij de hitte van de afgelopen weken in Europa. De koelapparaten, airconditioners en ventilatoren waren volgens het Duitse bedrijf niet aan te slepen. De verkopen stegen in het derde kwartaal met 8% op jaarbasis en de omzet kwam uit op zo'n €5,3 miljard. Ook profiteerde het bedrijf van het WK voetbal. Er gingen in die periode veel televisietoestellen over de toonbank. Na de raketcrash van afgelopen nacht heeft de NAVO intensief contact met Polen. De hoogste commandant van de NAVO heeft met de Poolse legerleiding een gesprek gehad. Volgens een woordvoerder hebben de NAVO en Polen hun lucht- en grondverdediging in werking gesteld. De aanleiding was een Russische raket die bij aanvallen op Oekraïne het Poolse luchtruim binnenkwam en op Pools grondgebied neerstortte. Het weer, overwegend bewolkt en in het oosten kunnen een paar regen- of onweersbuien vallen. Daar kunnen windstoten bij zitten. Bij een zwak tot matige westenwind is het 24 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en TV. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart.
3: ACT, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsimam er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting somun soma no so december. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020 66 926 7070. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
4: Verkocht, maar Sammy kon verstaan dat ik hier. Wamaas van nak vinterpoer, wamaas van nak van blakabal. Maar dat lanceer haar bericht dat als aan die uitverkocht, waardoor. Maar gelukkig heb ik die opmerking gemaakt. Vinter heeft betaald voor die spot, dus zij moet ons zeggen wanneer we ermee moeten stoppen. Dus dat is gelukkig. Maar het is niet uitverkocht. En de advertentie gaat door. Isabi, oh, je hebt niet zo'n advertentie uit het hoofd. Oh, je hebt de boot gemist. En dan komt Gino in. Dus die advertentie, die dansie gaat door. We gaan lekker op de boot. En geen enkel probleem. Normaal in ik vind er poer. Ja, vind er tranga. A veiligheid tranga. A bar tranga. Die bent tranga. A gezelligheid o tranga. Dus je moet erbij zijn. Vinter, hoor die spang, alles aan ego normaal door. En gelukkig dat je prikkoen moet ik me goed daar aan de ding. Van mij dat zijn de haters. Daar aan de haters. We gaan naar advertenties en we zijn straks bij jou terug.
5: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Goedemorgen. Nee, het is middag natuurlijk. Het is net 12 uur geweest. Fijn dat u kijkt. Welkom bij de Alladé Show. Ik moet zeggen, ik ga eventjes een disclaimer vooraf doen. Het gesprek dat ik zo meteen ga voeren is een gesprek dat ik voer met Yvette Forster. Yvette Forster en ik zijn bevriend. En dat maakt geen bal uit, want Johan Derksen en die club om hem heen zijn ook allemaal vrienden. En Jeroen Pauw en al die mensen zijn ook allemaal vrienden en die bespreken hun dingen gewoon. Als je moeite hebt met een gesprek dat ik ga voeren met iemand die ik heel erg waardeer en de vriendschap heel erg op prijs stel, dan moet je nu wegschakelen. Weet je wel, ga gewoon je ding doen. Ga gewoon een lekker ander ding doen. Dit gesprek is ook niet bestemd voor de zogenaamde reaguurders. Die mensen die constant lopen te zeiken over Kwaku. Weet je wat ik bedoel? En die er zelf nooit zijn, omdat ze ergens in Ermelo of in Standaard Buiten of in weet ik veel waar dan ook wonen. Daar is het ook niet voor bestemd. Dit gesprek is een positief gestemd gesprek, waarbij ik op een positieve manier met, ja, inderdaad mijn mattie Yvette Forster een gesprek ga voeren over het voortbestaan van iets wat belangrijk is. Het feit dat ik haar vriend ben, dat ik bevriend met haar ben, dat betekent niet dat ik kritiekloos ben. Want ook ik ga gewoon naar Kwaku en ook ik betaal die prijzen die er daar gevraagd worden. En that's it. Dus dan weten jullie dat vooraf. Ik ben het een beetje zat met al die mensen die maar in het open Rio dingen roepen. En daar ga ik niet al te veel aandacht aan besteden. Ik ga er wel even met Yvette mee praten. Ik ga ook praten met Kemal Rijken. Dat is een journalist en die zit op dit moment in Sardinië. Ik ga ze er allebei bij halen. Yvette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het weer, het is geen morgen, het is middag. Goedemiddag.
1: Middag. Ja, ja.
0: Je hebt het weekend, het één voor laatste weekend na de bekendmaking van het nieuws. Ja, dat heb je meegemaakt nu. Je was op Kwaku. Hoe was het?
1: Fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. De eerste dag was de zaterdag, de Molukse dag. Vanouds altijd druk, altijd gezellig. De Molukse gemeenschap mingelt hartstikke goed met de Surinaamse gemeenschap. Ja, ik kan niet, die mensen waren vrolijk, blij en het zonnetje scheen. Dus je kan niet anders zeggen dat het een hele mooie dag was. Zaterdag en zondag begon druilerig. Bij tijd en wijle met bakken uit de hemel. Dus ik hield mijn hart vast. Ik dacht, oh mijn god. Want we hadden Jeon geprogrammeerd en Caché. Twee toppers uit de Antilliaanse scene. Ja, ik wilde Jeon al zo lang hebben. En uiteindelijk is het me gelukt om hem te programmeren. En hij heeft, heeft het helemaal waargemaakt. Het was een fantastische show.
0: Ja, en het was nog kapot druk ook nog. Als je hier achter mij kijkt, dan zie je nog beelden. Die zijn van Kulturu TV, van het station waar ik mee werk. Maar voordat we doorpraten, haal ik even Kemal Rijken erbij. Ja, Kemal, je bent er.
1: Hey Kemal, hoi.
2: Hey, hoi.
0: Ja, en jij zit op Sardinië.
2: Ik ben op Sardinië. Ik ben in Olbia, wat in het noorden ligt. En ik vier hier vakantie, maar ik vind het zo heftig wat er met Kwaku gebeurt, dat ik toch even heb ingeschakeld bij jullie. En, en alles kan tegenwoordig. Hè. Ik kan gewoon vanuit Zuid-Europa naar Noord-Europa.
0: Waarom voelde je die behoefte om te willen meepraten? Want we hebben een kort gesprek gehad hier vooraf. En jij zei, ik wil hier in je eerstvolgende live wil ik meepraten. Vanwaar die behoefte?
2: Ik ben vorig jaar zelf twee keer in Suriname geweest. Eén keer voor de verkiezingen en één keer voor het staatsbezoek van de koning. En ik heb in het verleden ook veel met Surinamers in Nederland en Suriname gewerkt. En het onderwerp en sowieso het land gaan mij aan het hart. Maar ook Kwaku, waar ik eigenlijk al vanaf 2005 bijna ieder jaar gekomen ben. Dus het is voor mij een vaste prik als niet-Surinamer om naar Kwaku te gaan. En dan kom ik jullie ook wel eens tegen. In die zin kennen we elkaar ook. Ik vind Kwaku gewoon heel belangrijk, omdat het in de Nederlandse samenleving iets laat zien dat er mag zijn. Namelijk de Surinaamse gemeenschap, Surinaamse cultuur enzovoorts. Dat is leidend in Kwaku. Ik weet dat jullie ook andere culturen daar hebben. Maar dat vind ik gewoon heel belangrijk. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik, oh ja, daar gaan we weer. En wat zonde. En vandaar dat ik zei tegen jou, Gilly, van nou, als je in de Alladé-show nog een panel hebt, dan wil ik daar best wat over zeggen.
0: Absoluut. Dankjewel voor je bijdrage. Yvette, nou ja, het werd bekendgemaakt, weet je wel, Kwaku gaat in huidige vorm niet meer door. We hopen allemaal dat wel doorgaat, maar goed, voorlopig zoals het nu voorstaat, ja, ziet het er niet goed uit. Maar het is niet hopeloos, maar het ziet er niet goed uit. En toen kwam het weekend, het afgelopen weekend. Iedereen wist het nieuws, het was ook talk of the town. Maar het weekend was een succes. Heeft dat iets veranderd voor jou?
1: Nee, zeker niet. Want we hebben wel meer succesvolle weekends gehad. Dus daar ligt het niet echt aan. Het ligt niet aan dat het geen succes is, Kwaku. Het is juist een overweldigend succes, naar mijn mening. Wat vervelend is, is dat de balans zoek is. En dat heb ik al 1000 keer gezegd afgelopen week. Als jij de prijs laag wil houden, als je toegankelijk wil houden, ja, dan volstaat die prijs die wij vragen, volstaat niet. En wij willen die prijs niet verhogen. Dus ja, dan zit er niks anders op dan ermee te stoppen.
0: Ja, wat moet er gebeuren? Want in oktober moet de beslissing genomen worden. Wat moet er veranderen om Kwaku toch in deze vorm gaande te houden?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Want als we dat wisten, hadden wij het al lang ingezet. We hebben het echt wel behoorlijk goed bekeken van wat zou er moeten gebeuren om dit sustainable te maken. En daar kwamen we gewoon niet uit. Deze vorm die wij nu hebben, dat is niet meer, hoe noem je dat, te financieren. En hoe het dan anders moet, dat weten we niet. En daar gaan we echt over nadenken. Dat hebben we ook aan het stadsdeel van de gemeente gezegd. Dit houdt op, deze vorm. En wij willen heel graag meedenken en meepraten om te kijken hoe het dan wel moet. Maar ik zou dat nu op dit moment niet weten. En ik vind ook dat je daar echt goed over na moet denken. Ik kan niet zomaar iets gaan roepen. Want ja, ik heb 1001 adviezen gekregen. Allemaal goed bedoeld en dank daarvoor. Maar het zijn best ook heel veel adviezen die we zelf ook wel bekeken hebben. En ja, daar zijn we nu nog niet uitgekomen.
0: Jij noemde in het voorgesprek dat wij hadden, Kamal, zei jij, Kwaku heeft ook een hele belangrijke educatieve functie.
2: Ja, dat vind ik van wel. Je ziet met de jaren dat er steeds meer witte mensen naar Kwaku komen. Daardoor het publiek gemengder wordt. Nou, Yvette zal er vast cijfers over hebben, wat over kunnen zeggen. Maar die niet-Surinaamse Nederlanders, zeg maar, die leren daar wel wat het is. Wat de Surinaamse cultuur is, het eten, het drinken, de gezelligheid, de hapjes. Dat alleen al, die ervaring is educatief. Als jij in een witte bubbel zit en je woont in, noem eens wat, een plek waar weinig Surinamers zijn, dan kun je het op die manier het Surinaamse deel en het Caribische deel van de Nederlandse samenleving heel makkelijk en laagdrempelig via Kwaku leren kennen. En ik heb zelf een voorbeeld. Ik heb een neefje en een nichtje die wonen in Arnhem en die hebben we afgelopen vorige week zaterdag voor het eerst naar Kwaku gebracht. En ze keken hun ogen uit, want ze hadden nog nooit zo'n setting meegemaakt. En ik heb ze kunnen leren over wat Suriname is, waarom Surinamers in Nederland zijn, waar ze zijn, hoeveel ze zijn, wie ze zijn. En dat is echt een ontzettend leerzame, goede, leuke middag geweest. En we hebben echt plezier gehad en ze gingen met een Surinaams vlaggetje naar huis. En dat is echt waar. Ik heb stralende oogjes. En niet alleen omdat het zo leuk was, maar ook omdat ze hebben wat geleerd. En wat interessant is dat als ik dat met mijn neefje en nichtje doe, waarom zou dat dan niet bijvoorbeeld met schoolklassen kunnen of met groepen jongeren om ze te laten kennismaken, bijvoorbeeld met die cultuur. En kijk, en daar kun je misschien weer een koppeling maken, maar misschien denk ik te optimistisch hoor, met bijvoorbeeld de overheid die zegt dat vinden wij ook belangrijk. En ik weet dat de gemeente Amsterdam en het college dit soort zaken heel belangrijk vindt. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat daar misschien nog wel een potje te vinden is of iets te vinden is om Suriname op die manier, of Suriname hoor mij, om Kwaku op die manier en de Surinaamse cultuur op die manier, zeg maar, voor een niet-Surinaamse groep levend te houden, in combinatie met natuurlijk dat Kwaku blijft bestaan. Dus dat is zo'n idee waarvan ik denk dat zou misschien moeten kunnen. Maar ja, ideeën zijn er om afgeschoten te worden, Yvette. Dus gaan we naar maar zeggen dat het weer niet kan.
1: Nee, nou ja, ik zag net iets voorbij komen. Waarom praten als we de details niet kennen? Ik heb het net al gezegd, het is vorige week, het is nog maar eens een week oud, het nieuws. Dus ja, om dan meteen met iedereen aan tafel te gaan zitten, heeft ook niet zoveel zin. Ik denk dat je dat wel overwogen moet bedenken of moet nadenken daarover. Maar we gaan zeker met de gemeente in gesprek daarover. Dat hebben we van tevoren ook aangekondigd. Dus ik kan niet met Jan en allemaal aan tafel gaan zitten. Dus we zijn nu echt aan het oriënteren. Dus die gesprekken die we voeren, met jou bijvoorbeeld, Kimal, met Gili. Ja, het nieuws is net out in the open. En we zijn net begonnen met gesprekken. En details op tafel leggen, ja, dat komt allemaal nog wel.
2: Ik wil even reageren op een post van iemand die zegt dat zoals ik het vertel dat het aapjes kijken was. Nou, dat was het dus absoluut niet. Want ze hebben gewoon ook meegedaan. En dat vind ik weer zo negatief. Hè, van, ik zeg het maar even zo, van de witte mensen komen naar de zwarte mensen kijken. Dat is helemaal niet zo. We hebben daar gewoon een fantastische middag gehad. En kinderen hebben echt wat geleerd. Dus in die zin is daar, dat vind ik, dat werp ik echt verre van me. Maar goed, je had het net over de reaguurders, hè, Gilly. Dus dan was er weer zo eentje.
0: Laten we gewoon proberen informatief te zijn. Yvette, kun je iets zeggen over de bezoekersaantallen van het afgelopen weekend?
1: Zaterdag waren dat er 22.000 en zondag 15.000. Okay. En dat zijn hele goede dagen. En zondag zeker, vanwege het weer. Hè? Het weer was vreselijk. Aan het eind werd het mooi en dan zag je dan ook dat er mensen echt binnenkwamen. Maar dat waren mooie cijfers.
0: Ja.
1: Sorry, vrijdag waren er 6200 mensen. Voor een Friday night is dat ook. Okay. Broederliefde trad toen op.
0: Nou, eigenlijk kan je gewoon zeggen dat Kwaku gewoon goed loopt. Qua bezoekers. Ik zou willen weten van jou, hoe reageerden de standhouders? Ja, de mensen die daar business hebben. En de artiesten, de medewerkers. Hoe reageerden die op het nieuws?
1: Geschokt, ontgoocheld. Wat moeten we nou? Het is niet waar. Is dit fake nieuws? Het was, dat zijn de kwalificaties die ik kan dan geven aan de reacties van medewerkers, standhouders, artiesten. En heel veel steunbetuigingen. Ik kon eigenlijk het veld niet oplopen of iedereen kwam van, het gaat toch wel door en het moet niet verloren gaan. En wat vreselijk. En ik kan niet anders zeggen dan, eigenlijk alleen op het open riool vind je negatieve reacties.
0: Ja, ik wil me niet al te veel concentreren op iedereen die met een iedereen die tegenwoordig een mobiele telefoon heeft waarmee je een beeld kan maken en op je social media kan plaatsen. En dan denken dat je journalist bent of dat je nieuws brengt wat niemand weet. Tuurlijk zijn er mensen die klagen omdat het duur is. En natuurlijk zijn er mensen die daar niet naartoe kunnen gaan. Ik had ook heel graag naar het WK willen gaan. Maar dan kostte een kaartje 8900 euro. Daar kon ik ook niet naartoe. Weet je wat ik bedoel? En dan ga dan maar gewoon kijken. Maak een keus. Er zijn genoeg filmpjes waarop je het kan zien. En als je wel wil gaan, paar dan. Maar ga niet lopen zeiken voor de mensen die dat zich wel kunnen permitteren.
1: Nou, weet je, Gilly, ik ben het er deels mee eens, maar deels ook niet. Want ik vind wel dat het toegankelijk moet blijven. En eigenlijk vind ik dat die 13 euro die wij vragen. En mind you, 13 euro plus 1,55 euro die we linea recta naar de gemeente moeten doorsluizen vanwege evenementsbelasting. En 1,65 euro handelingskosten, dus dan kom je op 15,50 euro. Ik vind dat niet zo duur. Ik kan me voorstellen dat mensen dat toch best zwaar hebben daarmee. En voor die mensen die het echt niet kunnen betalen, is er een regeling, een stadspasregeling. Dus daar is ook aan gedacht. En dan zeggen ze, ja, maar dan kom ik daar en dan moet ik 20 euro voor een bordje Bami betalen. Dus ja, ik bedoel, daar valt wel wat te zeggen. Maar dat ligt niet allemaal bij ons.
0: Ja, nee, ik las net een comment van Diana. Even kijken, wie is het? Diana Grandzaan. En die zegt aan Yvette, is het een idee om het bedrijfsleven, multinationals in Zuidoost en de Amsterdamse voetbal goats te vragen om een donatie van bijvoorbeeld een ton per jaar voor de komende tijd en zo niet crowdfunding vanuit de bewoners van Zuidoost. We moeten doorpakken. Dankjewel voor de reactie, Diana Grandzaan.
1: Ja, dat zijn dat zijn allemaal ideeën die van harte welkom zijn. Daar hebben we uiteraard ook allemaal aan gedacht. En dat is in het verleden niet gelukt. Dat wil niet zeggen dat het nu niet zou kunnen lukken. Maar dat zijn allemaal dingen waar we over na moeten denken. Want sponsoring is ons, dat was voor ons best lastig. Toen we Kwaku begonnen, had Kwaku een heel slechte naam. Dat moeten we niet vergeten. Er waren niet veel bedrijven die geassocieerd wilden worden met Kwaku. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren niet heel veel beter geworden. Dat draait nu een beetje bij, maar wij zijn daar niet heel handig in geweest, moet ik heel eerlijk zeggen. Om goede sponsoren binnen te halen.
0: Kom al.
2: Op zich is dat wel een idee. Kijk, er zitten veel grote bedrijven in Zuidoost. Je kan ook bij Ajax bijvoorbeeld, bij de Arena, maar misschien zijn al die dingen al geprobeerd hoor, wat ik zeg. Alleen ja, met een aantal hoofdsponsors zou het misschien ook die puzzel te leggen moeten zijn. Hè? Dat ze bouwstenen kunnen leveren. Wat zit er nog meer in je geest? Dus dat zou misschien een idee kunnen zijn. En het blijft mij toch gewoon nog steeds verbazen. Dat de Nederlandse overheid, al dan niet de gemeente, provincie, Rijk, weinig over heeft voor culturele festivals. Kijk, het is een festival, commercieel, het is elektronisch, muziek, ja, dat moet zichzelf bedruipen. Maar ja, weet je, waarom gebeurt het niet? Ik kijk zelf veel naar Duitsland. Ik maak een podcast over Duitsland, ik schrijf er een boek over. En in Duitsland is het zo, daar worden dit soort festivals ruim bekostigd. Namelijk met het idee dat het bijdraagt aan de cultuur en aan de maatschappij. Ik heb een festival in Berlijn gevonden, dat heet Carnaval der Culturen. Dat is een festival multicultureel. De begroting wordt voor de helft door de Berlijnse overheid, dus hebben we het over de stad Berlijn, gedragen. Nou, Berlijn, Amsterdam ongeveer vergelijkbaar, wat niet qua grootte, maar wel gewoon, het zijn twee steden, cosmopolitische steden, hoofdsteden, gaan ze maar door. En waarom doet dan de gemeente Amsterdam dat niet? Waar de gemeente Amsterdam wel geld voor heeft, is gratis openbaar vervoer voor kinderen. En dat wordt natuurlijk ook betaald.
1: Ja, kijk, nou, je hebt voorbeelden in Nederland zelf, waar het wel gebeurt. Dunja Festival in Rotterdam, het is een eendaags festival, krijgt 6 ton. Dat is Rotterdam, hè? Rotterdam draagt ook fors bij aan het zomercarnaval. Amsterdam draagt volgens mij ook fors bij aan de Gay Pride. En het Holland Festival. Dus Amsterdam doet het wel, maar niet voor Kwaku.
0: En hoeveel krijgen ze van Amsterdam?
1: Dat is niet eerlijk. Ze dragen wel bij, maar nog geen 10%.
0: Hoeveel krijgen jullie? Van Amsterdam.
1: Tot voor kort kregen we een ton van het evenementenfonds, 50.000 van het stadsdeel. En de tegemoetkoming in de kosten voor mobiliteit. Dus laten we zeggen ongeveer 3 ton. Maar dat is nog geen 10%, is nog geen 10% van de totale begroting.
0: Ik las net een reactie van Denise. En die zegt, waar is hij, hier deze? Zegt ze, waarom is het festival nog geen UNESCO werelderfgoed? Of UNESCO immaterieel erfgoed. Haar inziens sowieso moet het festival in de Bijlmer blijven. Worden daar stappen toe ondernomen?
1: Ja, daar zijn mensen mee bezig. De grap is, hij staat al op de lijst. Hij staat al op die lijst om beoordeeld te worden. En dat is niet doorgezet. Ik geloof zelfs dat het stadsdeel daar geen zeer trek in had toen der tijd. Toen die persoon dat op die lijst heeft, of aangeboden heeft om op de lijst te zetten. Maar Jurgen Rijman is de trekker hiervan. Die is nu met man en macht bezig om het daarop te krijgen, op die lijst te krijgen.
0: Is het een idee om ook een soort, laat me zeggen, een soort stichting Vrienden van Kwaku op te richten, zodat meerdere organisaties ontstaan die gewoon zich, ja, om dat festival heen gaan formeren, zodat jullie er niet alleen als festivalorganisatoren, maar dat het belang, het grotere belang van het Kwaku-festival, en ja, dan zijn er mensen die gaan lopen zeuren van ja, maar het was Kwaku met OE en ja, bestaat het nou 15 of 50 jaar, je weet toch, dat soort dingen. Nee, maar het instituut Kwaku, het instituut, gewoon het feit dat Sunamangs, Blakamangs bij elkaar komen, dat instituut, dat is immaterieel erfgoed, vind ik. Want mensen groeien ermee op, ze praten over Kwaku alsof ze het hebben meegemaakt. Nou, ik ben 72 en ik was erbij de eerste keer, weet je, en ik was erbij de laatste keer. Dus ik zal niet zeggen dat ik alle keren geweest ben, maar ik ben er wel heel vaak en heel regelmatig geweest. Ik ken de echte oprichters van het voetbaltoernooi, Chas en hoe heet die, Kaikousi en Dikke Dennis Rust. Weet je wel, die mensen ken ik persoonlijk, ik was erbij. Dus ik weet wat het is en het bestaat en het is inderdaad van ons. Moet er niet een soort, wat ik al zei, een soort stichting Vrienden van Kwaku komen, of een Kwaku moet blijven comité. Ik weet niet wat het is. Zou dat helpen?
1: Ik denk dat als dat draagvlak zichtbaar wordt, ook voor de beleidsmakers die daarover moeten gaan, dat het zeker zal helpen. Ik hoop alleen niet dat het heel erg versplinterd raakt. Hè? Dat er overal allerlei dingetjes ontstaan en dat je dan op een gegeven moment ook geen vuist kan maken. Hè? Dus ik hoop dat de mensen die voor ondersteuning zorgen en hun stem willen laten horen om te zeggen van het moet blijven, dat die elkaar vinden en gezamenlijk optrekken.
2: Kijk, zo'n vriendenstichting zou handig kunnen zijn. Even een vraag aan Yvette. Hebben jullie een ambi-status?
1: Nee, wij zijn een BV.
2: Ah.
1: Er is wel een stichting Kwakkoe. Wij hebben wel een stichting Kwakkoe. En dat is echt voor de sociaal-maatschappelijke evenementjes binnen het Kwakkoe Festival. De exploitatie gebeurt door de BV.
2: Ja, precies. Want een ambi-status kan helpen met donateurs die dat dan weer deels kunnen aftrekken van de belasting.
1: Ja. Ja, kijk, dat soort dingen moet je allemaal goed gaan onderzoeken. Wat een handige... Ja, handig klinkt zo shady, maar zo bedoel ik het niet.
2: Nou, we gaan niet praten in termen van constructies, toch?
1: Nee. Kijk, waar het over gaat is dat mensen het erover eens zijn dat dit niet moet verdwijnen. En wat is dan de beste manier om dat overeind te houden?
0: Ja. Oké, ik wilde nog wat vragen. Nou is het woord, ik was in het weekend natuurlijk ook daar en mensen hebben mij ook aangesproken naar aanleiding van de vorige uitzending die wij gemaakt hebben. En er zijn een paar mensen die zeiden, het is ook een vorm van gentrificatie wat er daar gebeurt. Omdat je staat erbij en tussen ieder weekend dat je daar komt, is er gewoon een nieuwe laag gebouwd. In het flatgebouw wat daar gewoon vanuit het niets naar boven reist. En het zal me niet verbazen dat als het volgend jaar weer is, dat er nog 3 van dat soort flats heen staan. Met allemaal mensen die niet uit de Bijlmer komen oorspronkelijk, maar die wel het geld hebben om daar een flatje te kopen plotseling. En die zeggen van ja, maar dan wil ik niet meer achtertuin hebben. Zeg, dat moet niet kunnen. Ik bedoel, dat gebeurt ook, Yvette. Het is ook een vorm van gentrificatie wat als een soort guillotine boven het festival hangt.
1: Ja, het zijn tegengestelde belangen. Hè? Het eerste belang is Kwakkoe moet in het Nelson Mandela plaatsvinden. Dat is door de stadsdeelraad zo bepaald. En aan de andere kant heb je het belang van woningbouw voor mensen. Ik bedoel, we hebben woningnood in Amsterdam, dus er moeten huizen bijkomen.
0: En ja, dat kunnen ze toch lekker in Almere gaan bouwen, die huizen. En ze kunnen toch lekker in Tuindorp Oostzaan. Of in weet ik veel wat dan ook. Waar moeten ze in de Bijlmer komen zitten, man? En zo dicht op Kwakkoe. Laat ze oprotten. Gewoon de andere kant uit. Gewoon richting. Laat ze een paar van die grote ABN-gebouwen afbreken. En daar die huizen bouwen.
1: Ja, dus soms wordt er niet goed nagedacht over bepaalde belangen. Tegengestelde belangen. Dat kan je rustig stellen, ja.
2: Nou, ik moet zeggen, we hebben in Nederland een cultuur van klagen om niks. Kijk, als je daar een huis koopt, ook al is dat nieuwbouw en je komt niet uit die buurt, dan weet je dat daar iedere zomer Kwakkoe plaatsvindt. En dan weet je dus dat er geluid kan komen, dat er veel mensen komen en dat een drukte komt. En als je dat niet wil, dan moet je daar geen huis kopen. Dan moet je daar niet gaan wonen, dan moet je nadenken of je daar wel of niet wil wonen. En dan moet je niet achteraf, vind ik, zeggen, ik wil dat Kwakkoe niet in mijn achtertuin, want bijvoorbeeld de waarde van mijn huis daalt of ik heb zo'n overlast. Nee, dat is gewoon een keuze. Dan moet je daar niet wonen. En Yvette heeft gelijk, er is een woningentekort. Dus mensen hebben misschien minder keuze, maar hier kun je toch wel over nadenken, lijkt me.
1: Nou, precies. En de grap is, de mensen die daar een huis kopen, die wordt van tevoren gezegd, hou er rekening mee dat hier elke zomer Kwakkoe plaatsvindt. Dus ze weten dat van tevoren.
0: Ja.
1: Ze zijn geïnformeerd. Maar ja, goed, je weet, om de 4 jaar is er weer een ander stadsdeelraad. En het kan zomaar zijn dat die raad vindt van, nou, die mensen hebben gelijk. Je weet het niet.
2: Want in de vorige uitzending van de Aladijshow zei jij, ja, we hebben beloofd dat het bedrag niet boven de 20 euro zou uitkomen voor een ticket. Voor een dagticket. En daar heb je natuurlijk allerlei regelingen, noem maar op, maar waarom hebben jullie dat beloofd? Want dat is vroeg of laat een belofte waar je misschien wel niet hard kan maken vanwege bijvoorbeeld de inflatie. Dingen waar je geen grip op hebt. Dus dat wil ik wel even weten. Waarom hebben jullie dat gedaan?
1: Het is een beetje een ongeschreven belofte. Wat we eigenlijk bedoelen, en natuurlijk die inflatie komt elk jaar, dus elk jaar gaat die prijs omhoog. Dat is een gegeven. Je brood is ook niet meer van 20 jaar geleden, de kosten van een brood. Dus maar goed, dat gezegd hebbende, het is, wat we bedoelen met die belofte is dat wij absoluut vinden, want zo zijn we er ook ingestapt, en mevrouw Chin zal me ongetwijfeld niet geloven, maar goed, ik ga het toch zeggen. Waarom wij dit festival doen, is omdat we het een laagdrempelig festival willen houden. Wij vinden dat het een festival van de buurt is. En als je het als je entreeprijzen gaat vragen die voor de gemiddelde buurtbewoner niet meer haalbaar zijn, dan sla je de plank mis. En dat bedoelen we eigenlijk met niet boven de 20 euro. Ja, over 10 jaar zal het misschien wel zo zijn, maar dat bedoelen we ermee.
2: Is misschien ook een idee om te zeggen, mensen die een postcode hebben in Zuidoost krijgen een bepaald bedrag, omdat het voor de buurt is en mensen die daar buiten wonen moeten meer betalen?
1: Ja, daar hebben we ook aan gedacht, maar het is administratief en praktisch best een klus om dat uit te voeren. En heel fraudegevoelig.
0: Oh. Ja, okay. Yvette, ik wil even naar de mensen om ons heen en die mensen die dus echt wel wat te zeggen in Amsterdam, die wat te zeggen hebben in Amsterdam. Nou, Femke, oftewel mevrouw Halsema, onze burgemeester, die noemde het eventueel stoppen van Kwaku heel jammer. De vraag is, heeft ze daarna nog iets meer gedaan? Heeft ze bijvoorbeeld tegen het gemeentebestuur gezegd van, hey, luister, dit kan niet, wat gaan we doen? Weet je wel, is er bijvoorbeeld concreet geld of hulp aangeboden vanuit bestuursoverwegen?
1: Het is slechts een paar dagen echt officieel bekend, hè? En er zijn gewoon wel toezeggingen gedaan van we gaan praten. In het verleden heeft de burgemeester ook haar woning ter beschikking gesteld om een sponsorenbijeenkomst te houden, waar wij helaas nog geen gebruik van hebben gemaakt. Maar dat zijn allemaal dingen die we gaan bekijken. Om te kijken hoe we dit festival overeind kunnen houden.
0: Ja. Is het besluit onomkeerbaar? Is het gewoon, staat de deur inmiddels ook weer op een kier?
1: Nee, kijk, het blijft staan, hè. Wij gaan niet door op deze voet, in deze vorm. Dat staat gewoon vast. En hoe het dan verder moet, ja, dan moeten we rustig over nadenken. Er is nu geen een keertje van, we zien licht aan de tunnel. Of, ik bedoel, dat is nu nog niet aan de orde. We hebben heel veel steunbetuigingen. Maar dan moeten we nu gaan zitten en nadenken en praten met mensen om te kijken hoe, wie, wat en waar.
0: Okay, er zit ook altijd wel een financieel component aan dit hele gebeuren. Het goede met financiën is dat je cijfers hebt en je kunt het gewoon berekenen en je kunt het gewoon rationeel benaderen in plaats van al die emotionele dingen. Dan denk ik, om dat licht aan het eind van de tunnel aan te steken, ja, hoeveel geld, hoeveel extra structureel geld is er nodig om Kwaku in deze vorm te behouden? Om in money. Hoeveel doekoe?
1: Ja, maar Giel, dat zijn echt dingen waar je over moet praten, hè? Want dus los van...
0: Je hebt toch wel een idee van over, nou, als er zoveel bij komt, dan kunnen we door.
1: Ja, maar dat is veel te makkelijk, hè? Want je moet kijken naar die hele organisatie. We doen het met heel weinig mensen. En heel weinig mensen, die lopen op hun tandvlees. We zouden echt een veel grotere organisatie moeten hebben om dit op een goede manier duurzaam door te zetten. En wij vinden ook dat we moeten overdragen aan de volgende generatie. Maar daar moet je ook een traject voor bedenken. En dus los van de financiën is deze vorm gewoon niet sustainable. Dus daar willen we gewoon goed naar kijken en over nadenken. En ja, ik weet niet hoeveel dat kost als je een grotere, stevigere organisatie hebt. En als je hoeveel geld moet je hebben om als je een jaar elke dag regen hebt om dat op te vangen, weet je wel? Dus ik weet niet hoeveel dat is. Ik weet alleen wat we nu hebben, dat is 4 miljoen en daar redden we het niet mee. Als we dat ophalen, hè. Dus dat
0: is weinig. Ik snap je. Ik hoor je. Ik snap ook dat je op dit moment daar niet echt concreet iets over kunt zeggen. Maar ik zou toch graag een richtprijs horen. Want ik weet dat het een probleem is. Het moet te berekenen zijn. En er moet een uitspraak over mogelijk zijn. Als je zegt...
1: Niet nu. Niet nu. Kijk, want anders gaan we dat hier bespreken. Terwijl we dat eigenlijk met onszelf eerst goed moeten beredeneren.
2: Je moet je kaarten tegen de borst houden, omdat je hebt tot oktober jezelf gegeven, of dat hebben jullie, dus dat is eigenlijk bij elkaar 2,5 maand, wat zal het zijn? Ik kan me wel voorstellen dat Yvette een beetje voorzichtig is, Kili.
0: Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik probeer in kaart te krijgen, als ik weet ik heb zoveel miljoen nodig, dan kan je bedenken wie je aan tafel moet hebben. Je zou dus kunnen zeggen van, nou oké, we gaan een gesprek hebben om dit op te lossen. En daar aan tafel moeten zitten de gemeente, er moet zitten het stadsdeel, er moeten zitten sponsors, er moeten zitten standhouders en de community, denk ik dan. Weet je? En zo kan je dan, als je weet hoeveel je nodig hebt, dan weet je, als ik denk, ik wil een nieuwe fiets kopen, dan weet ik, ik ga het aan mijn vader vragen, ik vraag het aan mijn moeder een bijdrage, mijn broer.
1: Dat weten we ook. Ik bedoel, ja. We doen dit al 15 jaar, dus dat weten we echt wel. Maar ik kan nu dingen in de dingen noemen en dan komen we naar de conclusie, ja, we willen helemaal niet dat dit zo door moet gaan. Het moet iets heel anders worden, weet je. Want de gemeente kan niet, structureel dit blijven financieren. Het moet kleiner, het moet anders, weet je wel. Dus ik vind dat heel lastig. En we hebben gewoon gezegd van, jongens, we gaan in deze vorm gaan wij ermee stoppen. Maar we gaan wel met de gemeente praten om te kijken op welke manier het dan wel moet. Dus ik vind niet dat we dat nu, na 5 dagen dat het out in the open is, dat we er nu hier op Hops TV daarover moeten praten. Dat vind ik niet.
0: Oké, nou, mooi is dat dan. Potverdorie, zit ik hier mijn nek uit te steken en dan wil je hier niet de boel gaan bespreken.
2: Er komt vast weer een nieuwe aflevering van de Aladdijn-show.
1: Ja, als we zo ver zijn om dat wereldkundig te maken, dan zit ik hier weer hoor.
0: Oké. Goed zo. Ik denk dat we hadden afgesproken dat we een half uur zouden gaan praten. We zijn er 10 minuten overheen. Ik denk dat we zo langzamerhand een beetje moeten gaan afronden. En ik ga je vragen, wat staat er het komend weekend? Want het wordt dan het laatste weekend en het wordt spang, denk ik. Ik denk dat niemand het gaat willen missen.
1: Ik bedoel, het allerlaatste weekend, dat weten we niet. Maar het wordt wel het laatste weekend. En we hebben Kazaf vrijdag. Ik verheug me er ontzettend op, want dat wordt een feestje. Dus we gaan eruit met een bang. We hebben op de zaterdag op tijd Ronald Snijders. Ronald Snijders heeft aangekondigd dat hij met een extended band komt vanwege de laatste kwakkoe. Die vond het vrij, was er afgelopen zondag, was hij er ook. Op de allerlaatste dag hebben we Iwan Essenboom en Fun Masters.
0: Ja, dus, maar dat is een echte goeie. Dat is een echte goeie om mee af te sluiten, hoor. Neem niet kwalijk. Als we dan toch gaan afsluiten, dan wel met Iwan. Is dat niet, hoor? En de Fun Masters, harder Zuidoost kan het gewoon niet. Weet je wat ik bedoel? Iwan Essenboom en de Fun Masters. Maar wat ik zeggen wil, het is wel heel belangrijk dat mensen gaan. Want wat het ook is, stel dat kwakkoe stopt, dan is er een markeringspunt gezet van de periode voor kwakkoe en de periode nadat het gestopt was. Dus als je er niet bij bent, dan ben je gewoon. Dan ga je emissie brada, dan heb je het gemist. Dan is het voorbij.
2: Emissie brada, want ik zit volgende week nog hier in Italië.
0: Jij zit gewoon in Sardinië.
2: Emissie brada.
1: Ja, maar ik noem nu Waterkant, maar het Dablok, het jongerenpodium, heeft ook een fantastisch programma. Ik kan het ook wel even noemen. Dus, ik weet niet of die kijken naar deze Oru Gangang uitzending. Maar wat hebben we? We hebben KM komt, we hebben The Lifestyle komt, we hebben GoTo, we hebben Dope Boy, we hebben Jay Koppig komt. Politie vindt dat misschien niet zo leuk, maar goed, Jay Koppig komt. Voetjes van de vloer, die er altijd is. Dus op dat blok staat er echt ook veel goeds. En we hebben de parade van onze Ghanese en Nigeriaanse broeders. En de foundation in Pompeia. De Hip Hop Academy.
0: In ieder geval, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen dat het stopt. Ik heb het afgelopen weekend, mensen weten, ik ben niet zo goed ter been. Mijn knieën doen vaarlijk op. Ik loop met stokken, dus ik kan niet het hele festivalterrein aflopen. Maar ik ben samen met Yvette op zo'n gator gaan zitten. Dat is zo'n wagentje waarmee je zeg maar op het festivalterrein allerlei dingen vervoert. En ik ben er doorheen gereden met jou naast me. En ik had een filmpje. Weet je wel, ik filmde het geheel. Ik zag je door de reacties die mensen hadden, de positieve reacties. Want we reden zo heel langzaam door die crowd en mensen hadden de gelegenheid om je aan te spreken, Yvette. En ik zag jou letterlijk hoe dat binnenkwam bij jou. Want ik bedoel, je rijdt door die mensen, die massa's van mensen. En die allemaal zeggen, Yvette, bedankt. En natuurlijk via jou bedankt ze het hele team wat werkt.
1: Ja, dat wil ik ook even zeggen. Ik ben natuurlijk, dat is ook mijn functie. Spokeswoman. Maar Frans de Vries, Jacco van Sandijk, Vincent Soekra, Lauretta Gerards, Lotte, Jacqueline, Lareni, Nuke, Greg, Kevin, Peggy. Ik kan doorgaan. Ik bedoel, ik ga nu mensen vergeten, dus ik ga nu stoppen. Maar jullie weten dat ik jullie bedoel. Dat is de kern van dit team, dat er vanaf dag 1 heeft gestaan en dit festival heeft gemaakt. Berto, Shay, Schenke, noem ze allemaal maar op.
0: Odongo.
1: Al die mensen. Dat team van ons is een gouden team. Want wij komen op de voorgrond, Frans en ik meestal, Vincent. Maar Jacco is ook een van onze directieleden. Die werken keihard achter de schermen. Dus ik wil hun ook namens jullie allemaal bedanken voor wat er is neergezet. Ik ben fucking trots op wat wij hebben neergezet. Ik ben blij met dit kwakkel. En als iedereen vindt dat het oude kwakkel terug moet komen, ik nodig ze uit om dat dan lekker te gaan neerzetten.
0: Ja, ik heb hier niets aan toe te voegen. Kemal, ja. Jij nog iets vanuit Sardinië?
2: Ik denk dat Yvette fucking trots kan zijn op dat wat er staat. En ik denk ook dat dat moet blijven. En dat denk ik dat heel veel mensen vinden. Nog een laatste toevoeging. We hebben dit WK weer fantastische acties van voetballers van Surinaamse komen afgezien. En er zijn veel Surinaamse profvoetballers en ex-profvoetballers die misschien ook de handen bij elkaar kunnen steken en een kabel kunnen vormen om op die manier misschien te zeggen, jongens, we gaan als broeders, gaan wij hier een donatie doen of iets steunen of ambassadeurs zijn. Wie weet is er al over gesproken, Yvette, ik weet het niet. Maar daar zou misschien ook nog een idee kunnen zijn om die jongens, om die oud-voetballers te trekken. Ook omdat het brede publiek, zoals Gilly het noemt, Wit Nederland, daar ook een bepaald beeld bij heeft. En je daarmee weer de brug kan slaan. Voetballers zijn wat dat betreft wat waard. Dus het zou misschien ook nog wat kunnen zijn. En voetbal is natuurlijk de kern van Kwakkoe. Ik heb op Kwakkoe weer een paar leuke voetbalpotjes gezien van een aantal amateurs. Wat is het? 4-4 doen ze. Nou, dat is leuk om te zien. Het is niet het niveau van wat we professioneel zien, maar het is wel ontzettend leuk. En dat is volgens mij ook de kern van Kwakkoe. Dus wie weet zou dat nog een idee kunnen zijn. Maar goed, daarmee sluit ik dan ook af. Vanuit een voetballiefhebbend land Italië. Ik zou zeggen, veel succes. En ja, we hebben nog wel contact.
1: Yes, okay. Thank you, Kemal.
0: Kemal, dank je wel dat je wilde bijdragen aan deze uitzending. Dank je wel.
2: Absoluut, veel dankjewel. Succes.
0: Ik haal je er nu uit en daarna haal ik je vet eruit. En dan ga ik een afsluiting maken en dan zit het er weer op. Muchas gracias. Oh nee, het is Italiaans, hè? Ik weet het niet.
2: Grazie mille, arrivederci.
0: Ja, arrivederci. Dankjewel, Kemal Rijken vanuit Sardinië. Yvette, wij gaan er een einde aan maken. Ik zie jou sowieso. En mensen mogen het gewoon rustig weten. Yvette, je bent mijn mattie. En niet alleen ben je mijn mattie. Je bent ook mijn mattie waar ik trots op ben. Je weet, ik zeg het altijd. Je hebt me nooit een freaking baantje aangeboden daar zo op dat kwakkoe en al die 15 jaren. You know what I mean? Ik heb nooit een cent verdiend aan dat kwakkoe. Dus wat dat betreft, weet je wel, fuck jou. You know? Maar goed, ik ben er trots op inderdaad wat je zegt, op wat jullie hebben neergezet. En
1: ik wil nog even zeggen. Ik heb net een aantal namen zo genoemd.
0: En neergezet. En
1: ik wil nog even zeggen. Ik heb net een aantal namen zo genoemd. En ik vind het vervelend dat ik een aantal mensen ben vergeten. Omdat ik kon er niet zo snel op komen. Maar ik hoop dat ik een keer in je show de gelegenheid krijg om

0: om te zeggen, dank jullie wel dat jullie gekeken hebben. Als je op de hoogte blijft, ontwikkelingen rond Kwaku, kijk de volgende week weer. Ik weet niet waar en wanneer de nieuws is, maar dat gaan we zien. Like en subscribe onze kanalen. Dat doen we met Kulturu TV. Je zit op Hopser. En voor de mensen die niet weten wat Hopser betekent, dat betekent hart op Suriname. Blijf ons volgen, blijf ons liken, deel onze berichten en stay positive. Je hoeft het niet altijd eens te zijn met wat we zeggen, daar gaat het helemaal niet om. En je mag best kritisch zijn, maar kom niet met dingen die alleen maar bijdragen aan een soort kleuring van het water in een open riool. Weet je wel, het is zo gemakkelijk om thuis te zeggen, ja, het is duur en ja, die money making business, ja, en ze, het zijn pieterbazen van een witte man die werkt, het is allemaal gelul. Weet je wat ik bedoel, het is alleen maar gelul. Als je iets wil doen om Kwaku te behouden, dan mag je dat zeggen. En als je het duur vindt, mag je het ook zeggen, want ik vind het ook duur. Weet je wat ik bedoel, en er zijn dingen, maar je moet wel reëel blijven. En stay positive en laten we gewoon kijken hoe we hier samen uitkomen. Suso Lobby, hartstikke bedankt. Namaste en blijf kijken. Ciao!
1: Dit is Mart. Een lange dag.
2: 40 jaar.
1: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorkum zijn gereden. Dat mag niet meer omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij de aansluiting met de A10 in de vorm van 4 kilometer file. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk Oost. 9 kilometer file met bijna een half uur vertraging. Door de werkzaamheden is de weg verderop dicht bij de Wijkertunnel. Je moet omrijden via de A22 door de Velsertunnel. Op de A10 vanuit de Nieuwmeer naar Watergaasmeer bij knooppunt Koenplein. Een 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Eemnes. En een kwartier vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel, elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Knopend Velzen 10 kilometer file. Kwartier vertraging daardoor komt door de werkzaamheden aan de Wijkertunnel. Je moet daar omrijden via de A22. Op de N200 Zandvoort Amsterdam bij Knopend Rotterpolderplein 2 kilometer file, maar wel met een half uur vertraging. 10 minuten vertraging op de N205 vanuit Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
1: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En dan moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
0: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: En de noodtoestand is opgeheven. De meeste geëvacueerden kunnen naar huis. En dan nog het weer. In de oostelijke helft valt wat regen. Later vanavond wordt het droog. En vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
7: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
8: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capricotours is de best.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: erg belangrijk vinden, is dat het geen Google Maps wordt. Want iedereen weet dat wanneer je Google Maps opent, degene die het meeste betaalt staat altijd bovenaan. En daar gaan we dus helemaal niet vanuit. En wat voor ons belangrijk is, is dat het juist zo laagdrempelig mogelijk wordt. Dus we hebben 4 talen. We hebben het in Nederlands, Engels, het Spaans en het Arabisch. Daarnaast willen we ook dat er, en daar zijn we nu ook al mee bezig, een spraakfunctie komt. Omdat, ja, je hebt ook genoeg laaggeletterde mensen die helemaal niet eens gewoon kunnen schrijven.
1: Dus als je niet goed kan schrijven.
0: Nee, kan je gewoon spreken en dan wordt er ook terug gesproken.
1: Oh, dat is echt fijn.
0: Ja.
1: Maar dan word ik ook lui.
0: Maar dat mag, dat mag.
1: Alles met voice mail.
0: Nee hoor, ik bedoel, het gaat niet om lui, het gaat om het gemak. Ja. Maar vooral ook gewoon mensen die echt niet kunnen schrijven, dat ze ook gewoon mee kunnen doen. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. En er komen ook testfases, dus dat we ook gaan kijken of het echt ook in het gebruik goed gaat. Want we kunnen wel denken van, nou, dit is leuk, dit is leuk. Maar als het in het gebruik niet goed overkomt, dan moeten we gewoon toch dingen gaan aanpassen. Dus er komen ook verschillende testfases.
1: Oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, is die zoekmachine dat bijvoorbeeld dat je zegt van, ik weet niet waar een apotheek is.
0: Ja, precies.
1: Waar zitten alle apothekers in Amsterdam Zuidoost?
0: Precies.
1: En dan kan je apotheek typen.
0: Ja, of en je dan kan het zeggen.
1: Of het zeggen, inspreken.
0: Ja, ja.
1: En dan komen alle adressen komen dan naar voren.
0: Ja.
1: Op een plattegrond? Of hoe ziet dat eruit?
0: Op een plattegrond. Het is een plattegrond, maar we zijn ook bezig met in te bouwen dat je dus, stel je voor, je wil binnen een straal van 2 kilometer bijvoorbeeld, een apotheek of wat dan ook. Dus dat je ook kan aangeven binnen welke straal je wil gaan zoeken. Dat vinden we ook belangrijk, dat je gewoon zo dichtbij mogelijk dingen kan vinden. En als het er niet is, dan willen we ook gaan kijken naar bepaalde zaken. Dus stel je voor, want eigenlijk toen, heel kort, toen ik begon met deze map, hadden we als voorbeeld de culturele landkaart die cultureel Zuidoost heeft gemaakt. En toen we daarmee waren begonnen met die kaart maken, kwamen we dus tijdens het maken kwamen we erachter dat er, dus hier in Gein en in Vensterpolder gewoon helemaal geen cultuur is. Gewoon niks.
1: Oh.
0: En
1: dat verbaast me eigenlijk.
0: Daar kom je pas achter wanneer je dus die kaart hebt gemaakt. Want allerlei dingen popten op en dan zag je natuurlijk echt de overkill in de Amsterdamse Poort en Bijlmer Centrum, zoals logisch. Maar dus echt zo Vensterpolder en Gein was gewoon echt helemaal niks. En dus daarom hebben we ook met elkaar gesproken met de werkgroep. Want als we dat dus nu ook zien, dat we ook echt met het stadsdeel en met de community moeten gaan praten. Van hey, het kan niet zo zijn dat er
1: bijna niets gebeurt.
0: Precies, precies. Dus dat we ook,
1: dat er geen movement is.
0: Nee, dus dat we dan ook dat ook echt gaan gebruiken. Van hey, we moeten met elkaar gaan kijken waar zijn dingen nodig. En het kan ook best wel zijn dat er op een gegeven moment, stel je voor, in de K-buurt bepaalde dingen niet meer zijn. Weet je? Want er is altijd reuring, dit en dat. Dat we ook als community met elkaar gaan kijken. Dat we als community met elkaar gaan kijken van hey, als dingen wegvallen, hoe gaan we dat met elkaar oppikken?
1: Ja, oké. Okay, maar als ik moet denken aan de faciliteiten en organisaties die op de zoekmachine staan, wat staat er wel en wat staat er niet?
0: We gaan starten met vooral het sociaal-maatschappelijke.
1: Ja.
0: Want we horen nu ook al van, maar kunnen we ook winkels en dat soort dingen. En we gaan wel de winkelcentra neerzetten. Maar voor ons is het wel heel erg belangrijk dat we eerst beginnen met het sociaal-maatschappelijke. Omdat we ook gewoon moeten kijken, dat we, als er bijvoorbeeld straks bedrijven of winkels.
1: Of nieuwe bewoners.
0: Ja.
1: Komen en die denken van oké, ik weet niet waar ik moet zijn. Voor...
0: Nee, daarvoor is het juist.
1: Ja.
0: Maar we moeten wel kijken dat als we commercie opkomt, hoe we dat gaan aanpakken. Omdat het in eerste instantie echt bedoeld is voor de community. Om te kijken van hey, hoe gaan we ervoor zorgen dat zij echt een plek hebben waar heel veel dingen samenkomen. Want ook, en dat was voor mij vooral heel erg belangrijk, om te kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle activiteiten en evenementen die er in de community worden georganiseerd, dat die eindelijk op 1 plek komen. Zodat we met z'n allen kunnen stoppen om te blijven spammen in de appgroepen.
1: Ja.
0: Want dat hebben we in de loop der jaren gewoon gemerkt dat, ja, ik bedoel, ik weet niet in hoeveel appgroepen jullie zitten.
1: Ja,
0: maar echt, als er één ding wordt neergezet, dan hoor je pop, pop, pop, pop, pop, want dan komt direct in alle 10 groepen. En dat is gewoon zo zonde, want daardoor kijkt nu bijna niemand meer in de appgroepen. En ik bedoel, ik zit zeker 10, maar omdat het zoveel is, zijn er ook gewoon heel veel evenementen die ik ook niet heb gezien, omdat, ja, weet je, je valt over elkaar heen. Dus we willen ook heel graag dat er gewoon één plek komt waar iedereen gewoon kan kijken. En dat je dan kan zien van, hé, wat is er de komende week? En dan hopen we ook dat, want mensen moeten zich aanmelden, dat je dan ook met elkaar gaat kijken van, oké, als er al 5 evenementen op een donderdag zijn, laten we niet nog een 6e of een 10e of een 15e erbij zetten. Want dat merk je ook op bepaalde donderdagen. Ja. Dat er dan zoveel is dat je elkaar gewoon wegconcurreert. En dat is ook gewoon heel erg zonde. Ja. Snap je?
1: Ja, maar om even een bruggetje te maken. Zuidoost is wel aan het groeien. Als we het hebben over wonen.
0: Zeker, zeker.
1: Dus ja, dat er verschillende evenementen op dezelfde dag is dat dan erg?
0: Nou, soms zijn er echt dingen die elkaar bijten.
1: Je mag ook reageren.
2: Ja.
0: er zijn soms echt belangrijke evenementen die op dezelfde dag worden georganiseerd. En dan is het wel zonde, want je kan jezelf niet in 3 of in 4 soms splitsen.
3: Ik merk ook wel dat het heel vaak gebeurt. Dat er één bepaalde datum is waar zoveel gebeurt. En ik denk dat we elkaar door de asset mapping, door de zoekmachine, elkaar beter gaan kunnen vinden. En misschien kan dat ook wel leiden tot samenwerkingen en dat je gewoon krachten bundelt met elkaar, wie weet.
1: Zeker. Ja, want als ik een bruggetje mag maken naar charity.
2: Ja.
1: Het stukje wonen.
2: Mm-hmm.
1: Ik wil eerst even over 1 van de 11 praten. Wat is 1 van de 11 eigenlijk?
2: 1 van de 11 is een project waarbij we jongeren die met die maatschappelijk of cultureel met kunst en cultuur bezig zijn, een woningplek bieden in de tijdelijkheid. En in de tijdelijkheid benadruk ik op dit moment, het was eerst anti-kraak, maar dat heeft een andere regelgeving dan tijdelijkheid. En eigenlijk het grootste verschil is dat je bij anti-kraak 28 dagen hebt om je huis uit te gaan als het contact wordt verbroken. En bij tijdelijkheid is het 3 maanden.
1: Okay.
2: Wij willen die jongeren heel graag bij elkaar hebben. En het zijn inmiddels niet alleen maar jongeren meer, maar gewoon mensen die like-minded zijn. We willen heel graag bij elkaar hebben om de buurt een soort van op te hemelen. Maar ook om een positief geluid naar voren te brengen binnen de buurt. Mensen die bezig zijn, die hebben meestal een ander ritme, een andere manier van bewegen, omgang met spullen, met je omgeving. En dat wilden we graag naar voren halen in die buurt. En ik heb het nu over de buurt Geldershoofd-Gravenstein.
1: Ja. Dus als ik even een samenvatting mag geven, is dat die 2 flats worden gerenoveerd.
2: Die 2 flats worden uiteindelijk gerenoveerd, inderdaad.
1: En dan moeten de oude bewoners moeten eruit. Die gaan verhuizen uiteindelijk.
2: Ja.
1: En dan om de woningen niet leeg te houden, dan komen er dus creatievelingen en maatschappelijke jongeren komen dan in die flats wonen om tegen kraken te gaan eigenlijk.
2: Tegen kraken te gaan, dat zo kan je het noemen. Maar ook om een ander geluid nog even in de tijdelijkheid naar voren te brengen. Want de bewoners in de flat, het zijn 200% sociale huurwoningen, die flats. En de geluiden, waar de meeste mensen over die flat hebben, waren best wel negatief. Ja. En ook dat het een onveilig gevoel was en noem maar op. Maar er zijn ook heel veel bewoners die dat gevoel juist niet hadden. Die juist wel een heel veilig gevoel hebben. Of heel veel Zuidoostenaren die daar komen, die wel een fijn gevoel hebben. En om dat een soort van meer op de kaart te stellen, is dat project opgezet. We hebben dit eerder gedaan in Heesterveld. Toen ging het ook over de creatieve sector.
1: Ja.
2: En in Heesterveld is het heel erg geslaagd. Dus het is een iets andere vorm. Heesterveld zou tegen de vlakte gaan. Dus dat is iets, dat is anders dan als het gerenoveerd wordt. Bij renovatie ja, voor ons is dat ook een beetje iets nieuws, maar er komen andere dingen bij kijken als het daar gewoon om gaat.
1: Oké, okay, mooi. Want wat ik zie heel veel beweging. Ik woon zelf in Geldershoofd. Mm-hmm. Ik zie heel veel beweging. Ik zie veel nieuwe jongeren binnenkomen. Dus dat zijn al die nieuwe bewoners van Zuidoost. Maar zijn die jonge creatievelingen en maatschappelijke jongeren, zijn dat mensen die al uit Zuidoost komen? Of zijn het mensen die Zuidoost gewoon leuk vinden en gewoon komen wonen?
2: Het is een mix. En we hebben bewust gekozen voor die mix. Want mensen die van Zuidoost houden, horen ook in Zuidoost. Vind ik. Vinden wij binnen dit project. En mensen die al hier leven en bijdragen, horen ook in Zuidoost. Maar ook de jongeren van Zuidoost krijgen een kans. Wat ik heel erg merk. Want we hebben met iedereen persoonlijke intakegesprekken. Ik heb die op dit moment. En wat je merkt daarin is dat, nou ja, sommige mensen vanuit Zuidoost voornamelijk zijn nog niet klaar om op zichzelf te wonen. Ook niet in de tijdelijkheid. Voor sommige mensen, er zijn regels als het gaat over de tijdelijkheid. Zo mag je niet grote huisdieren hebben, maar je mag ook geen kinderen hebben. Omdat je kinderen, heel plat gezegd, je mag kinderen niet op straat zetten.
0: Ja.
2: En dit is wel een project wat echt gerenoveerd moet worden. De flat is er ook echt aan toe. Dus als je eruit moet, moet je ook echt eruit. En in de tussentijd probeer ik de bewoners, de mensen die zich hebben aangemeld bij mij, te informeren over de woonkansen in de rest van Zuidoost. Ja, voor ons is dat heel erg belangrijk. Ik ben even mijn punt kwijt.
1: Geen probleem, want ik ga gelijk een bruggetje maken naar Andrea. Want Andrea is verbinder van Zuidoost.
4: Ja.
1: En wat houdt dat precies in?
4: Nou, als community verbinder ben ik voornamelijk bezig met geluiden uit Zuidoost op te halen. Zo heb ik gesprekken met verschillende bewoners, met verschillende platformen, stichtingen. En die geluiden breng ik dan terug bij het doorbraakteam wonen. Ja. Dat is een team binnen de gemeente Amsterdam, wat volgens mij ook onder Masterplan Zuidoost helemaal valt. Waarin we ook echt doorbraken proberen te maken. Voorbeeld daarvan, oh, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Een voorbeeld wat al
1: andere richting. Maar als je denkt, je hebt nu, je kent het project waarschijnlijk al, een van de 11.
4: Ja.
1: Ja. En wat voor geluiden hoor je als het over wonen gaat? Welke doelgroepen, waar hoor je geluiden van?
4: Ik heb de afgelopen paar maanden, in het begin was ik voornamelijk met de jongeren bezig met praten. En bij hun was het probleem, wij kunnen gewoon geen woning vinden hier in Zuidoost. Nu zijn daar al heel veel gesprekken over. Die lopen nog steeds, dus jammer genoeg kan je nog niet zeggen van, oh ja, zoveel procent gaan jongeren uit Zuidoost krijgen. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Een ander probleem wat we heel erg ook in Zuidoost hebben, zijn ouderen die heel graag kleiner willen wonen.
2: Zeker weten.
1: Oh, toch wel?
4: Ja. Is een heel,
1: ik dacht juist niet.
3: Ja, wel hoor.
4: Ze willen heel graag kleiner wonen. Groot voorbeeld, mijn eigen moeder. Mijn moeder die heeft gewoon 3 slaapkamers leeg.
1: Ja, het schoonhouden, alles onderhouden. Ja.
4: Ze heeft gewoon 3 slaapkamers leeg. En dan woon ik nu in een appartement gelijksvloers. Het fijne zou kunnen zijn als mijn moeder en ik van woning zouden kunnen wisselen.
1: Maar zou dat niet kunnen?
2: Nee.
0: Maar waarom dan niet?
2: Nou ja, de reden waarom dat niet kan, het heeft verschillende redenen. Mm-hmm. Bij welke woningcorporatie huur je?
3: Oh ja,
2: werken die samen? Ja. Ze hebben meestal niet dezelfde regelgeving als het gaat over ruilen. Waarschijnlijk heb je een nieuwere woning dan je moeder.
4: Mijn moeder heeft een nieuwe woning. Ik zit in een flat.
2: Ah, oké. Okay. Nou ja, weet toch, nieuwbouw, oudbouw, dat is ook wel een dingetje. Want je gaat in prijs omhoog. Gaat dat mee of niet?
1: Ja.
2: De prijs die, laten we zeggen, je ouders waarschijnlijk nu betalen, die ga jij niet meenemen. Dat wordt niet de prijs. Dus je kan het misschien onderling wel doen, wat ik nu iets illegaals zeg.
4: Ik weet het niet.
2: Laten we daarin eerlijk zijn.
4: Het is iets waar we over hebben nagedacht.
2: Ja, maar het komt wel een soort van in je op, omdat het dus in principe anders. Ja, je bent eigenlijk een soort van benadeeld als je dat doet op die manier. En daardoor is het heel moeilijk. Ik juich het niet toe, maar ik snap wel als mensen daar misschien wel over nadenken.
1: Ja, maar Mireille, als je dit nu hoort, want jij bent ook een verbinder, maar niet de functie verbinden, maar je bent van jezelf een verbinder. En je bent vaak in de Amsterdamse poort. Welke geluiden hoor jij dan over de wonen?
3: Ik hoor geen goede geluiden, want dat komt omdat... Kijk, ik weet dat jullie super je best doen en jullie hebben ook echt de jongeren van mij geholpen. Dank je wel. Die was echt in de problemen. Dus ik ben echt super blij met deze lokale mensen die we hebben. Ja. Die wel naar elkaar kunnen kijken, weet je wel. Het is gewoon belangrijk. Maar wat ik vooral hoor is, en niet alleen hoor, ik heb zelf een zoon van 25 die nog steeds geen woning kan vinden. En ja, als hij dat wil, moet hij sowieso buiten Zuidoost, want hij vindt er geen. Maar jongeren zeggen, er is niks voor ons. Ten eerste is het duur, want die jongerenwoningen in Zuidoost zijn belachelijk duur. Ik heb zelfs, het klinkt misschien heel raar, en het is niet om iets, maar ik heb zelfs een jongere uit mijn eigen zak moeten helpen, anders was ze de woning kwijt. En ze heeft geen ouders hier. Dus weet je, het is soms heel erg moeilijk met al die regeltjes met wonen. En wat ik zie is bij ouderen, en net als mijn moeder is ook een voorbeeld, die wil al langer naar een kleinere woning. Er is haar toen gezegd van dan gaan we voor u kijken naar een woning en er werd alleen maar aangeboden buiten Zuidoost. Dat vond ik heel frappant. Waarbij mijn moeder heeft gezegd, ik blijf hier zitten, want ik ga helemaal nergens naartoe.
1: Ja.
3: Dit is mijn habitat, dit is waar ik al jaren woon, dus waarom zou ik weggaan? En dat is dus eigenlijk een beetje wat ik zie, is dat mensen worden aangeboden om buiten Zuidoost te gaan. Ik ken ook een jonge man, die is hier gewoon in Zuidoost geboren, getogen, getrouwd, kindje, en kreeg hier geen grotere woning, omdat hij dat nodig had. En nu moet hij in Almere wonen. En omdat hij dan nu in Almere moet wonen, omdat het niet anders kan, wordt hij dus niet meer gezien als iemand van de Bijlmer. En dat vind ik heel moeilijk.
1: Ja.
3: Want hij is van de Bijlmer, hij voelt de Bijlmer. En zijn dochter gaat hier nog steeds naar school. En hij werkt hier.
1: Dus hij doet van alles hier zo. Alleen het wonen is dan buiten Zuidoost.
3: Ja.
1: En Andrea, als ik weer naar jou mag kijken. Doorbraakteam, zei je. Welke stappen worden dan ondernomen wat echt een doorbraak moet zijn?
4: Alles wat we nu in de afgelopen maanden hebben bereikt, daar gaan we pas in augustus zeg maar een hamer op slaan. Een doorbraak, ja, ik weet niet wat ik wel en niet mag zeggen, maar ik ga gewoon wel iets zeggen. Iets wat bijvoorbeeld heel fijn is, is dat er in Vensterpolder een soort een welzijnsdashboard is gekomen natuurlijk. Hoe leg ik dat in een notendop uit, het welzijnsdashboard?
3: Nou, dat is gewoon een dashboard. Er worden vragen gesteld in een buurt. En dat zijn dezelfde vragen. Er komen uitkomsten uit. En dan kan je zien hoeveel mensen in de buurt die willen meer doen aan veiligheid. Hoeveel mensen willen meer doen aan een schone buurt. Hoeveel,
1: weet zijn daar bijeenkomsten voor? Op welke manier wordt dat uitgevoerd?
4: De geluiden worden voornamelijk dus uit, hoe ik mensen spreek, ik ga naar de markt op dinsdag in Kruin, dus op vrijdag in de Poort. Ja. En daar spreek ik het meeste de mensen. Ik weet bijvoorbeeld van de andere communityverbinder Lisinka. Zij zit zelf in heel veel communities en ze doet ook heel veel in Holendrecht bijvoorbeeld. Dus zij haalt daar haar geluiden vandaan. Maar ik haal ze heel laagdrempelig eigenlijk binnen. Ik ga met mijn moeder mee naar haar werk en ik zeg haar, hey, waar zijn, mag ik misschien met een paar van je cliënten praten? En ja, zo gaat het hier in Zuidoost. Je praat gewoon met mensen op straat eigenlijk.
1: Ja.
4: En die geluiden proberen we dan terug te brengen. En dan zijn er bepaalde projecten zoals het welzijnsdashboard. Zoals in Vensterpolder was er een heel lang een leegstaand gebouw. En daar zo is nu eindelijk een bestemmingsplan voor. We zijn vlak voor de zomervakantie.
3: Inderdaad.
4: Vlak voor de zomervakantie waren we bezig met volkshuisvesting, het plan van aanpak. Daar gaan we 17 augustus mee verder. Maar nu, doordat het zomervakantie is, ligt alles eigenlijk een beetje, ja, niet stil. Maar
5: we zitten in het zomerreces.
4: Ja, we zitten in het zomerreces. Ja. Dus de afgelopen 3-4 weken is het wel wat rustiger met van, hey, wat moet er nou echt gebeuren?
1: Ja. Nou, thank you. Maar Charity, weer terug naar jou.
5: Ja.
1: Want ik zit in een groepsapp natuurlijk, bewonersgroepsapp.
5: Mm-hmm.
1: En laatst kwam er een berichtje van, hey, ik moet mijn woning uit, want ze gaan renoveren. Waar kan ik naartoe?
5: Ja.
1: En toen zei iemand, als je inschrijft en je bent echt iemand van Zuidoost, dan krijg je voorrang op bepaalde woonprojecten. Kan je daar iets over vertellen?
5: Nou ja, bij de nieuwbouwwoonprojecten is er een voorrangsregeling voor Zuidoostenaren van 25% van de woningen. En de voorrangsregeling heeft te maken met als je 6 jaar aan één gesloten in Zuidoost hebt gewoond, of
2: 10 jaar in Zuidoost heb gewoond, maar even weg ben gegaan en je wilt weer graag terugkomen. Maak je daar kans op.
1: Als je naar een andere stad bent geweest, omdat het niet anders kon, mag je eigenlijk weer terugkomen als het binnen 10 jaar is?
2: Binnen de 6 jaar.
1: Binnen de 6 jaar. Zo, maak aantekeningen, mensen. Maak aantekeningen, kom terug naar Zuidoost.
2: Je mag terugkomen naar Zuidoost of je kan terugkomen naar Zuidoost. En dat geldt nu voor de nieuwbouwprojecten. Ja. Niet iedere nieuwbouwproject, niet iedere ontwikkelaar gaat daarin mee. Okay. Maar wat ik wel weet is dat de gemeente, Team GNO dan, Grond en Ontwikkeling, wel heel erg hun best doen en hun hart maken, zodat deze regeling wel bij zoveel mogelijk projecten van toepassing komt.
1: Want waar zijn die projecten precies?
2: Nou, de meeste projecten die nu in ontwikkeling zijn, zijn in het Amstel 3 gebied. Dus in
1: dat is
2: het bedrijvengebied. Ja.
1: Dus
2: Bullenwijk, Holendrecht.
1: Holendrecht.
2: Maar er zijn ook projecten die gewoon in het bebouwde gedeelte van Zuidoost zijn. En dat is veelal in Zuidoost Centrum en EG.
1: Zuidoost Centrum is Amsterdamse Poort.
2: Amsterdamse Poort.
0: Nelson.
3: Dat is een bouwpuntje.
1: Hoe heet het? Nelson Mandelawijk. Nelson.
2: En de verschillende gebouwen hebben verschillende namen.
1: Oké.
2: Ja.
1: En ik zag ook iets over Krajnes. Er komen ook woningen daar zo?
2: Ja, klopt. Dat is nog een beetje in de beginfase daarvan. Er zijn natuurlijk wel al plannen en noem maar op. Maar daar komen inderdaad ook woningen. Okay. Er is nog, tenminste, ik weet nog niet heel veel ervan. Maar ik weet wel dat er woningen komen. En
4: Ik weet toevallig wel dat daar zo... Want ik woon tegenover waar er wordt gebouwd. Ik kijk heel mooi uit op een bijna bebouwd gebied.
2: Ja.
4: Maar er komen 260 woningen uit het hoofd. 266 woningen ongeveer. En er komen 3 verschillende maten woningen. Maar ik weet niet hoe de mix zou zijn. Of het zoveel sociale huur, zoveel vrije sector, zoveel... Ik weet überhaupt niet of er koopwoningen tussen zitten.
2: Daarom zeg ik ook, ik weet nog niet het fijne ervan.
0: Wat ik wel heb gehoord is dat een deel vandaag... zullen ook mensen zijn die van Geerding... Van Geldershoofd en Gravenstein...
2: Die dan de
0: oversteek zullen maken daar naartoe.
2: Ja.
1: Dus de oud-bewoners van Gravenstein en Geldershoofd, die krijgen dan een huis toegewezen bij de nieuwe projecten. En dan mogen ze ja of nee zeggen. En dan,
4: Ik heb wel de layout gezien, want nu natuurlijk zijn alleen de draagmuren gemaakt. Het zijn wel piepkleine woningen.
1: Alles is piepkleine.
0: Ja. Dat is gewoon nieuwe normaal. Ja.
2: Wat wel echt belangrijk is om te weten, en ik zeg, want we hebben de woonwinkel ook gehad, of tenminste we zaten in de woonwinkel.
1: Waar was dat ook?
2: In de Amsterdamse Poort, tegenover Odido, hebben we een lange tijd gezeten. We gaan verhuizen. Maar wat ik iedereen wel meegeef, de woningen die wij kennen van vroeger, waar wij zijn opgegroeid, dat wordt dan het gewoon.
1: Dus alles wordt een beetje poppenwoning.
2: Het wordt een poppenwoning, het is minder ruim, ze kijken meer naar communityruimtes, dus beneden, boven, een terrasje, dat soort dingen, een rooftop, om daar samen te komen. Maar je woning zelf is niet meer zo groot als wat wij gewend zijn. Om te slapen,
0: Maar daarom zie je ook steeds meer, ik woon zeg maar vlakbij Diemen, zie je ook steeds meer van die storage die worden gebouwd. Dus mensen moeten zich ook gewoon realiseren dat, kijk, weet je, je winter- en je zomerkleding moet je gewoon gaan storagen. Want dan heb je gewoon wat meer ruimte, want je hebt gewoon niet zoveel ruimte als wij hebben.
1: Ja, want die woningen krijgen ook geen berg ook, hè?
0: Nee, heel weinig.
2: Geen berg op beneden, maar je hebt wel een berging in je woning. En hoe je die indeelt, dat
1: maar
2: is dan...
1: Maar wij mensen van Zuidoost hebben heel veel kleren, want bij elk feestje willen we andere outfits.
0: Nee, daarom die storage.
2: Daar is ook iets over
1: gezegd.
2: Moet je voor elk feestje een andere outfit?
3: Het is cultuur. Het is cultuur.
1: Something Zuidoost,
3: hè? Maar het is gewoon cultuur.
1: Al die kimonas moeten in je kast.
3: Ik wou net een nieuwe bestellen, dus we hebben ruimte nodig. Ja, nee, we zijn hier gewoon heel erg gewend ruimte te hebben. En dat is dan voor ons anders. Want ik snap dat er woningen nodig zijn. Daar kan ik niks over zeggen verder. Maar ik vind dat Zuidoost echt heel erg wordt volgebouwd. Ik zie de bomen niet meer. Ik zie alleen maar beton.
1: Ja.
3: Ik rij langs de weg en langs al die wegen staan allemaal gebouwen. En ik denk, wat doen ze met Zuidoost? En ik denk dat meer mensen dat gevoel krijgen, omdat als er iets verandert, dat mag. Ik, verandering van spijs doet eten, ik hou van verandering, maar ik hou wel van verandering die goed voelt. Die,
0: maar er is geen ruimte meer.
3: Nee.
0: Weet je, ik bedoel...
3: Nee, het is vol.
0: Ik woon in Kantershof en ik heb 95 vierkante meter en een grote voortuin en een nog grotere achtertuin. Nou, dat gaan ze nu never
3: niet meer maken.
0: Gewoon
3: nee.
0: Niet meer.
5: Dan kan je drie woningen in kwijt.
0: Eigenlijk wel.
4: Ja. Daar moet je zo bedenken. Ik woon dus in Kralenbeek, maar ja, ik zit wel met mijn 75 vierkante meter. Ik ben er heel blij mee.
1: Ja.
4: Maar ja, ik zou heel graag ook wel die tuin van nog groter dan mijn voortuin. Überhaupt een tuin.
1: Ja.
4: Dat zou ik wel fijn vinden.
1: Ik denk dat, ja... De jongeren die nu de volwassenen van Zuidoost zijn, heel graag een tuin willen allemaal in Zuidoost.
3: Ja, alles gaat omhoog natuurlijk. Ja. Hè? Ik bedoel, het gaat niet alleen om het volbouwen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar Bullenwijk. Ik denk dat heel veel mensen trots zijn op hun projecten. En ik snap dat ook, want je hebt er heel hard aan gewerkt. Maar ik vind het heel lelijk eruit zien. Als ik langs rij of het nou in de trein of auto. Ik zie alleen maar van ver af heel hoge gebouwen. En ik denk... Dit is geen Zuidoost, toch? Dit is, weet je wel, dus ik heb een beetje last van, snap je wat ik bedoel?
0: Verandering.
3: Al die veranderingen, het is zoveel, dat is het eigenlijk.
5: Ik moet eerlijk zeggen, in sommige opzichten geniet ik er wel van. Want ik denk dat we in Zuidoost ook heel vaak, ik denk dat er ook een groep is geweest die heel vaak buiten Zuidoost hun ding ging doen. En dat zie ik, in ieder geval in mijn perspectief, zie ik dat ook wel dichterbij komen. Dus ik verheug me eigenlijk wel op de ontwikkelingen die er plaatsvinden, ook in dat gebied. Want ik hoop dat er een bepaalde ondernemers, een bepaalde aanbod ook naar Zuidoost komt. Zodat ik niet altijd naar de stad hoef te gaan of naar... ik ga vaak naar Amsterdam-Noord als het gaat voor creativiteit en dat soort dingen. En ik hoop dat wij in Zuidoost dat ook een beetje gaan krijgen, zodat ik... In plaats van een half uur onderweg of 20 minuten, 5 minuten onderweg ben naar dat aanbod.
3: Maar wat mij daarbij wel opvalt is dat die dingen alleen maar worden gemaakt, gebouwd als er nieuw komt. Waarom niet als er al oud is? Dat kon al lang gedaan worden.
5: Er is een combinatie. In de Poort zijn ze nu heel erg in het bouwen.
3: Heel erg, ja.
5: Heel erg.
3: Heel erg.
5: Het wordt een kunst- en cultuurcentrum. I mean, ik kan niet wachten tot dat afgebouwd is. Want ik denk dat ik daar de hele dag te vinden ben.
3: Ja, dat is de enige reden waarom wij niet geklaagd hebben. Want wij zitten in het buurtplatform bij Bijlmerplein, daar zijn we karttrekkers van. Ja. We hebben alle gesprekken over de bouw van het middenstuk hebben wij meegekregen. En er is nog nooit één keer over zoiets gesproken. Nooit. Ja. Wij hebben het ontdekt in het Parool.
1: Oh.
3: Ja,
1: maar
3: terwijl we pas nog een bijeenkomst hebben gehad. Hè?
1: Hoe komen... Want wij zijn heel actief met z'n allen.
3: Ja.
1: Maar hoe komen de mensen die gewoon naar hun werk gaan en naar huis gaan en niet zo actief in de buurt zijn om verbinding te maken, hoe komen ze al deze informatie dan?
0: Ja, vaak wel uit het bureau. Ja, dan wordt het dan toch niet echt goed met de bewoners en de grassroots en de lokale organisaties gedeeld. Ik weet vaak dingen omdat ik... In cultureel Zuidoost zit. En we hebben eens in zoveel tijd hebben we gesprekken met Vincent de Kom, Lucille en Ellen Nieuweboer. Daardoor hoor je dingen, maar heel veel mensen weten dat soort dingen.
5: Ja, en ook dat vind ik tweeledig. Hè. Ik ben altijd een beetje...
1: Vertel.
5: Ik denk
1: ik ben
5: benieuwd
1: naar mensen.
5: Sommige mensen zijn ook niet op zoek naar die informatie. Toch? Of hebben de tijd niet de no-space, of dat is niet de informatie die zij willen bereiken. Als je bijvoorbeeld geen cultureel of kunst- en cultuurpersoon bent, ga je op zoek naar dat in jouw stadsdeel.
1: Ja, maar heel veel mensen schrikken ook wel wanneer er opeens iets wel voor hun deur staat.
5: Ja.
1: Dus dan is de vraag wel van, oké, waarom is er opeens een festival voor mijn deur? Of waarom heeft Zuidoost bijvoorbeeld Bijlmerhun?
3: Hmm.
1: Waarom weten mensen bijvoorbeeld, sommige mensen weten het wel, sommige mensen weten het niet. Hoe kunnen we die informatie wel bij de bewoners krijgen zonder dat we... want via
0: de zoekmachine, hè?
1: Ja, de zoekmachine.
0: Dat is wel de bedoeling, dat we dus ook, dat er dus naast dat er activiteiten komen, dat dus mensen ook echt stukken kunnen gaan schrijven. Hè. Dus dat er een onderdeel komt, kunst en cultuur. En dat je dan dus daar gewoon echt, wat je dus dan in het Parool leest, dat we dan ook gaan kijken hoe kan dat veel eerder dat het niet pas wanneer het bijna klaar is en in het parool staat dat mensen erachter komen, maar dan dus gewoon als er al gesprekken zijn geweest. Weet je?
3: Dat mensen erachter komen, dat was natuurlijk wel heel bewust gedaan, hè, dat wij dat niet moesten weten. Mm-hmm. Want we hebben alle gesprekken gehad, is nooit benoemd. Dus dat is wel bewust. Dat is ietsje anders dan de rest, zeg maar. Ook wel even uit elkaar halen. Mm-hmm. Ja. Want dit is gewoon even iets anders. Het is gewoon niet gedeeld. Nee. Ik denk dat ze bang waren dat we zouden klagen of wat dan ook. Maar toen ik hoorde, maar waar stonden daar ook helemaal klaar voor? Toen ik in het parool las, ik dacht, wat? Wacht heel even, dit kan niet. Maar toen ik zag wat het zou worden, toen dacht ik, oh, wacht heel even, dit vind ik leuk. Ja. Hoe kan ik hier aan meewerken? Dus dat is het.
0: Maar eigenlijk. Dan is het jammer dat jullie er niet in zijn meegenomen.
3: Precies.
0: Omdat mensen dan bang zijn geweest. En terwijl, als je had mee kunnen denken,
3: precies,
0: had je gewoon met elkaar en met de buurt ook gewoon misschien wat dingen kunnen aandragen. Dus dat is dan wel zonde.
3: Ja.
4: Ja, en ik denk dat dat ook wel een punt is zo bij masterplan van hoe gaan we beter communiceren naar de buurt toe.
1: Ja.
4: Ja, inderdaad. Hoe gaan we gewoon beter communiceren naar de buurt toe? We praten er ook binnen het doorbraakteam wonen over van hoe gaan we over woonprojecten en over bijvoorbeeld verbouwingen die voor je deur plaatsvinden waardoor je je flat niet meer uit kan. Hoe gaan we dat communiceren naar de buurt?
1: Ja,
5: ik lach.
1: Ja, hoe vinden we elkaar eigenlijk, hè?
3: Nou ja, elkaar vinden is niet zo moeilijk, toch?
1: Nee. Ja, maar net als wat Charity zei, als je interesse daar niet is, hoe komt
3: dan ga je
1: de informatie
3: logisch,
1: wel bij je? Dus dan is eigenlijk het vraagstuk van, oké, maar hoe zorgen we ervoor dat mensen wat actiever worden in hun eigen buurt?
3: Juist.
5: Ik denk dat sommige mensen ook niet de ruimte hebben om actiever te zijn. Die hebben andere zorgen, andere behoeftes ook, maar ook andere interesses. Mm. En dat is ook oké. Ik denk dat het belangrijke is dat we kijken van oké, hoe kunnen we naast elkaar leven? En als zoiets misschien voor je deur is, als er bijvoorbeeld een event of noem maar op voor je deur is en jij komt er op dat moment achter, ben je dan boos omdat je het niet wist? Ben je teleurgesteld? Of ga je meedoen en kijken hoe je een bijdrage kan leveren? Of volgend jaar wel mee kan doen. Of denk van, nou ja, weet toch, gelukkig is het maar één dag. Weet toch? Alles mag, tenminste, dat mag allemaal naast elkaar leven.
1: Ja, nou, ik denk dat de ene persoon natuurlijk zegt, hiep, hiep, hiep, yes. Ja. En dan gaat met stoeltje erbij zitten. En de andere persoon zegt, oh, weer een herrie.
3: Dat had ik
1: en
3: met Oost
5: denk juist, ik denk juist het mooie van Zuidoost is dat zulke dingen gebeuren en jij daarna gaat denken van, oh, maar ik vind dit eigenlijk leuk. Misschien kan er ook zoiets komen voor mijn deur. Of ook zoiets komen voor mijn deur. En dan kan je daar in principe je energie in stoppen. Mm. En dat tot stand brengen. En ik denk dat dat juist het mooie is van Zuidoost. Dat al die dingen naast elkaar kunnen leven. Dus ook met het nieuwe dat komt. Ik snap dat het is, die gebouwen zijn gigantisch. Mm-hmm. En op sommige vlakken heel erg onpersoonlijk. En dat soort dingen.
3: Vindt
5: maar
3: ze echt ook lelijke kleur. Grijs, grauw, beige.
5: Ja, maar aan de andere kant denk ik ook weer van, oh, het gaat, als dit gaat leven, kan het zo'n andere belevenis brengen binnen Zuidoost.
1: Ja.
5: Wat kan dit worden? Kunnen wij hier iets nog meer van creëren dan wat er nu al staat? Nee. En ik hoop dat wij, in Zuidoost zijn heel veel creatievelingen en noem maar op. Ik hoop dat wij juist bij die gebouwen die er nu komen, dat wij gaan kijken van oké, hoe kan ik mijn expertise of wat ik toe te voegen heb, daaraan toevoegen.
3: Ja. Wat ik mij afvraag, hè, is, want de gebouwen zijn lelijk leuk, maar ze staan er al. Dus ik kan er moeilijk iets aan doen. Maar mijn vraag is, wat wordt er gedaan met de nieuwe mensen die komen? Er komen nu heel wat nieuwe mensen hier.
5: Ja.
3: Die komen van een andere plek, die zijn een andere cultuur gewend en die komen hier nu eigenlijk een beetje, als ik bijvoorbeeld kijk vlakbij OSB, dan heb je zo'n bruggetje waar je over kan en dan heb je ineens een hele wijk.
1: Ja, klopt.
3: Alleen over het bruggetje. Ik denk, zijn jullie commune?
5: Is dat
3: jullie
5: City apart? Wonen?
3: Niet zo. Daar.
5: Bij die houtbouw.
4: Nee, echt gewoon letterlijk als je OSB uit
5: die City Wonen. Dat is City Wonen.
4: Ja, het is nog voor City Wonen.
3: Nog voor City Wonen.
4: Nog voor City Wonen. Maar het is letterlijk als je naar Kagelinkade gaat.
3: Mm-hmm.
1: Ja, maar dan gaan we het hebben over de Zuidoostcultuur.
3: Ja.
1: Ligt het dan ook niet een beetje bij ons, als de mensen die al in Zuidoost wonen,
3: nee,
1: dat de nieuwe bewoners een beetje uitleggen?
3: Mm-hmm.
1: Ja, maar ligt een

0: maar bij mij gaat het erom dat ik zie dat onze kinderen hadden hier een veilige plek in Zuidoost.
1: Ja.
0: Veilig. Als van, ik loop hier en ik mag mezelf zijn.
1: Ja.
0: Ik zie kinderen cringen bij hele groepen mensen waarvan ze denken, wie zijn dat nou weer?
1: Maar hoe komt dat dan?
0: Ik denk dat je gewoon, dat als jij een bepaalde veiligheid hebt, een bepaalde comfortzone waar jij in leeft, het hoeft niet altijd comfortzone te zijn, maar wel een veilig gevoel. Dit is ons Zuidoost, hier kan ik mij zijn. En er komen nieuwe mensen bij, dan krijg je een onzekerheid als, en volwassenen hebben dat al, maar jonge mensen krijgen een bepaalde onzekerheid van, weet je, hun plek in deze maatschappij, in Zuidoost. En het speelt meer dan je denkt.
1: Maar hoe kan je dat tegengaan dan? Want zoals we eerder zeiden, de mensen die van Zuidoost houden en die naar Zuidoost komen, of het interessant vinden, mogen ook een plek hebben. Maar als de kinderen of jongeren zich awkward voelen, omdat die nieuwe bewoners komen en die lijken misschien niet op hun...
0: Totaal niet, en dat is het ook. Je ziet ze printjes, zeg maar, zoals de jongeren het zeggen. Ik zag vandaag nog, vraag maar daarna, we waren aan het eten. Er kwamen heel veel van die Ajax-supporters en allemaal.
1: Ja.
0: En er liep één jongetje, en die was er best wel kort ook. En je zag hem echt helemaal zo kijken. Dus ik bleef naar hem kijken. Hij keek naar mij, gaf hem een glimlach terug. Dat deed ik zo. Ik zie het, hè, wanneer het gebeurt. Het is geen aanname. Ik heb ook echt een paar mensen al moeten waarschuwen. Van, weet je, dit zijn onze kinderen hier. Zo ga je niet met ze praten of wat dan ook. Er gebeuren dingetjes. Ik zeg niet dat er veel gebeurt. Maar ik zeg wel, daar moeten we goed op blijven letten. Dat onze kinderen zich wel veilig voelen.
1: Dus dan ligt het wel bij de verantwoordelijkheid van de bewoners van de oudere bewoners van Zuidoost. Om die sociale cohesie en de sociale controle weer in te zetten.
0: Dat.
1: Want we hebben heel veel ik-cultuur.
0: Ja.
1: Iedereen is in zijn huis. Maar als we nu kijken naar de nieuwe woningen, kan je eigenlijk alleen maar eten en slapen. Dus dan wordt het weer een buitencultuur. En als het een buitencultuur wordt, dan wordt het weer een wijkcultuur. Want dan zijn we meer met elkaar.
0: Alleen.
1: Dus
0: alleen houdt politie niet echt van een wijkcultuur op straat, hè? Dat weet je toch? Dus dat gaat dan een ander probleem met zich meegeven.
1: Dus ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen.
0: Ja, ik ook.
1: Wat denken jullie?
2: Nou ja, als je kijkt naar die nieuwe wijken, dan zie je wel dat ze bijvoorbeeld veldjes hebben aangelegd en dat soort dingen. Zodat mensen bij elkaar kunnen komen. Hoe kom je bij elkaar? Dat is ook een vraagstuk daarbij. Wat doe je? Wat straal je uit? Ben je bezig met iets of ben je aan het hangen? No offense, ik vind het ook niet altijd fijn als ik ergens loop en ik zie een groep mensen hangen, hoor.
1: Begrijp ik.
2: Zeker niet als ik alleen ben.
0: Ik heb daar geen problemen mee. Dat is gewoon mijn Surinaamse buitencultuur. Maar ik ben er gewoon gewend dat mannen of wat dan ook na het werk gewoon lekker samen buiten bij elkaar komen voor de gezelligheid. Ik zie dat niet als intimiderend. Helemaal niet.
2: Maar ik zie het niet als intimiderend, maar het hoeft ook niet, tenminste... Het is niet altijd fijn om daar langs te gaan of noem maar op. En ik denk dat genoeg mensen in Zuidoost dat ook wel hebben. Van, het hoeft niet altijd op die manier. Zeker als er niet echt een bestemming is of als mensen zich vervelen en noem maar op. Waarom kom je bij elkaar op die manier? Dat mag ook wel gevraagd worden. En nu zeg ik niet dat het... Soms is het ook wel heel fijn, want het is soms fijn... ik vind het altijd fijn in Zuidoost dat ik altijd iemand zie.
1: Ja.
2: In andere stadsdelen, als er niemand is, dan denk ik ook van... My god,
0: dat is een beetje... Van die stilte, precies.
2: Dus dat is weer de andere kant ervan.
0: Ja, zeker.
1: Maar dat is iets van Zuidoost, hè?
2: Ja.
1: Dat is echt iets cultureels.
0: Ja.
1: Je houdt niet van stiltes.
0: Ja, nee. Zeker.
1: Ja.
2: Nee, dus beide kanten heeft het.
1: Zeker. Dus eigenlijk is het een nieuw vraagstuk. Want het vraagstuk is, als er nieuwe woningen komen, nieuwe bewoners komen, de huizen kleiner zijn, iedereen naar buiten wordt gestuurd, hoe gaan we dat opvangen?
3: Ze moeten zich gewoon assimileren aan Zuidoost, vind ik.
1: Ja, maar ik zie het ook.
0: En dan gaan er meer
1: activiteiten zijn. Er kunnen meer sportactiviteiten, meer andere evenementen.
0: Er is al zoveel. Er is echt veel in Zuidoost.
1: Er is veel, maar ik denk
2: komt
1: dat
2: ook
1: het meer ontwikkeld kan worden wat er al is.
0: En ik denk ontwikkeld dat en meer samenwerken, zodat het krachtiger wordt.

0: Precies.
1: En voor meer mensen.
2: Dus maar er horen ook nieuwe dingen bij te komen. Zeker, ik weet dat ik de hele tijd weer iets anders zeg. Hè. Maar er moeten nieuwe dingen bij komen. Want er komt gewoon... dezelfde hoeveelheid als ZO's nu is, komt erbij. Dus, I mean, er moeten nieuwe dingen komen. Ja. Het moet.
3: Ja. Het wordt weer voor het hele publiek.
2: Voor de nieuwe mensen.
1: Ja, dan moeten ze zelf creëren, toch? Moeten wij dat creëren?
2: Wij kunnen het samen met ze creëren. Nee, dat waarom? Is toch wat wij willen?
1: Ik vind dat gek.
2: Dat het één ZO's wordt.
1: Nee, ik vind dat gek. Er komen nieuwe woningen bij. Bij die nieuwe woningen komen allemaal nieuwe dingen. Hè? Ja. Besef dat wat er daar komt. Sportgelegenheden, weet ik veel wat. Dingen die we veel al niet in de rest van Zuidoost hebben. Dus zij zitten goed.
2: Ja.
1: Wat dat
2: maar
1: betreft.
2: Er wordt ook
1: bij de rest van Zuidoost, als ik bijvoorbeeld naar Heesterveld kijk, ik ben 52. Toen ik 20 was, ging daar, zag het precies hetzelfde uit. Nooit een likje verf nergens. Daar heb ik het over. Ik zeg niet dat we niks... Maar we kunnen... Wij zijn eigenlijk altijd geneigd om met de 1000 pleisters die wij hebben, iemand anders te helpen met één. En geloof me, ik ben de meest behulpzame persoon die tegen gaat komen.
3: Maar misschien moeten we ons laten helpen.
1: Maar we moeten elkaar, het is een wisselwerking.
3: Ja, tuurlijk.
1: Het is een wisselwerking. Dus ik vind niet dat wij in deze Zuidoost dat moeten gaan doen voor andere mensen. Als ik in een andere buurt ga wonen, doet niemand dat, hè?
3: Ja.
1: Nou, het gaat erom dat je zelf je thuis gaat voelen en weet ik veel wat. En dat je ook mee participeert, weet je wel. Ja. Bij ons heb je een nieuw gebouw in Zuidoost, Frame Building. En in ons buurtplatform zitten daar gewoon een paar mensen die daar wonen, nieuw. En dat is leuk, want dan doe je samen iets in jouw buurt. Jong en nieuw en oud. En geloof me, ik connect met iedereen. Maakt mij niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Voor mij ben je een hondje of een katje. Ik connect nog steeds met je. Dat is het probleem niet. Ik heb daar ben ik super goed in.
3: Ja.
1: Maar bij mij gaat het er alleen om dat mensen hier in Zuidoost overleven. Je kan niet van mensen die overleven vragen om andere mensen op te vangen. Ze hebben zelf eerst iets nodig.
2: Maar het is een en-en, hè. I mean, wij willen ook dat Zuidoost blijft zoals het is. Wij willen dat mensen meegaan in de cultuur die we nu met elkaar gevormd hebben. Maar als je mensen niet omarmt daarin... ik zeg niet dat je iets voor ze moet doen, maar je kan ze wel soms wegwijs maken.
3: Juist.
2: En als je dat niet doet, dan gaan ze iets anders creëren. En dan wordt het echt heel iets anders.
3: Ja.
2: En ik denk dat we dus... Het is een en-en.
3: En bij deze wil ik even het gesprek afronden. Want we gaan heter dan heet. Dus ik nodig jullie graag uit voor een volgende gesprek, hoor. Volgende week mogen jullie weer aanschuiven. Maar als het gaat over wonen in Zuidoost. Ik vind wonen in Zuidoost heel fijn. Maar ik hou ook wel van ontwikkeling. Daar hou ik ook wel van. Dus ik hoor jullie allemaal. En ik hoop dat wij dat de ik-cultuur een beetje uit Zuidoost wordt geknikkerd. En dat we teruggaan naar de wij-cultuur. Dat we meer naar elkaar kijken en elkaar gewoon omarmen en ook gewoon echt zien.
1: Ik ben al 7 jaar of 8 jaar bezig met Ubuntu hier zo. En het is niet dat ik een filosofie aan het prediken ben.
3: Wat betekent Ubuntu?
1: Ubuntu betekent ik ben omdat wij zijn. Dat betekent gewoon dat ik zie dat ik besta, dat ik ben wie ik ben, omdat jij er bent. Ik zou iemand anders zijn als jij er niet zou zijn.
3: En dat moeten we onthouden voor Zuidoost.
1: Dat moeten we onthouden, want we moeten meer in community. En het maakt mij... Iedereen hoort daarbij. Mm-hmm. Weet je, ook de politiek. Ook de gemeente. Iedereen hoort daarbij. Alleen, het is iets waar je aan moet bouwen. En ik vind echt dat community de next step is. Mm-hmm. Ja, dat vind ik echt.
3: Dat vind ik ook.
1: Dus even naar de gemeente
3: Angelique,
1: en de politiek.
3: De zoekmachine.
4: Ja.
3: Maar hoe gaan we die vinden?
4: We zijn bezig met het maken van een... er komt een speciaal e-mailadres.
3: Ja.
4: En dat heet aanmeldformulier @ zuidoostcommunity.nl. En als mensen daar een berichtje naartoe sturen, dan krijgen ze van ons het formulier toegestuurd. En op die manier kunnen ze zich aanmelden.
3: Zo, dat is fijn. En dan gaan wij met dit programma, dit is een onderdeel om de lancering bekend te maken van de zoekmachine, maar ook de bewoners, de verbinders van Zuidoost in het licht te zetten. Dames, ik vond het een heel leuk gesprek. Wij vinden elkaar wel. Zeker. En ik hoop dat de mensen in Zuidoost elkaar ook gaan vinden.
4: Zeker.
3: Want er zijn nog genoeg mensen die nog niet durven, maar mensen die luisteren en die hebben gekeken, ik daag jullie uit om uit jullie huis te stappen en contact te maken met elkaar. Dit was Wij Vinden Elkaar. En tot volgende week. Want dan zijn we er weer om 7 uur.
4: Dankjewel.
0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
5: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan de competities van de FIFA.
0: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
9: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
10: Radio Swammerdam.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Dus wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
13: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
14: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
15: Dit is Maart. al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
16: kunst en cultuur,
15: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
1: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar, die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
0: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. En dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo moet?
7: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
11: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
12: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, omdat ProRail dan op meerdere plekken op die route aan het spoor werkt. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd, omdat ze vanuit Tilburg, Eindhoven en Breda omgeleid worden via Rotterdam. Tussen Utrecht en Den Bosch-Oost zal een snelbus rijden, net zoals tussen Bokstel en Geldermalsen. Ook worden er lokaal bussen ingezet. NS vraagt reizigers de reisplanner goed in de gaten te houden. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Ding Kondrai. Hierbij doet Maat Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, lieve luisteraars. Goedenavond, trouwe luisteraars. U bent weer beland in het programma The Music Train, waarvan ik uw gastheer ben tot de klok van 12 uur. Mijn naam is Ray Dell. Ray Dell staat voor Raymond Dalvoer. U bent nu afgestemd op Radio Maart, gevestigd aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Amsterdam Zuidoost. In de vrije ether te ontvangen op de 107.90 frequentie. En digitaal kunt u wereldwijd luisteren naar deze prachtige zender. En dat is via www.radiomaart.nl. Telefoonnummer van deze zender is 020-471-4291. Het is weer donderdagavond. En de bedoeling is dat ik van 10 tot 11 uur een artiest of een artieste of een groep behandel. En die breng ik bij u live in de huiskamer. En na de klok rond 11 uur zullen wij dan onderbroken worden door nieuwsberichten in het reclameblok. Na datgene wat ik net heb genoemd, gaan wij gewoon vrolijk verder met lekkere soulmuziek tot de klok van 12 uur. Vandaag ben ik aan de beurt. Het is donderdagavond. Morgenavond hebben wij Henk Albertson en met zijn programma Time to Relax. Hij begint ook om 10 uur en tot de klok van 12 uur. Vanavond heb ik een artiest gepland. Die staat klaar om te beginnen. Het is altijd verrassend voor u, neem ik aan. Vaak bent u nog niet bewust van wie ik allemaal bij u thuis in de huiskamer zal brengen. Ik zal u niet langer in de spanning laten. Vanavond hebben wij een artiest. En dat is niemand anders dan Mr. Bobby Bland. Bobby Bland is een Amerikaanse blueszanger, maar niet alleen blues. Hij kon ook R&B zingen. Hij heeft ook R&B nummers uitgebracht en ook soul nummers. Zijn volledige naam is Robert Calvin Brooks. De bijnaam is Blue, the Lion of the Blues, the Sinatra of the Blues. En Bobby Bland is geboren op 27 januari 1930. Zijn geboorteplaats is Rosemark, Tennessee, United States of America. Hij heeft ons verlaten op 23 juni 2013. En de plek waar hij is heen gegaan is Germantown, Tennessee, USA. Wat ik u al eerder zei. Hij is een zinger geweest, songwriter, componist, bandleider. Zijn genres waren soul, blues, rhythm en blues. En het instrument dat hij bespeelde was harmonica. En verder stond hij bekend om zijn zangstem. Hij heeft onder verschillende labels nummers uitgebracht. Waaronder Chess Records, Modern Records, Malaco Records, Duke Records en ABC Records. Bobby Blue Band, geboren zoals ik eerder zei als Robert Calvin Brooks op 27 januari 1930 in Amerika, was een Amerikaanse blueszanger met veel soul in zijn sound. Zijn fluwelen smooth zangstem wisselt hij af met keelkliks en gegrom dat bekend is gaan staan als de chicken bone sound, in het Nederlands vertaald de kippenbottengeluid. In 1981 is Bobby Bland opgenomen in de Blue Hall of Fame, in 1992 in de Rock and Roll Hall of Fame en in 1997 ontving hij een Grammy Lifetime Achievement Award. Bobby
Zoals ik eerder heb gezegd, werd geboren als Robert Calvin Brooks in het stadje Rosemark in Tennessee, USA. Zijn vader, E.J. Brooks, verlaat het gezin niet lang nadat Robert is geboren. Dus Bobby Bland dus. Als zijn moeder hertrouwt, neemt de tiener Bobby Bland de achternaam van zijn stiefvader Leroy Bland aan. Bland gaat niet lang naar school, maar helpt zijn moeder met het plukken van katoen. Bobby Bland zou zijn hele leven laaggeletterd blijven. Op zijn 12e treedt hij op voor de plaatselijke winkel, waar hij muziek maakt met mondharp en op gitaar gemaakt van persikkenblik. In 1947 verhuist het gezin naar Memphis, Tennessee. Bobby, die werkt in een garage, begint met zingen bij lokale gospelgroepjes, waaronder de Miniatures, op Beale Street ontmoet hij andere artiesten in de dop, onder wie B.B. King, Roscoe Gordon, Junior Parker en Johnny Ace. Samen vormen ze het losse collectief de Beale Streeters. Tussen 1950 en 1952 neemt Bobby Bland onsuccesvolle singles op voor het Modern Records label en Sun Records, ook wel Chess Records genoemd, om vervolgens bij Duke Records platen uit te brengen. Bobby, die het leger ingaat, vormt in deze drie een muziekgroep met zanger Eddie Fisher. Als Bobby Bland in 1954 terugkeert naar Memphis, ziet hij dat enkele van zijn vroege muziekvrienden, onder wie Johnny Ace, succes genieten. Mr. Bobby sluit zich aan bij Ace en keert terug bij Duke Records, dat tegen die tijd wordt geleid door Don Robbie. Volgens Bobby Bland's biograaf Charles Farley, geef Bobby een contract aan Bland. Dus Robbie, die geeft een contract aan Bland dat hij niet kan lezen, en helpt hij Bobby Bland met het zetten van zijn handtekening. Bobby Bland krijgt maar een halve cent per verkochte plaat in plaats van de gangbare 2 cent per kant. Dus als je een single hebt en je hebt beide kanten een nummer, dan is het 4 cent. Was ook heel veel weinig hoor. Stelt niet zoveel voor. Maar goed. In 1956 begint Bobby Bland met Junior Parker te toeren door het Chitlin Circuit, plekken waar het voor zwarte Amerikaanse artiesten veilig was om op te treden in gesegregeerd Amerika onder de naam Blues Consolidated. Aanvankelijk is Bland ook Parkers chauffeur en assistent, een rol die hij ook voor B.B. King en Roscoe Gordon heeft vervuld. Mr. Bland begint voor Duke platen op te nemen met bandleider Bill Harvey en componist Joe Scott, vaak begeleid door gitarist Wayne Bennett. In tegenstelling tot veel bluesmuzikanten speelt Bobby Bland zelf geen instrument. Bobby's eerste succes in de Verenigde Staten komt in 1957 met een nummer 1 notering voor Farther Up the Road op de R&B-lijst, gevolgd door vele andere R&B noteringen, waaronder I Take Care of You, het vaak gecoverde Turn On Your Life Light, Cry Cry Cry, en de nummer 1 hit I Pity the Tool uit 1961.

Dit is het nummer van hem, Father Up The Road. Uitgebracht in 1957 en verspreid door UMG Records.

Farther Up the Road, Bobby Bland. Veel van de klassiekers zijn geschreven door Joe Scott. Bobby Bland's laatste nummer 1 notering in de R&B-lijst was voor That's the Way Love Is uit 1963. En daar gaan we nu naar luisteren.

That's the Way Love Is, u gebracht door Bobby Blunt. Gedurende de verdere jaren 60 behaalt Bobby Blunt nog wel steeds noteringen in de R&B-lijst. Bobby breekt nooit echt door in de mainstream. Zijn hoogste notering in de poplijst is met het nummer Ain't Nothing You Can Do, dat op nummer 20 terechtkomt. Blunt's platen verkopen voornamelijk op de R&B-markt en gaan niet crossover, dat wil zeggen het behalen van een notering op verschillende soorten hitlijsten. Uiteindelijk heeft Bobby Blunt 23 top 10 hits op de Amerikaanse R&B-lijst. In Nederland behaalt Bobby Blunt pas een hitnotering met een nummer uit 1989, Members Only, geschreven door Larry Edison. Het nummer haalt de 29ste positie in de single top 100. Het gelijknamig album komt tot plaats 88 in de album Top 100. En dat is eentje van hem. En dat is, het nummer is getiteld Turn On Your Love Light.

Dit nummer van Bobby Bland is getiteld Cry, Cry, Cry. Uitgebracht in 1960 door UMG Records en afkomstig van zijn album Two Steps from the Blues.

0: Yes, I want you to get on your knees and cry.
1: Cry, cry, cry, Bobby Bland. Ook al is de blues in de jaren 60 erg populair onder wit rock publiek, Bobby Bland weet hier niet van te profiteren. Deels omdat zijn muziek te smooth is voor tieners die gitaarsolo's en liedjes over voodoo willen horen. Deels omdat Robbie zoveel te zeggen had. Hij regelde de boekingen, opnames en persoonlijke financiën van Bobby Bland. Als de twee ruzie kregen in 1968, raakt Bobby Bland zijn band kwijt en is hij stuurloos. Bobby moet voor 2 maanden naar de gevangenis omdat hij geen alimentatie betaalt, kampt met een alcoholisme en raakt in een depressie. Als Robbie Duke Records verkoopt aan een grotere EBC Records, kreeg Bobby Bland weer succes met blues soul album zoals His California Album en Dreamer, gearrangeerd door Michael O'Martian en geproduceerd door Steve Barry. De albums, inclusief Reflections in Blue uit 1971, worden opgenomen in LA, Los Angeles dus, en erop waren veel van de top sessie muzikanten uit de stad te horen. De eerste single van His California Album, het nummer This Time I'm Gone For Good, levert Bland eindelijk weer hitlijstsucces op. In 1973 komt de single in de top 50 en de R&B top 10. Het eerste nummer van Dreamer, Ain't No Love In The Heart Of The City, werd een R&B hit. Dit nummer zou in 1978 gecoverd worden door hardrockband Whitesnake met zanger David Coverdale. Kanye West stopte een sample ervan op Jay-Z hip-hop album The Blueprint uit 2001. De opvolger uit 1974, I Wouldn't Treat a Dog, wordt nummer 3 in de R&B-lijst, maar zoals gewoonlijk doet het niet veel op de pop-hitlijst, waar de plaat tot plekje 88 komt. Latere pogingen om een disco Barry White sound toe te voegen waren vaak niet succesvol. In 1980 neemt Bobby Bland Sweet Vibrations op, een tribute album voor zijn mentor Joe Scott. Maar dit verkoopt slecht buiten Bland's traditionele Chitlin Circuit publiek. In 1985 tekent Bobby Bland een contract bij Malaca Records, een label dat is gespecialiseerd in zuidelijke zwarte muziek. Hij neemt enkele platen op en toert. Bobby Bland treedt geregeld op met gitarist Angelo Earl en B.B. King, met wie hij in de jaren 70 ook 2 albums heeft opgenomen. In 1992 wordt Bobby Bland opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame. Bij zijn, even kijken, ik moet wat even hier goed bekijken, want het is een beetje onduidelijk. Maar dat gaan wij direct corrigeren. Want er staat iets hier dat niet, haast niet leesbaar is. Maar we gaan even kijken waar dat is. Ja, ik zei al, bij zijn opname werd gezegd dat Bobby Bland alleen B.B. King onder zijn meerdere hoefde te rekenen als uitloper van de Memphis Beale Street Blues scene. Ja, wij gaan nu naar een mooi nummer van Bobby Bland luisteren en dat is eentje dat heel veel mensen kennen en dat is getiteld Members Only, uitgebracht door Malaco Records en afkomstig van zijn gelijknamig album.

Members Only was dat, Bobby Bland. De Ierse singer-songwriter Van Morrison is een vroege liefhebber van Bobby Bland en covert Turn On Your Love Light met zijn band, genaamd Them. In 1974 covert Van Morrison ook het nummer Ain't Nothing You Can Do. Ain't Nothing You Can Do op het live album It's Too Late To Stop Now. Bobby Bland verzorgde ook wel eens gastoptredens bij Van Morrison. Op het compilatiealbum The Best of Van Morrison, volume 3, uit 2007 staat een nog niet eerder uitgebrachte versie van hoe die goede man win. Ja. Versie van een duet door de twee van Morrison's nummer Tupelo Honey, dat ze opnamen in maart 2000. We gaan daarna luisteren. Bobby Bland en Van Morrison met hun nummer Tupelo Honey.

Van Morrison en Bobby Bland met hun nummer Tupelo Honey. In 2008 brengt de Britse zanger van Simply Red, Mike Hucknall, het album Tribute to Bobby uit. Het album behaalt de 18e plaats in de UK album chart. Bobby Bland treedt op tot vlak voor zijn dood. Hij sterft op 23 juni 2013 in zijn huis in Germantown, Tennessee, een voorstad van Memphis. Hij is dan 83. Bobby Bland's zoon Rod vertelt dat zijn vader hem vlak voor zijn dood vertelde dat bluesmuzikant James Corden een halfbroer is van Bobby Bland. En dit is het verhaal van Bobby Bland. En ik hoop dat jullie wat van hebben mogen vinden. We gaan tot de klok van 11 uur door met muziek te brengen in uw huiskamer van Bobby Bland. En eentje van het volgende nummer van hem is getiteld St. James Infirmary.

Zeer geachte luisteraars, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op Radio Maart. Zodanig zullen we onderbroken worden door de nieuwsberichten en het reclameblok. Ik hoop dat u heeft genoten van de muziek van het 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen twee dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. Aan de Engelse oostkust zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Een gebied van 150 hectare is in vlammen opgegaan. De evacuees zijn met name vakantiegangers die op een caravanpark in het gebied in Suffolk waren. Volgens de lokale brandweercommandant gaat het om een van de grootste branden ooit in de regio. Het vuur is nog niet onder controle en in de buurt ligt ook een kerncentrale, maar die is volgens de lokale autoriteiten niet in gevaar. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook eens het inkom. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoma. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij Iwan Syntiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: De huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: sing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Wees u van allen welkom wat deze uitzending betreft. Mijn naam is Ray Dell en u bent beland in het programma The Music Train. Het afgelopen uur hebben we kunnen luisteren naar het verhaal van Bobby Blend. En ook hebben wij daarna muziek van hem bij u thuis in de huiskamer gebracht. En straks gaan wij aanvangen met wat leuke, zachte soul nummers. Wij staan even stil bij degenen die ons zijn voorgegaan. Degenen die ons hebben verlaten. Oftewel, degenen die zijn getransformeerd. Alle nabestaanden wensen wij heel veel sterkte toe. Vooral met dit verlies van een liefhebbende familielid of kennis of vriend. Degenen die ziek zijn, die wensen wij een van harte beterschap toe. Mogen zij gauw ouder worden. Zij die wat te vieren hebben, of zij die jarig zijn geweest of nog moeten worden, of jarig zijn, die feliciteren wij van harte en wij wensen hun heel veel geluk toe met al datgene, al het goede wat zij van plan zijn te doen. Wij gaan de groetronde starten. Wij beginnen bij de directeur van Radio Maart. De directeur, Mr. Norman van Gom, doen wij de groeten. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. Verder mijn buurman op de galerij bij mij. Mr. Boyke Bergwijn is op luisteren. Mijn buurman, Tolle Ruutje. Mazara Bauta, die luistert ook. Hij is met vakantie hier. Wensley Breinburg. Jerry Nelson, kapitein buitendienst. Erik Siga Iselt. Julian Meynals, onze jeugdige luisteraars. En ook zijn vader Arnold. Mijn saxofoonleraar Ram. Dino en crew. En crew bedoel ik zijn familie, zijn vrouw en zijn schoonzus. Dat is Anne. Verder doen wij de groeten aan Sonny, André, Linka, Otti. En verder doe ik ook de hartelijke groeten aan Black Hawk. Niet te vergeten, Lang niet gehoord. Ook de groeten in Osdorp. Mevrouw Botsen van de Bonenweg. Shaki van Rotterdam. Oud-DJ Shaki. Mr. Henk Plein. Erwin Holter. Mijn zus Heidi. Mijn broer die nu met vakantie hier is. Mijn broertje althans. Talisha Zabayo. En dan komen we bij bijzondere mensen die woonachtig zijn in Paramaribo-Zuid. De Tawayariweg. Nu doe ik ook de hartelijke groeten. Groetjes aan Rudy Tonk, baas Overman, zuster en ook de secretaresse, mevrouw Kriesburg, Mibrara, Valet, Misaptake Archie, Masra Frank Creton, Nami Mati, Adjoja. Wij doen al deze mensen de groeten en ook velen die wij niet hebben kunnen benoemen. Aan allen de hartelijke groeten. Ja, ik weet niet wie dit is. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees u van harte welkom. Een goede avond. U bent nu live in de uitzending. Ik heet u van harte welkom. Ik hoor u niet, dan gaat het over. Ja, wij gaan dit programma vervolgen met een nummertje van Bobby Bland die waarmee ik was geëindigd. Hij was nauwelijks twee of één minuut pardon, aan de gang. Dus ik ga hem wederom lanceren. Sorry. En ik hoop dat u daarvan mag en zal genieten. Bobby Bland met You've Got to Hurt Before You Heal. En dit nummer is verspreid door Malaco Records.

You've Got to Hurt Before You Heal by Bobby Blue Band. wij gaan vrolijk verder met eentje van Jimmy Ruffin. What Becomes of the Broken Heart. Uitgebracht in 1967. Verspreid door UMG Records. En afkomstig van zijn album Sing Stop Ten. Jimmy Ruffin, What Becomes of the Broken Hearted.

In 1967 komen wij tegen de Four Tops met hun nummer If I Were a Carpenter. Afkomstig van hun album Reach Out. Uitgebracht door UMG Records, maar ook Motown Records.

Wij gaan naar een nummer van Ann Peebles, I've Been There Before. En dit nummer is speciaal aangevraagd door Mr. Lodi. Mr. Lodi heeft mij gevraagd dit nummer voor hem af te draaien. Ann Peebles, I've Been There Before. De ene zegt Ann Pebbles, de andere zegt Ann Peebles. What's in the name?

En Peebles, I've been there before, aangevraagd door Mr. Luddy. We gaan nu naar, naar een nummer van de Bee Gees. To Love Somebody. Uitgebracht in 1967. En verspreid door Polydor Records. To Love Somebody, Bee Gees.

Dit is er eentje van Richie Valens, Donna. Dit nummer kennen wij ook van een andere zanger. Ik dacht Tommy Dobson, als ik mij niet vergis. Maar deze is afkomstig van Richie Valens. Uitgebracht in 1959, verspreid door Delphi Records. En afkomstig van zijn album

0: En het nummer waar u nu naar luistert is afkomstig van Jim Reeves en is getiteld
1: Put your sweet lips a little closer.
0: He will have to go. He will have to go.
1: Let's pretend that
0: uitgebracht in 1959
1: all alone.
0: En verspreid door RCA Records.

Nat King Cole is het volgende nummer. En het nummer is getiteld L-O-V-E.

0: En dat was Mr. Solomon Burke met zijn prachtig nummer The Change Is Going To Come. Wij gaan niet zo ver terug in de tijd. Wij blijven even hangen in 19... welk jaar is dat weer? In 1976 heeft Geffen Records een prachtig nummer verspreid van de formatie Car Wash. En het nummer is getiteld I'm Going Down.
1: Since you've been away, boy.
0: Nee, correctie. Dit nummer is afkomstig van Rolls Royce, I'm Going Down. Uit de film Car Wash.

Dit nummer is ook aangevraagd door Lodi, Mr. Lodi, and Peebles, Love Vibration.

A Love Vibration was dat, u gebracht door Ann Peebles en aangevraagd door Mr. Lodi. Ja, de tijd gaat hard. Ik zie dat ik amper 7 minuten nog heb om muziek bij u thuis in de huiskamer te mogen brengen. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. Maar wij gaan nu in deze uitzending vervolgen met eentje van Dr. Hook in the Medicine, Sharing the Night Together, uitgebracht in 1978.

Dit nummer is afkomstig van James Brown. Is het yes or is it no? En dit nummer is aangevraagd door Mr. Sonny, James Brown en de Famous Flames. Is het yes or is it no?

Vrouwenluisteraars, we zijn nu aan het einde gekomen van deze prachtige uitzending. Ik hoop dat u van alles wat u hebt gehoord in uw huiskamer, dat u daarvan hebt mogen genieten. Ik wens u een prettige voorstelling van de nacht toe. Wees lief voor elkaar. Respecteer elkaar. Hou van elkaar. En zorg goed voor de kleine, want die nemen het morgen over. Vrijdagavond hebben wij om 10:00... collega Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert. En hij zal u vergezellen met hele mooie ballads en soul. Bye bye, zwaai zwaai.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Maart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Maart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintik, zij wan Sintik. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meeste het kon die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2. Zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2. Dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten, veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radio nieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing.